Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
4: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
7: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
8: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Tweede Pinksterdag geopend.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: plas en lokaal nog een wegtrekkende regenbui. En ik had je graag een wat minder grijs praatje gegeven. Maar vanmiddag ontstaan er opnieuw buien en daar kan ook lokaal onweer bij zitten. Tussendoor breekt nog wel de zon geregeld door. En vooral later vanmiddag en vanavond wordt het wat vaker zonnig. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen en woensdag dan blijven we kans houden op regen of een stevige bui. Vanaf donderdag ziet het dan ineens een stuk beter uit. En dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. Maar dan is het ook alweer tijd voor onze ethisch vierdaagse. Met het Pinksterweekend, dus dat wordt sowieso genieten. Eerst nu een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de maandagochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. Met in Trouw vanochtend een verhaal dat huiseigenaren raakt. Wie zijn huis verwarmt met een warmtepomp moet zich schrap zetten. Vanaf 2029 gaan de stroomkosten meebewegen met de drukte op het net. En juist in de winter tikt dat flink aan. De branche vreest dat mensen daardoor twee keer nadenken voordat ze van het gas afgaan. En wat een avond er voor Nijmegen. De club die een paar jaar geleden nog in de eerste divisie speelde, sluit het seizoen gisteren af op een historisch derde plek in de Eredivisie. En dat betekent dus volgend jaar Europees voetbal.
1: Derde plek in de Eredivisie. Volgende Champions League. Wie had dat verwacht?
2: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
1: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
3: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij, ik heb echt gehuild.
1: Nou, de laatste keer dat ik zo zenuwachtig was, hè, was een bevalling voor mijn eerste keer.
4: Ja, ze hebben ook heel goed gespeeld en het was ook heel spannend.
5: Dit is echt het beste seizoen van NEC.
6: Go!
0: Ze zijn blij. NRC neemt ons mee naar Harry Styles. Begonnen aan 10 avonden in de Johan Cruijff Arena. De krant geeft de openingsshow 4 van de 5 sterren. Ambitieuzer en volwassener dan zijn vorige tournee. Met meer band en minder popcircus. Niet alles liep vlekkeloos, maar dat hoort bij een eerste avond. Een groep van 32 watlopers was dit weekend bezig met een bijzondere nachttocht van Holwert naar Ameland, toen ze vlak voor het einde vastkwamen te zitten. Een geul bleek dieper dan verwacht. Het water kwam snel opzetten en de groep kon geen kant meer op. De KNRM rukte uit met een boot en een helikopter. Vooral de kou werd gevaarlijk, want de watlopers stonden stil in natte kleding en begonnen dus behoorlijk af te koelen. Iedereen is uiteindelijk veilig op Ameland aangekomen. Hè? Een van de watlopers, Martijn, die vertelt.
7: We hadden eigenlijk tot 90% dus wel vertrouwen dat we dat gingen redden. En dat we om 10 uur aan de koffie op Ameland zouden zitten. Maar dat liep dus een beetje anders. Ik had het eigenlijk koud vanaf het moment dat we niet meer bewogen. Dus ik heb het eigenlijk de laatste half uur best wel koud gehad. Maar eigenlijk alleen mijn onderlichaam.
8: Martijn is inmiddels met natte sokken naar huis. En ja, of er ooit nog een tochtje in zit...
7: Nou, ik vind het wel mooi zo. Ja, eens maar. Ik ga dit niet nog een keer doen. Nee, dat is mooi.
0: Ja, dat snap ik. Het Financieel Dagblad opent met de bouw. Aannemers willen best mensen met een afstand tot de

brandstofprijzen. Vakanties en uitjes sneuvelen daarbij als eerste. En Australië zit met te veel wijn en te weinig brandstof. Oplossing? Maak van die 260 miljoen liter overtollige rode wijn ethanol voor in de tank. Een bezopen idee, al dus de kranten vanochtend. Maar wel leuk, als je kunt zeggen, mijn auto die rijdt op Merlot. Een goed jaar. We rijden 1 op 20. Man at Work, dit is Down Under.

Als ik zo de reacties in de app moet lezen, vinden mensen het echt doodzonde om de wijn in de auto te gooien. Dat doe je toch niet met wijn, dan drink je erop. Ja, maar ja, ik vind het wel een goed idee hoor. Een auto die rijdt op wijn. Bijzonder bericht in de krant overnog. En dit is het Gilbert O'Sullivan.

0: Acte de Munnik en morgen wordt fantastisch op Radio Gelderland. Ja, de eerste drie concerten zijn geweest van een reeks van 10 van Suzanne en Freek concerten in het Gelredome. Mooi om te zien hoe de reacties zijn geweest van de fans die ook bij ons in de mailbox zitten. Bijvoorbeeld Teun die zegt, ik ben een groot fan. Ik heb alle LP's van Suzanne en Freek. Ik heb ook een schilderijtje gekregen die op mijn kamer hangt van hun. Ik heb ze dus zondag voor het eerst gezien. Joan Roelof zegt, ja, mijn dochter Vaaien is groot fan. Als grote verrassing voor haar verjaardag zijn we zaterdag aan het concert gegaan. En mooi ervan was dat Vaaien, die wist dit dus nog niet van tevoren. Posters, kussens, alle songteksten mee kunnen zingen, tekeningen gemaakt. Dat was geweldig. Denise zegt, ik ben al meer dan 7 jaar met superveel liefde fan. En ik heb ze ook heel vaak mogen zien. Daarnaast ook een van de gelukkige fans die ze dan eens heeft mogen ontmoeten. Ik kon niet wachten tot afgelopen weekend. Wilma zegt, mijn zoon Bjorn is mega fan. Draait iedere dag de muziek. Hij is aan het herstellen van veel operaties. En 150 dagen op de kinderen IC gelegen. Ook een periode lag onze zoon in slaap. Hadden we af en toe Suzanne en Freek dus erbij opgezet. En nog steeds luistert hij dus graag naar hun muziek. Iemke heeft ook zo'n mooi verhaal. Ik ben fan geworden door mijn dochter. Het startte allemaal met het nummer Als het avond is. Maar Blauwe Dag is ook haar lied geworden. Onze dochter was ziek, die heeft een stamceltransplantatie gehad. En die ging goed, maar haar lijf was zo hard aan het vechten dat ze in slaap werd gebracht. Het heeft 6 weken geduurd. En in die tijd reageerde ze dus heel goed op de liedjes van Suzanne en Freek. Daar werd ze rustig van. Maar als ik andere muziek opzette, werd ze onrustig. Helaas is ze 3 jaar geleden overleden. Ze is 12 jaar geworden. Op haar begrafenis hebben we ook meerdere keren Suzanne en Freek gedraaid. Familie zong mee. En de muziek staat bij ons thuis vaak aan op Spotify. We halen steun uit de muziek, maar vinden het ook prachtige nummers. En deze zondag ging ik dus naar het concert in Arnhem. Ik zou samen met mijn dochter een keer naar zo'n concert toe. Dat was een wens van haar, maar door de ziekte hebben we dat helaas niet kunnen doen. Nu ging ik samen met mijn zoon en nog 8 dames naar het concert. En ik heb met mijn dochter in gedachten dus toch nog een wens uit kunnen laten komen. Nou, wauw. Dankjewel voor het delen. En bijzonder. En komend weekend dus de volgende 3 concerten van Suzanne en Freek. En dan zijn ze nog niet klaar, maar er komen er nog 4.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Dat is het spelletje wat we iedere ochtend spelen in Goedemorgen Gelderland. Ik laat een intro horen van een plaat. Dat klinkt dan in dit geval zo.
1: Een goed begin.
0: En de juiste vraag, welke plaat is dit? Dus de titel en de artiest heb ik nodig. Wordt dat geraden? Komt het goede antwoord binnen via de mail of de app? Dan kan ik hem helemaal draaien. Daar hoop ik dus wel op.
1: Een goed begin.
0: Dat heb ik jou wel bij nodig. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Welke plaat was dat? 20 minuten om over na te denken? Lijkt me genoeg. Beginnen we even met Hot Chocolate, Tears on the Telephone.

0: je nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
0: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopfortuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Het is 6:30. Goedemorgen. In Loenen is het 9,6 en in Loo is het 10,3. Vandaag beginnen we grijs met veel bewolking, wegtrekkende regen in het oosten. Maar vanmiddag ontwikkelen zich enkele buien met lokaal onweer. En later schijnt de zon ook wat vaker. Het wordt 15 graden. Bij de Goffert in Nijmegen was het gisteravond nog groot feest en dat NEC geschiedenis schreef met een derde plek in de Eredivisie. De Fransman Noël Le Breton maakte beide doelpunten in de 2-1 overwinning op Go Ahead Eagles. Dolblij fans en spelers vierden met tranen in de ogen dit feestelijk slot van een historisch seizoen voor de club uit Nijmegen. En op kamp Holtebroek in Eibergen, dat is een belangrijk Nederlands-Duits communicatiekazerne vlakbij de grens, staan nog altijd zo'n 100 Nederlandse functies open, terwijl Defensie juist uitbreidt vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en de intensieve samenwerking met Duitsland. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland-app. Kijk ik even of er verkeer te melden is. Ja, de A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel, 12 minuten. Op de A12 vanuit de Duitse grens richting Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven zo'n 5 minuten. En een kapotte vrachtwagen op de A50 zorgt voor een dichte rechte rijstrook tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. En dat kost je 5 minuten extra.
11: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
11: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
14: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Lost. It's so easy to fall in love. Linda Ronstadt op Radio Gelderland. 6:05. En in Nijmegen wordt men vanochtend wakker met een grote glimlach op het gezicht. Want NEC won gisteravond de laatste wedstrijd van het seizoen. En daarmee eindigen ze op de 3e plek in de Eredivisie. De hoogste eindklassering ooit voor deze club. En het betekent volgend seizoen dus Europees voetbal. Iets wat een paar jaar geleden, toen de club nog in de Eerste Divisie zat, niemand voor mogelijk had gehouden.
1: 3e plek Eredivisie. Volgende Champions League. Wie had dat verwacht?
2: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
3: Jullie stralen van oor tot oor.
4: Is dat zo, ja? Dit is nog beter dan de bruiloft van mevrouw.
5: Ik heb echt gehuild. Ik was zo blij. Ik heb echt gehuild.
4: Nou, de laatste keer dat ik zo zenuwachtig was, hè, was een bevalling van mijn eerste kind.
5: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. 2 bier, 9 en 2 bier. 4 bier, 9 en 4 bier. 6 bier, ja oké, prima. Dat is het.
6: Oh, NEC, vanuit Goffert, we gaan Europa in.
2: En ja, je vaak voor spek en bonen, maar nou, dat is zo'n geweldig seizoen.
7: Ze hebben ook heel goed gespeeld en het was ook heel spannend.
8: Dit is echt het beste seizoen van NEC.
1: Vanavond de kroeg in, bier drinken. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Alleen maar 1 club, hè? Nummer 1 van Gelderland, hè? En dat blijft zo, hè?
3: Wat is dit seizoen met de NEC?
2: Ja, het is alles. Billenknijp, billenknijp.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox und Haus am See. Radio Gelderland, 10 minuten over 6:30.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, dat dacht ik wel. Een goed begin is het halve werk. Het is weer geraden, dat is fijn. Ik kan dus de hele plaat draaien en dat is meer dan alleen dit intro.
2: Een goed begin.
1: Dit is wat ik je gaf. Hier moest je het mee doen. En toch is het dan voldoende. Paul Doetsburg zegt bijvoorbeeld, goed begin vandaag, mooie plaat. Natuurlijk is het Genesis met Follow You, Follow Me. Afkomstig van het eerste Genesis-album dat ik lang geleden kocht. And Then There Were Three. Die titel, omdat Genesis toen nog maar 3 leden telde. En het inderdaad, Peter Gabriel was weg, Steve Hackett was weg. En dan blijft er niet zoveel over. Maar het grappige is, over Peter Gabriel gesproken, Toke die reageert ook op deze plaat. Hij zegt, ja, Genesis, Follow You, Follow Me. Leuke herinnering, ooit in een ver verleden ben ik naar een concert van Genesis geweest. Dat was toen in Nijmegen, in de Vereniging. En daar was de frontman Peter Gabriel. Dus die was er toen nog wel bij toen Toke het zag. En ook zei dat goed. Net als Evert, die het goed had. En Leon, die had het ook van Genesis goed. Dat vind ik ook knap. Hier komt hij dan helemaal.

0: Ah, ik heb hem. Dat gitaarriffje. Follow me, follow you. Phil Collins, 1978.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Genesis. Follow you, follow me.
0: Maar dan moet je er nog wel even bij zeggen dat het niet alleen Phil Collins is. Het is de hele band. Genesis.

0: Sommieu en Morning op Radio Gelderland. Het is 7:12 geworden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Frank, een hele goedemorgen.
0: Ja, nat. Dat is het buiten. Als je geen regen hebt, dan heb je wel de nattigheid van de regenbui die al is geweest vannacht. Want ik denk dat heel Gelderland wel natte straten heeft, hè?
2: Inderdaad, ja. En er is afgelopen nacht meer dan 5 mm gevallen. En momenteel regent het nog in het oosten van de provincie met name. Maar ook in het westen valt af en toe wat lichte regen of motregen. Dus een regenachtige ochtend inderdaad. De regen trekt wel de komende uren naar Duitsland weg. En dan volgt er een periode met wat droger weer. De zon komt er geregeld bij in de middag. Maar dan ontstaan er tegelijkertijd ook weer een aantal nieuwe buien, waar lokaal ook onweer en hagel kan voorkomen. Maar tussen de buien door vandaag ook af en toe wat ruimte voor de zon. En dan wordt het 15 graden.
0: Oké. Okay. En wat is dan het vooruitzicht van deze week?
2: Ja, het wordt uiteindelijk wel wat warmer, droger en wat zonniger. Mm-hmm. Maar dat is echt pas later in de week, want voor die tijd is het nog ronduit wisselvallig. Aan het eind van de avond trekken de meeste buien vandaag naar Duitsland ook weg. En dan volgt er een droge en heldere nacht, waarin het ook flink kan afkoelen naar een graadje of 4. Dan kan er ook wat nevel of mist ontstaan. En morgenochtend beginnen we dan ook heel aardig aan de dag, met veel ruimte voor de zon. Maar vanuit het zuidwesten krijgen we opnieuw te maken met een storing die veel bewolking en later ook vervolgens wat regen brengt. En ook morgen is het nog relatief fris met een graadje of 15 in Gelderland. Ook vandaag en morgen staat er overigens niet al te veel wind uit het zuidwesten. Dus dat is voor de meeste mensen wel fijn. Ja, en ook woensdag houden we het niet droog, met verspreid over het land een aantal buien, waar ook onweer en hagel kan voorkomen. Maar vanaf donderdag, ja, dan stelt een hoge drukgebied orde op zaken. Dan wordt het droger, zonniger en ook warmer. En aan het eind van de week kan het zelfs 25 graden worden.
0: Kijk, dat is een behoorlijk verschil met het begin van de week.
2: Dat is een behoorlijk verschil inderdaad. En afgelopen weekend hadden we maximum temperaturen tussen de 10 à 14 graden slechts. Echt behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. En komend weekend, dus vrijdag, zaterdag en zondag, komt dat dus 10 tot 13 graden bij.
0: Okay. Floris, dankjewel. En over een uur gewoon weer even een updateje doen.
2: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
0: Joep. En waar we ook een update over geven is de sport van het afgelopen weekend. Iedere maandagochtend schuift Jan Sommerdijk aan om ons bij te praten. Nou ja, met de laatste wedstrijd van NEC, het historische seizoen, de euforie in Nijmegen, met de derde plek in de Eredivisie, is het nog wel, denk ik, iets om even over na te praten zometeen. Na 7:00. Sister Sledge en We Are Family, hoor je nu?

0: Dit weekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
8: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
7: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
9: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
7: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 5 minuten. Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ook 5. Het dubbele 10 minuten op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg tussen Culemborg en Everdingen 5. Op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg 6 minuten. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein uit Zuiden 10 minuten. A326 Nijmegen Ravenstein tussen Bergharen en Bankhoef 8 minuten. En ook op de N50 Zwolle en Meloord tussen Hattemerbroek en Kampen zo'n 6 minuten extra reistijd.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.
2: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Morgen Gelderland.

0: Suzy Quattro en She's in Love With You op Radio Gelderland. Goedemorgen. Een nieuwe week en die begint voor Gelderland op deze maandag de 18e mei... met een nat geregende straat, een plas links of rechts... en lokaal nog een bui die wegtrekt naar het oosten. Ik had je graag wat een minder grijs praatje voorgeschoteld... maar vandaag ontstaan er opnieuw buien. En er kan lokaal ook wat onweer bij zitten. Tussendoor breekt nog wel de zon geregeld door. Vooral later vanmiddag en vanavond ga je die zon echt wel zien. Het wordt zo'n 15 graden vandaag. Morgen en woensdag blijven we kans houden op die regen of een stevige bui. Maar vanaf donderdag ziet alles er een stuk beter uit. Want dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. En hebben we de 80's vierdaagse met ons Pinksterweekend. Dat wordt sowieso genieten. De stembus is gesloten sinds gisteren. Dank voor al je lijstjes. We gaan er een hele mooie vierdaagse van maken. Maar eerst even vandaag en dat wat op de maandagochtend voorpagina staat. En bij ons op de site. Het AD en de Gelderlander koppen. De Nederlander houdt de hand op de knip. 6 op de 10 huishoudens gaan bezuinigen door stijgende energie- of brandstofprijzen. En wat sneuvelt dan als eerste? De vakantie of dat ene leuke uitje. In Trouw een verhaal dat huiseigenaren raakt. Wie zijn huis verwarmt met een warmtepomp moet zich schrap zetten. Want vanaf 2029 gaan stroomkosten meebewegen met de drukte op het net. En dat ga je juist in de winter vooral voelen, dan tikt het aan. Groot feest in Nijmegen natuurlijk. NEC heeft het eredivisieseizoen afgesloten op een historisch 3e plek. De club die een paar jaar geleden nog in de 1e divisie speelde... maakt nu kans om volgend seizoen de Champions League te spelen. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
1: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
2: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
3: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij, ik heb echt gehuild.
2: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. Ja, 2 bier, 9 en 2 bier. 4 bier, 9, 4 bier. 6 bier, ja oké, prima. Dat is het.
0: Dat is het. Zometeen meer van onze sportverslaggever Jan Sommerdijk. De Telegraaf meldt dat minister Heijne haast maakt... om de miljarden uit het Europese coronafonds niet mis te lopen. Nederland dreigt honderden miljoenen te verliezen... omdat hervormingen niet op tijd worden uitgevoerd. Heijne blijft wel optimistisch. Het Financieel Dagblad opent met de bouw. Aannemers willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen... maar lopen vast in een lappendeker van gemeentelijke regels. De sector wil het liefst 1 landelijk systeem. NRC neemt je mee naar Harry Styles. Die is begonnen aan 10 avonden in de Johan Cruijff Arena. 4 van de 5 sterren krijgt hij. Ambitieuzer dan de vorige tournee. Meer band, minder popcircus. De Telegraaf heeft een bijzonder wijnverhaal vanochtend. Australië zit namelijk met 2 problemen. Ze hebben te veel wijn en te weinig brandstof. En iemand heeft daar dus bedacht... waarom maken we van die wijn geen ethanol voor in de tank? Het gaat om ruim 260 miljoen liter overtollige rode wijn. De experts zijn enthousiast, want dat proces is eigenlijk hetzelfde als het stoken van whisky. Maar dat merkten wij vanochtend ook al toen ik het verhaal al eerder vertelde vanochtend. De notoire wijndrinker vindt het maar een bezopen idee. En het is Mees, samen met Mees.

0: het aan mees verplicht om die andere mezen uit te nodigen voor de meesgroep. En dat resulteert nu in 800 appende mezen in één groep.
1: Ja, zeg maar, mees steunt mees altijd. Dus dat vind ik wel heel mooi.

0: in You van Sting op Radio Gelderland maakt het 7:15 op deze maandagochtend. Waarbij het toch wel de voorpagina's wat Nijmegen betreft hetzelfde verhaal is. Het is gelukt, we mogen Europa in, wordt daar in Nijmegen geroepen. En het wordt zelfs voorronde Champions League. Jan Sommerdijk die was erbij bij die laatste wedstrijd. Hoe groot was het feest?
1: Ja, enorme ontlading. Want ja, het is natuurlijk een rare periode geweest waarin NEC wekenlang het maar niet kon maken. Want iedere keer hadden ze uitzicht op ja, tweede, derde.
0: Dit was de 4e of de 5e finale
1: eigenlijk. En die bekerfinale die misging. Dus het was echt het gevoel bij sommige supporters. Oh, dan zal dit ook nog wel.

0: misgaan. En dan moeten we daar die play-offs in. Maar nee, totaal niet. En dus een geweldig feest na afloop. En ja, met ook leuke gangmakers. Kodai Sano, de Japanner, die pakte de microfoon. En die zei eerst shut up tegen het publiek. Want ze moesten eerst naar hem luisteren. En toen ging die vervolgens heel hard zingen. En toen gingen ze meezingen. En ik heb dat nog nooit gezien. Die heeft zichzelf overgoten met een fles champagne.
1: Ja, dat beeld heb ik ook gezien. Ja, ja.
0: Heel apart. En ja, de grootste feestvierers zijn misschien wel Sammy Owaissa en Baza Önal. De twee vleugelspitsen die heel vaak het verschil maakten. Gisteren ook weer weergaloos speelden. Maar die maken ook het verschil bij het feest. Want ze moesten op een gegeven moment allemaal naar het podium komen. En die kwamen allebei met een heel gek dansje op. En toen stonden ze allemaal bij elkaar. En zij besloten ineens met twee het hele stadion door te gaan rennen. Nou, dat werkte wel, dat soort dingen. Dus geweldige euforie. En die Baza Önal, dan komt hij daarna voor de microfoon en is hij toch weer ietsjes rustiger.
2: Ah, wat een feest, wat een dag. Super mooi, man.
3: Ja, het teamverband, dat is goed. Dus heel belangrijk om dit te kunnen behalen.
1: En nu feesten?
3: En nu feesten, man.
1: En nu feesten. Ja, de laatste weken hadden ze het dus lastig, hè? Maar gisteren ging het gewoon soepel.
0: Ja en nee. In die zin dat ze echt een geweldige wedstrijd speelden. Eerste helft was een van de beste misschien wel van het seizoen. 2-0 voor was veel te weinig. Had echt 5-6-0 kunnen staan. En de tweede helft had NEC ook nog heel veel kansen. Maar toen maakte Go Ahead ineens een doelpunt. En de situatie was zelfs Go Ahead er nog een zou maken. Dan zou dat fataal zijn voor NEC. En in de 90ste minuut kwam toch ineens die gevaarlijke uitval van Go Ahead. Die er verder helemaal niet aan te pas kwamen. En toen was het Kodai Sano die er net nog tussen zat. Want anders ja, dan was het een enorme domper geworden. Want het was NEC vierde geworden. En dat was ook nog steeds Europees voetbal geweest. Maar dit is natuurlijk veel mooier. En in ieder geval, ze hebben wel met een goede voetbalshow ook afscheid genomen van dit seizoen.
1: Ja, en dit is dus derde plaats, is voorronde Champions League. Wat houdt dat in?
0: Dat betekent dat je ergens in augustus moet spelen. Waarschijnlijk wel tegen echt sterke tegenstanders. Hè. Dat zijn dan niet, dus niet meteen Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester City niveau. Maar uit dat soort competities kun je dan ploegen tegenkomen die daar net onder zitten. Vierde, vijfde zijn geworden in dat soort topcompetities. Dat is nog steeds heel goed. Of een grote topclub uit een ander land. Dus dat wordt heel interessant voor NEC. Mochten ze die eerste voorronde doorkomen, dan moeten ze nog een voorronde spelen voordat ze in de poolfase Champions League komen. Maar als ze uitgeschakeld worden, gaan ze in ieder geval naar de poolfase van de Europa League. En ik denk dat dat veel interessanter is voor NEC sportief gezien. Want dan kun je best nog wel eens een wedstrijd winnen ook. En dat betekent 8 wedstrijden, 4 uit, 4 thuis tegen allemaal verschillende tegenstanders. Dus niet zoals vroeger dat je in een pool uit en thuis tegen ploegen moet. Maar je krijgt 8 verschillende tegenstanders. Ja, en heel Europa door. Dat is de droom van heel veel NEC supporters. Zeker jonge supporters hebben dat nog nooit meegemaakt. Want de laatste keer was 2008, als je nu een jaar of 20 bent, ja, dan heb je dat alleen uit verhalen gehoord.
1: Maar je hebt wel een geweldig seizoen al achter de rug. Want NEC heeft toch wel een beetje de smaak gemaakt. Hè?
0: Absoluut, de smaak maken van de competitie. Kijk, ja. PSV misschien net even wat beter qua voetbal. Maar als je kijkt naar Feyenoord en Ajax, ja, dat is wel eens niet om aan te zien heel vaak dit seizoen. En NEC altijd vermaakt. Zelfs als ze slecht speelden, als het gewoon minder ging, nog altijd die aanvallende intenties. Altijd met 5 aanvallers, dat durft helemaal niemand. En wat Dick Schreuder ook heel vaak doet, zelfs gisteren ook weer. Als het dan even wat minder loopt, dan gooit hij er gewoon nog een paar spitsen bij. Soms zelfs 3 spitsen tegelijk erin. Dat schept dan nog meer verwarring bij de tegenstander. Want hij doet niet 3 spitsen voor 3 spitsen. Dan gaan er vaak nog verdedigers uit of zo. Dus ja, enorm veel lef. Dat is natuurlijk toch gewoon voor de voetballiefhebber mooi om te zien. En dan is het ook leuk dat dat aanvallend voetbal loont. Hè? Dat ze niet worden afgestraft uiteindelijk, dat het te naïef is of zo. Dus dat was enorm genieten. Geweldige cijfers ook. Hè? Nog nooit derde geworden NEC. Meeste doelpunten, meeste punten. Allemaal prachtige dingen. En dat is natuurlijk ook genieten voor de spelers zoals aanvoerder Charon Cherry.
4: Zo, ik ben kapot, man. Nee. Ik denk, dit is fantastisch natuurlijk. Als je zo'n geschiedenis schrijft met de club. Plek 3, meeste goals, meeste punten. Ik denk dat het voor iedereen geniet is.
1: Ja, welke spelers legden nou echt de basis voor dit succes?
0: Hij onder andere. Cherry. Fantastisch seizoen gespeeld. Hij is echt de gangmaker van het elftal. Bijna 38, hè? Dat moet je ook niet vergeten. En die andere oude man, hè, met dat grijze haar voorin, Brian Linssen, de clubtopscorer. Die twee, dat zijn eigenlijk de bepalende figuren als het gaat om hoe NEC ook zonder bal speelt. Want die beginnen meteen als een gek te jagen op de verdediging van de tegenstander als ze de bal kwijt zijn. En ja, dan wordt zo'n tegenstander bijna de adem benomen. Want de rest van het elftal gaat er ook in mee. Maar ja, ook ik heb ze al genoemd. De Owaissa en Önal aan die zijkanten heel goed.
1: Ja.
0: Natuurlijk Kodai Sano vaak geroemd. Iets minder het tweede seizoen zelf. De keeper en Gonzalo Kretas heeft het gewoon ook goed gedaan. En als hij moest worden vervangen, dan stond daar Jasper Cillis ook uitstekend gedaan. En ja, wie ik vooral wil noemen, want dat is toch de speler van het jaar. We hebben gisteren even een polletje gedaan na de wedstrijd van wie nou de beste was. dan komt er toch één naam uit. Misschien niet een naam die je heel vaak hoort, maar ik wil hem toch echt benoemen. Darko Nejasmić, de Kroatische middenvelder. Toen hij erbij kwam, het NEC begon goed, maar dan hadden ze een mindere periode, verloren ze 3 keer op rij. Toen kwam hij erin en vanaf dat moment gingen ze weer meer punten halen. Het is typisch een speler die NEC nodig had in dat aanvallende voetbal. Want hij denkt ook verdedigend, haalt de ballen er heel goed uit. En verovert veel ballen. Maar dan, het ziet er een beetje houterig uit, maar als hij die bal heeft, altijd naar de goede kleur. Hè? Vaak ook met een mooie dieptepaas of zo. Ook nog een paar belangrijke doelpunten gemaakt. Dus Nejasmić, dat is wel de ster van dit seizoen. Probleem is wel, dit soort spelers die het allemaal zo goed hebben gedaan, dat die misschien wel niet te houden zijn voor NEC. Want die hebben zich allemaal in de kijker gespeeld. En sommigen, zoals Nejasmić, zullen ook niet heel duur zijn. Dus dat is even wel iets wat we moeten afwachten. Wat er overblijft van deze ploeg. Maar de allerbelangrijkste factor van NEC is toch Dick Schreuder, die met dit materiaal zo aanvallend durfde te spelen. Dat is echt heel bijzonder wat die heeft gedaan. En ja, Schreuder is toch bescheiden. Die legt echt de complimenten dan weer ergens anders neer.
5: We hebben daar van dag 1 denk ik met elkaar in geloofd. En wat we gewoon goed doen is dat in de moeilijke periodes, waarin soms dan allerlei kritieken en soms domme dingen worden gezegd, dat iedereen rustig is gebleven en hard blijven werken. En dat moet ik wel de ploeg nageven. Dat ze een enorme drive met elkaar hebben gehad om daar doorheen te komen.
1: Ja, en nu is het vandaag nog uitlopen. Iedereen gelijk vandaag vrij. Ja.
0: Ze hebben echt flink gefeest. Ik zag ook wel de nodige spelers alcohol tot zich nemen. Niet alleen over zich heen gieten zoals Sano. Dus dat was wel grappig. Bram Nuitink, een van de ervaren spelers, die liepen met 3 blikjes bier rond. En dan gaf hij er ook even eentje aan Dick Schreuder, terwijl hij een interview aan het geven was. Aan Schreuder hield dat blikje heel nadrukkelijk dicht. Dat is ook wel weer grappig. Die zal niet dronken zijn geweest, maar sommigen wel. Mag ook wel een keertje. Dus ja, ze hebben verder geen programma. Ze zullen vanwege die Champions League wel weer vroeg moeten beginnen in de voorbereiding. Dus ik denk eigenlijk dat het nu gedaan is voor NEC en dat ze snel op vakantie mogen.
1: Ook zo snel mogelijk ontspannen. En dan met een fris lijf straks de Champions League in. The Birds, and we, you ain't going nowhere. That's

0: You Ain't Going Nowhere op Radio Gelderland. Nou, dat denken ze in Nijmegen dus wel anders over. Zij gaan Europa in en daarom wordt iedereen daar vanochtend vrolijk wakker. We zijn net bijgepraat door Jan Sommerdijk. Daardoor zou je denken, vergeet je nou Plaat Delict niet? Nee, natuurlijk niet.
1: Plaat Delict.
0: Want we hebben ook vanochtend uiteraard weer een dossier voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een dossier waarin iets is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. Ik heb het over een plaat. Denk jij te weten over welke plaat dat gaat? Dan maak jij misschien wel kans om de gouden tipgever te worden. En daarmee dus een Radio Gelderland zaklamp opgestuurd te krijgen. Wij behandelen vandaag een zaak waarin een betrokkenen zich openlijk uitlaat over het gedrag van een andere. Volgens de muzikale verklaring wordt de betreffende persoon neergezet als iemand die zichzelf voortdurend centraal stelt en er dus ook vanuit gaat dat alles om hem draait. Oftewel, we hebben het over ijdelheid, het panzer der dwazen. In deze aangifte wordt de ijdele houding niet alleen benoemd, maar ook herhaaldelijk bespot. De beschuldigingen zijn direct en ze zijn persoonlijk, waarbij de betrokkenen publiekelijk wordt geconfronteerd met zijn eigen gedrag en zijn eigen zelfoverschatting. Opvallend is dat de aangesprokene vermoedelijk zelfs denkt dat die uitlatingen specifiek over hem gaan. Ja, dat maakt de kern van deze beschuldiging alleen maar sterker en het is alleen maar een bevestiging van alles. De zaak wordt onderzocht dus als een vorm van publieke vernedering. Iemands gedrag wordt genadeloos blootgelegd. Smaad. We zoeken een Amerikaanse zangeres en songwriter. Komt uit de jaren 70. En zij staat bekend om scherpe persoonlijke teksten en een directe manier van vertellen. En let op de achtergrond hoor je nog een bekende stem. Van een inmiddels bejaarde rocker. Van wie weer door sommigen wordt beweerd. Dit lied gaat over hem. Dus hij zingt niet alleen mee op de achtergrond. Het gaat ook over hem. Anderen zeggen weer, nee, dit gaat over de ex-vriend van de zangeres. En dat maakt het lied natuurlijk weer extra leuk, dat iedereen erover na zit te denken, over wie gaat dit eigenlijk? Want er wordt nogal wat gezegd over die persoon. Nou, enig idee, frank@gld.nl of een appje dus, de titel en de artiest van deze plaat.
3: Voor een nieuw programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby, die als ze nadenken over de toekomst denken, wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Helmink Wonen. In Voorden.
9: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Gortel is het 8,9 graden. In Liende is het 10,7. Vandaag beginnen we met een grijs weer. Met veel bewolking. En wegtrekkende regen in het oosten. In vanmiddag ontwikkelen zich enkele buien met lokaal onweer. Later schijnt de zon wat vaker. Het wordt 15 graden. NEC heeft geschiedenis geschreven met een derde plek in de Eredivisie en plaatst zich daarmee met de voorronde voor de Champions League. In Nijmegen is het feest al losgebarsten. Spelers en fans met tranen in de ogen spraken van een historisch en onvergetelijk seizoen. En in Apeldoorn zijn er de laatste tijd vaker heftige protesten tegen de komst van een noodopvang voor 240 asielzoekers in die wijk De Maten. Maar ruim 10 jaar geleden, in 2015, ging de stad zonder protesten 400 mannen opvangen in de Amerika-hal. Nu is de situatie dus anders, met duidelijke zorgen over veiligheid en felle tegenstand van buurtbewoners. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dus even kijken naar de verkeerssituatie. De ochtendspits stelt tot nu toe weinig voor, maar er zitten een paar lange meldingen tussen. Die zal ik even met je doornemen. De A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht. Het kost je daar 8 minuten en een kwartier langer ben je kwijt. Op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Voordat ik hier manager werd,

0: Vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Genesee en een Fly Too High, 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Heb je dat verhaal meegekregen van afgelopen weekend met die watlopers waarmee het misging op het wat? Nienke was daar een van. 32 watlopers zijn met een reddingsboot en helikopter van het wat gehaald. Het was voor haar de eerste keer dat ze ging watlopen. Nou, dan ben je ook gelijk landelijk nieuws.
1: Nee, dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Ja, want ze waren dus bijna op de plaats van bestemming. Maar de laatste gul waar ze doorheen wilden, bleek opeens te diep. En mensen zijn behoorlijk afgekoeld. Omdat ze dus stil stonden, ze konden niet verder. En dan begint dat water te stijgen. En dat water is behoorlijk koud, hoor. En als je dan niet beweegt. De groep is uiteindelijk naar een wat hoger opgelegen stukje gelopen om daar te wachten op de reddingsdiensten.
1: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja, en dan moet je elkaar dus inderdaad een beetje warm houden tegen elkaar aan te staan. En het water was dan wel tot op de knieën, maar daarmee nog wel te ondiep voor de reddingsboten. Dus uiteindelijk moest er zelfs een helikopter aan te pas komen.
1: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: En dan ben je gered. Van het wat. Wat een avontuur, hè? En wat ik al meerdere mensen heb horen zeggen van die groep. Van ja, het was mijn eerste keer of het was eens maar nooit meer. Ja, je leert het wel af. Maar het is wel een avontuur, het is wel een verhaal om te vertellen. Nienke dus, een van de 32 watlopers die vast zat. Zometeen de oplossing van plaat delict van hedenochtend. Maar eerst Coldplay. Dit is Kloks op Radio Gelderland.

0: Coldplay en Clocks op Radio Gelderland. Het is 13 minuten over 7:30. Goedemorgen. Tijd voor...
1: Plaat
0: Delict. Iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend. We hadden een muzikaal misdrijf wat opgelost moest worden. En dat is gelukt, we hebben het daarnaar te pakken. We hadden te maken met een spottend lied. Een spottend lied over een uiterst ijdele, egoïstische ex-minnaar die denkt dat alles maar om hem draait. De zangeres die onthulde een dikke 10 jaar geleden dat het tweede couplet specifiek gaat over een acteur, Warren Beatty. Dat is een ex-vriend van haar. Terwijl het nummer een mix is van ervaringen met meerdere mannen uit die tijd. Dus het gaat eigenlijk over alle mannen in haar leven. Maar onder andere dus over Warren Beatty. Het refrein is, je bent zo ijdel. Je denkt waarschijnlijk dat dit lied over jou gaat. Dat is ook een directe sneer naar die desbetreffende persoon. Nou gingen er naast Warren Beatty ook jarenlang de geruchten over andere exen. Bijvoorbeeld Mick Jagger. Die Rolling Stone, die je dus als achtergrondzanger ook hoort meedoen aan het nummer. Maar ook James Taylor of Cat Stevens. Ja, ze heeft wel een paar gehad hoor. Maar na 43 jaar stilte bevestigde de zangeres dus... Warren Beatty was de inspiratie, maar het nummer gaat over mannen in het algemeen. Dus echt niet slechts één persoon. Het nummer beschrijft een glamorous, maar oppervlakkig leven... van de mannen in de jaren 70. En dat is juist geraden, onder andere door Frauke, door Koen, José, Jeroen, Iris... maar ook door Jalja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een mooie naam.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, die viel me gelijk op. Ik denk, die ben ik wel heel benieuwd naar. Waar kom je vandaan?
2: Nou, ik woon in Herpen, dus eigenlijk net niet meer in Gelderland, maar in Brabant.
0: Ja.
2: Maar ik werk wel veel in Gelderland. En mijn opa en oma die komen daar ook vandaan. Dus ik heb er wel wat mee.
0: Oké, kijk even naar de jury. Dit rekenen we goed. Dat is genoeg Gelders. Ja. Ja.
2: Oh, gelukkig.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij Vluchtelingenwerk.
0: Oh, kijk eens aan. Dan heb je druk?
2: Ja, best wel.
0: Ja. Het is veel nieuws natuurlijk, ja, maar dan op een andere manier.
2: Veel momenteel,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Veel. Ja. En wat voor dingen doe je daar?
2: Nou, ik werk meer achter de schermen. Mm-hmm. Ik werk op de afdeling subsidies en contracten. En ja, we krijgen natuurlijk geld vanuit gemeentes, subsidiegelden.
0: Ja.
2: En dat moet goed verantwoord worden, want dat is wel gemeenschapsgeld.
0: Precies.
2: Dus daar ben ik achter de schermen mee bezig, ja.
0: Oké. En vandaag ook weer, of heb je een wat langer weekend gemaakt?
2: Nee, ik werk thuis en ik was eigenlijk aan het werk... en ik had lekker de radio erbij aanstaan. En toen hoorde ik dit voorbij komen. Ik denk, nou... Die weet ik wel. Dus laat ik er even een berichtje sturen. En het is de eerste keer dat ik dat doe. En dan word ik meteen eruit gehaald. Dus
0: eerste keer gelijk prijs.
2: Ja, ik zit nou eigenlijk te trillen van de zenuwen.
0: Ach, nee joh, ben je gek. Wat goed joh. En wat hoorde je? Wat herkende je?
2: Nou ja, eigenlijk het hele verhaal. Meteen toen je het had over ijdel en zo. Toen dacht ik, dat is Jor Soveen. Dus ja, niet zo moeilijk.
0: Van wie?
2: Van Carly Simon.
0: Van Carly Simon. Nou, helemaal goed. Dan gaan we jou niet langer van je werk houden. Dan ga ik hem als bewijsstuk speciaal voor jou draaien als gouden tipgever.
2: En super,
0: mijn steun en toeverlaat Frits, die heeft jouw adres al genoteerd volgens mij.
2: Ja.
0: Ja, nou dan komt het helemaal goed. Dan krijg je hem vandaag opgestuurd, de Radio Gelderland zaklamp.
2: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor het meespelen en een mooie dag vandaag.
2: Ja, dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Iedereen bedankt voor het meespelen en het meedenken. Ook Bob en Sandra en Truus en Willy. Maar in het bijzonder dus, Jalja. En de platenlicht van vandaag gaan we toevoegen aan de afspeellijst. Opgeloste platen. Carly Simon in You're So Vain.

0: Goedemorgen Frank, met Arjen. Dit is Carly Simon en Mick Jagger op de achtergrond met You're So Vain. Nou, fijne dag.
1: Doei. Goedemorgen. Het is Carly Simon met het nummer You're So Vain.
2: Goedemorgen allemaal. Ik denk aan Carly Simon met You're So Vain.
3: Helemaal goed.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En heb je zelf nou ook een suggestie voor een plaatdelict? Dus een plaat waar het gaat over misdaad, over bedrog, over een verboden liefde, of waarvan je denkt van ja, dit is eigenlijk ook wel een hele geschikte. Dan kun je die doorgeven, frank@gld.nl. Of je stuurt even een appje naar de studio. En anders bel je met de plaatselijke politie.
4: Zaak gesloten.
3: Gaan wij door met het weer. Floris Lafeber, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Frank.
3: Ja, het is een nat begin van volgens mij iets wat we wel kunnen betitelen als een grijze, vochtige week.
5: Ja, nou, het is inderdaad maar hoe je het bekijkt. We zitten momenteel nog in een periode met ronduit wisselvallig weer.
3: Ja.
5: Tot en met woensdag vallen er geregeld buien of wat regen. En daarbij is het ook fris voor de tijd van het jaar, relatief fris. Met vandaag en morgen maximum temperaturen tussen de 13 en 16 graden.
3: Tot en met woensdag, zeg jij? Dus dat
5: ja,
3: gaat
5: tot en met woensdag. Het gaat veranderen. Echt nog eventjes door. Ja, inderdaad. Het gaat daarna zeker veranderen. Want vanaf donderdag krijgen we echt te maken met een weersverbetering. Dan stelt een krachtig hoger drukgebied boven Frankrijk orde op zaken. Dan wordt het droger, warmer en ook een stukje zonniger in de provincie. Met daarbij dus ook flink oplopende temperaturen naar 20 graden of meer. En vanaf vrijdag kan het lokaal zelfs 24 of 25 graden worden.
3: Oh joh, dat is heel anders. En hoe zijn de nachten nu nog?
5: Ja, komende nacht krijgen we wel te maken met vrij lage temperaturen. Want vanavond en vannacht klaart het breed op. En dan kan er lokaal ook nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graadje of 4. En aan de grond kan het zelfs nog een paar graden kouder zijn. Maar de nachtelijke temperatuur gaat vanaf morgen wel omhoog, hoor. Want dan hebben we woensdag en donderdag minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden.
3: Oké. Okay. En wat een waterballet was dat gisteren ook, hè? Maar dat was een beetje de slotdag van de Eredivisie met heel veel wedstrijden tegelijkertijd.
5: Zeg dat wel.
3: Ik zie ook net iemand die appte, die refereert even naar de wedstrijd van Ajax. Dat was bijna waterpolo.
5: Ja, er is her en der wel meer dan 10 mm regenwater gevallen.
3: Echt veel geregend.
5: Dus heel veel geregend de afgelopen periode. Dat is natuurlijk wel gebruikelijk voor deze fase van het jaar. Dat het weer in de maand mei wat omslaat. Heel goed voor de natuur, want we hebben een hele droge maand april achter de rug natuurlijk.
3: Ja.
5: En ik denk dat de natuur echt zich volop gaat ontpoppen als we meer zonneschijn in het weerbeeld krijgen. Dus al met al goed nieuws later in de week voor de liefhebbers van warmer weer. Maar voor de hooikoortspatiënten ziet het er allemaal een stukje minder uit later in de week.
3: Met de pollen die in de lucht gaan komen.
5: De pollen die in de lucht gaan komen, inderdaad. Ja,
3: ja, oké. Okay. Nou, Floris, dankjewel. En we spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
5: Yes, gaan we doen. Tot straks.
3: Ja, tot straks. Ja, wat je dus hoort, wat Floris zegt, is dat het met Pinkster een stuk lekkerder gaat zijn op de camping, mits je geen hooikoorts hebt. Maar bedenk maar eens dat afgelopen weekend met het koude en natte weer ook mensen waren die met de caravan of de tent op de camping stonden. En dat vonden we eigenlijk zo sneu dat we even zijn langs geweest om ze moreel te steunen. Hoe dat ging op de camping, dat hoor je na 8 uur. En na Boas, dit is In The Moments.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Rob Megens in Wiegen.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
7: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
6: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
8: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
6: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Del en Everdingen. 20 minuten vertraging. Dat komt omdat het wegdek daar in slechte toestand is en ze hebben de rechte rijstrook op dit moment dichtgegooid. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Bankhoeve en Renkum 23 minuten. En de andere kant op tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Rhenen ook daar een kwartier extra reistijd.
10: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Vivaldi XL in Zevenaar. Ontdek het wonen van nu, maar dan net even anders. De standaard voorbij, volop inspiratie en prikkeling van uw zintuigen. Veel elementbanken, heerlijk tafelen, comfortabele stoelen, bijpassende vloerkleden en verlichting. Laat u inspireren en maak gebruik van onze intekenservice en floorplanner. Vivaldi XL heeft bovendien de mooiste Henders en Hezel-afdeling van Nederland. Ervaar 7 dagen in de week onze gastvrijheid in Zevenaar. Of kijk snel op vivaldixl.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: The Beatles en Hello Goodbye. Daar zeggen we goedemorgen mee op Radio Gelderland. Het is 8 over 8, maandagochtend 18 mei. Een nieuwe week die dus begint. En die begint op heel veel plekken in Gelderland met een nat geregende stoep. Een plas water en een regenbui die aan het wegtrekken is. Maar ik had je graag een wat minder grijs praatje voorgeschoteld voor de rest van de dag. Helaas, vanmiddag ontstaan er opnieuw buien. En daar kan lokaal ook wat onweer bij zitten. Tussendoor breekt nog wel de zon geregeld door. En vooral later vandaag en vanavond wordt het wat vaker zonniger. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen en woensdag dan blijven we kans houden op regen of een stevige bui. Maar vanaf donderdag dan ziet het er een stuk beter uit. Dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen met lekkere muziek. Want het hele Pinksterweekend is het natuurlijk de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. Iedereen, dank voor het stemmen. En de stemlijstjes zijn binnen. De stemcomputer is gesloten. En nu gaan wij druk bezig om er een mooi Pinksterweekend van te maken. Met fijne muziek. Jouw keuze dus. Nu eerst even de dag van vandaag en een greep uit het Gelders nieuws. In Trouw vanochtend het verhaal dat nogal wat huiseigenaren zal gaan raken, ook bij ons in de provincie. Want wie zijn huis verwarmt met een warmtepomp moet zich schrap zetten. Vanaf 2029 gaan de stroomkosten meebewegen met de drukte op het net. En juist in de winter kan dat flink oplopen. De branche vreest dat mensen daardoor twee keer nadenken voordat ze van het gas afgaan. De politie waarschuwt voor nep-advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd vond de politie meer dan 500 malafide webshops. Vaak maken de oplichters sites van bekende merken na en dat doen ze of je dingen spotgoedkoop kunt bestellen. En als je dat doet, dan krijg je het product dus nooit en is je geld weg.
1: Er wordt natuurlijk ook geadverteerd via Google, Snapchat en TikTok. Maar we zien dat het overgrote deel toch wel zijn oorsprong vindt via advertenties van Meta, dus Facebook en Instagram. Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, van fraudeleuze advertenties te voorkomen.
0: En een bijzonder drama in Oostenrijk. Een echtpaar was daar aan het wandelen in Oost-Tirol toen ze zijn aangevallen door een kudde koeien. De vrouw overleefde het niet. Het bijzondere, ze hadden geen hond bij zich, wat vaker de aanleiding is voor dit soort aanvallen. De politie onderzoekt nog wat er dan wel is gebeurd. De boodschap aan wandelaars is in elk geval: houd afstand van vee. Blijf op de paden en keer koeien nooit de rug toe. Overigens, koeien doden wereldwijd meer mensen per jaar dan haaien. Oh. Het AD en de Gelderlanders schrijven dat de Nederlander de hand meer op de knip houdt. 6 op de 10 huishoudens willen minder uitgeven door de stijgende energie- en brandstofprijzen. Vakanties en uitjes sneuvelen als eerste. En ken je dat? Het dorpsfeest dat er altijd was met de tent op het veld en de hele buurt erbij. Steeds vaker dreigen dat soort feesten te verdwijnen. Want organisatoren moeten tegenwoordig aan zoveel eisen voldoen. Vergunningen, EHBO-plannen, beveiligers, cursussen voor vrijwilligers. En dat zijn dan vaak gewoon mensen die dat naast hun normale werk erbij doen. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen trekt nu aan de bel. Het dorpsfeest is soms het sociale hart van het dorp. En soms ook het enige feest dat er nog is. Of in sommige gevallen dus wat er nog was. En het is Mees die samen met Mees en ook met Mees is gelukt om zoveel mogelijk gelijknamigen samen te krijgen. 800 Meesen zitten samen in een groepsapp. Ze hebben afgesproken om samen een biertje te gaan drinken in Nijmegen. Ja, en dan stel je jezelf natuurlijk even voor als je binnenkomt. Hey, ik ben Mees. Wie ben jij? Mees.
2: Hi, Mees.
3: Hey, Mees.
4: Hey, Mees.
5: Ja,

0: ik leuk vind. Ik kan altijd advies vragen aan de mees.
1: Ik werd, toen ik jonger was, werd ik altijd door mijn buurjongen werd ik Kees genoemd. En dat vond ik helemaal niet leuk. Want ik heet helemaal geen Kees, ik heet gewoon mees. En dan delen we ook allemaal dat we... Ja, Kees vinden we eigenlijk gewoon helemaal niet cool. En dan kom je erachter dat in één keer iedereen dat heeft. En dat is wel leuk.
2: Kom jij een mees tegen en die zit in de groep, dan is het aan mees verplicht om die andere mees uit te nodigen voor de meesgroep. En dat resulteert in 800 appende meesen in één groep.
0: Ja, zeg maar, mees steunt mees altijd. Dus dat vind ik wel heel mooi.

0: Onze cassette is vol, de stemmen zijn dus geteld. Dit Pinksterweekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Year of the Cat. Al Stewart op Radio Gelderland. Goedemorgen deze maandagochtend. Een nat weekend achter de rug. En veel Nederlanders hadden er toch een lang weekend van gemaakt in de hoop dat het ook mooi weer zou worden. Maar dat viel een beetje tegen. Lekker erop uit, dus bijvoorbeeld de camping op. Zoals ook komend weekend, waarschijnlijk met Pinksterdagen, op heel veel campings in Gelderland gaat gebeuren. Maar ja, dit komend weekend is er mooi weer voorspeld. Maar afgelopen weekend, ja, daar stond je daar met je caravan of je tentje. Koud, grijs, nat gras. Toch lieten heel wat echte kampeerders zich daar niet door uit het veld slaan.
1: Door een keertje extra te wandelen, door wat extra boeken te lezen en door een keer extra uit eten te gaan.
2: Nou, we hebben best wel veel wandelingen gemaakt over het strand tussen de buien door. En ja, spelletjes gedaan in de tent. En er lekker op uit geweest.
3: Veel lezen. En ja, fietsen. En we krijgen visite. En zo. Dat is onze dag. En af en toe zwemmen.
4: Valt het een beetje tegen?
3: Nou, valt het tegen. De kou valt tegen. Maar dat komt eigenlijk omdat het natuurlijk nou een vroege paas is. Dus geweest. En dan betekent het seizoen begint al veel eerder dan de temperatuur. Het weer een beetje goed is dan. Laat ik het zo zeggen. Vorig jaar was de late Pasen. En dan zit je meteen in het goede weer natuurlijk.
4: Maar wandelen met de kou of de regen is toch niet zo leuk?
1: Nee, helemaal niet. Dat is heel anders dan we ons voorgesteld hadden. Toen we reserveerden al weken geleden. En iedereen nog lekker in het zonnetje zat. Ja.
4: En hoe is het nou 's nachts dan? Want ik kan me voorstellen dat het dan misschien best wel fris is in een tentje.
2: Nou, daar hebben we goed op voorbereid. Dus we hebben dubbele dekens erop gedaan. Dus we hebben niet echt koud gehad. En we hadden elkaar. Dus, ja.
3: Een tentje? Nou, ik moet er niet aan denken om een tentje hier te staan. Eerlijk gezegd. Want ik zie het wel af en toe. Dan denk ik van nou, dat is alleen maar voor mooi weer. Ik ben een mooi weerkampeerder, ik hoor. Het moet wel warm zijn. Ja.
4: Buiten de voortent is dan niet echt te doen?
3: Nee, we rollen meestal de voorkant op. Dus dan is het een luifel alleen maar. En dan zitten we in het zonnetje, uit de wind. Dus dat is prima te doen. Ja.
4: Als het regent, gaat u er dan toch op uit? Of blijft u in de caravan en komen de muren dan misschien een beetje op u af?
3: Nee, dan blijven we meestal binnen hoor. En nee, dan komen de muren niet op ons af. Nee, we lezen en de krant en je hebt van alles hier. Ja, nee, dat is prima te doen.
1: Nou, we hebben gelukkig hier nog twee bevriende stellen op de camping. Die staan hier al wat langer. En we hebben daar lekker binnen in de voortent gezeten. En ja, allerlei dingen opgerakeld. De wereldproblematiek besproken.
4: En jullie hadden al dus een beetje gekeken naar de weersvoorspelling en toen zag je al, het wordt niet al te best.
2: Ja, we hadden eigenlijk al geboekt voordat we de weersvoorspellingen wisten. Maar ja, we vermaken ons wel eigenlijk. Ja.
0: Nou, ik vind het knap en inderdaad goed dat het ook lekker is gelezen dit weekend. Hè? Voor het komend weekend is het een stuk lastiger om nog een camping te vinden waar überhaupt plek is. Heeft denk ik ook te maken met de weersvoorspelling. Die zijn komend weekend een stuk beter. Frans Gal en Ella Ella hoor je nu op Radio Gelderland.

0: bakje koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Je begint je dag goed met Goedemorgen Gelderland.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
3: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
3: De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
8: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
8: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
11: Het is bijna 8:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen. In Harfsen is het 9,6. In gemeente Oude IJzerstreek, Bontebrug, nu 10,4. We beginnen vandaag grijs met veel bewolking, wegtrekkende regen in het oosten. Vanmiddag ontwikkelen zich enkele nieuwe buien met lokaal onweer. En later schijnt de zon wat vaker. Het wordt 15 graden. Uit nieuw onderzoek van de Gelderse GGD's blijkt dat duizenden kinderen in armoede opgroeien, met directe gevolgen voor gezondheid, sportdeelname en welzijn. En in Arnhem begint deze week de rechtszaak over de dodelijke schietpartij in Pannerden, waarbij 3 mannen terecht staan voor de moord op de 22-jarige Muze. Er zijn er 4 dagen uitgetrokken voor deze zaak. Het is nog altijd onduidelijk wie van die 4 het fatale schot heeft gelost. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app. En die rechtszaak gaan we deze week natuurlijk ook volgen en verslag van doen bij ons online. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Del en Everdingen 10 kilometer file, 22 minuten. Het wegdek is slecht, de rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 20 minuten. En een kwartier richting Arnhem tussen Loenen en knooppunt Waterberg. Dat komt door een kapotte auto en de spitsstrook is dicht. Op de N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Reen 12 minuutjes. En 13 minuten op de N831 Kerkdriel richting Wijk en Aalburg tussen de N322 en de aansluiting met de A2.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
14: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Goedemorgen Gelderland. Frank van

When You're in Love with a Beautiful Woman, Dr. Hoek. Zing dat op Radio Gelderland. Goedemorgen. We hebben laatst die campagne gehad, Game Over. Dat was een grote campagne tegen bankhelpdeskfraude en nepagenten. En vanochtend is bekend geworden dat 74 verdachten nu in beeld zijn gekomen. Het gaat om mensen tussen de 14 en de 42 jaar. Beelden van zo'n 100 mensen zijn gedeeld, waarvan dus nu 74 te pakken. Eerst onherkenbaar met de oproep meld je, daarna de herkenbare beelden. 34 daarvan, van die 74, hebben zichzelf gemeld. En de rest is dus herkend via tips. Er zijn ook mensen aangehouden. Maar dat betekent dus dat we nog altijd 26 mensen niet hebben herkend. Dat komt onder andere omdat de beeldkwaliteit ook soms heel slecht is, hoor. Maar het levert in elk geval veel aandacht op. De website Game Over is meer dan 2 miljoen keer bekeken door mensen. En er zijn 500 tips binnengekomen. Waarom was dit zo groot opgezet? Nou, schade door dit soort fraude loopt op tot zo'n 69 miljoen euro. Alleen vorig jaar al. En slachtoffers zijn vaak ouderen. Dus er zijn ook hele tragische verhalen achter. Een vrolijk verhaal in dit kader. Nu bij ons op de site over een vrouw uit Elspeet die bloemen heeft gekregen van de politie omdat haar melding heeft geleid tot aanhouding van 3 nepagenten. Zij zag 3 mannen tegelijkertijd uit een auto stappen. Ze waren donker gekleed, liepen doelgericht rond. Alle alarmbellen gingen af, vertelt ze. En ze heeft direct het buurtpreventieteam ingeschakeld. 20 minuten later was ook de politie ter plaatse. En die mannen bleken met meerdere betaalpassen geld op te nemen bij een pinautomaat. En konden op die manier, dankzij haar tip, dus op heterdaad worden aangehouden. Het buurtpreventieteam Elspeet, dat is een van de. Die laat weten. Dit is een van de grootste aanhoudingen ooit voor ons team. Ze krijgen zo'n 400 meldingen per jaar. Maar zo'n succesvolle als deze, dat is toch echt wel zeldzaam. En dus kreeg de tipgeefster als dank een bosje bloemen van de politie. Goed gedaan, mevrouw. Ja. Goed gedaan.

Clean Bandit en Rather Be samen met Jazz Glynn. Goedemorgen Gelderland, het is 9:12. We gaan een woord van de dag kiezen. Want we hebben zoveel mooie Nederlandse woorden die we bijna niet meer gebruiken. Dat we dat zo zonde vinden dat we hebben bedacht bij Goedemorgen Gelderland. We pakken gewoon iedere dag één woord wat we de luisteraar meegeven. En die woorden staan allemaal in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord van vandaag is ongebreideld. Ongebreideld. Het woord werd getipt door Gert en Brink. Dankjewel Ger. Het betekent dat iets helemaal vrij is. Er zijn geen grenzen aan. Niemand die het afremt. Denk bijvoorbeeld aan een paard zonder hoofdstel of teugels dat keihard wegrent. Het komt van het woord breidel. Dat is een oud woord voor de teugels van een paard. Dus als iets ongebreideld is, zitten er letterlijk geen teugels aan. Haar ongebreidelde fantasie zorgde altijd voor de wildste verhalen. Het bedrijf groeide door een ongebreideld enthousiasme van het hele team. Zonder regels leidt dat plan tot ongebreidelde chaos. Hij heeft een ongebreidelde passie voor oude vinylplaten. Probeer hem vandaag maar eens te laten vallen. Wie weet levert het een glimlach op. Dat zou wat mij betreft dan een geslaagde missie zijn. Ongebreideld, woord van de dag.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Ja, nou, het regende wel degelijk. Dus het dak zat lekker dicht van het Gelre Dome dit weekend bij de eerste 3 van 10 concerten. Suzanne en Freek, nooit meer regen. Het is 9:10. En als je niet in het Gelre Dome was, maar wel gewoon in Arnhem was, aan het winkelen was in de regen, dan nog had je de liedjes in je hoofd. Want het carillon van de Eusebiuskerk speelde ook liedjes van Suzanne en Freek. Dat is wel grappig. We gaan naar het weer. Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, en ook vanochtend weer regen in Gelderland, hè?
1: Inderdaad. En als ik naar de neerslagradar kijk, zien we nog steeds wat blauwe kleuren weggelegd voor het oosten van de provincie. In de Achterhoek valt momenteel nog wat lichte regen of motregen, maar dat trekt heel geleidelijk naar Duitsland weg. En dan volgt er een drogere periode met veel meer zonneschijn. En vanmiddag zien we dan een mix van zonnige perioden, wat stapelwolken. En in die warmere lucht ontstaan er dan verspreid over de regio weer een aantal buien. En dat zijn losse buien waar lokaal ook onweer en hagel kan voorkomen. En dan wordt het vanmiddag 16 of 17 graden.
0: Oké, en wat gaat er dan deze week veranderen?
1: Ja, we zien dat het later in de week een stukje stabieler wordt. En vooral ook een behoorlijk pak warmer. Want eind van de week kunnen we zelfs temperaturen van 21 tot 25 graden verwachten. En dan breekt er vanaf vrijdag echt een zomerse periode aan, waarin de temperatuur dus omhoog gaat, de buienkans afneemt en de zon veel meer gaat schijnen. Maar dat is allemaal pas weggelegd voor later in de week. Want tot die tijd is het nog behoorlijk wisselvallig, met ook morgen verspreid over de regio wat lichte regen of motregen. Morgenochtend is het eerst nog droog in de provincie met ruimte voor de zon. Met name in het noordoosten van het land is het enige tijd zonnig. Mm-hmm. Maar in de middag volgt er opnieuw bewolking en valt er verspreid vervolgens wat lichte regen of motregen. En ook op woensdag houden we het niet geheel droog, Frank, want dan komen er verspreid over de regio een aantal fikse buien tot ontwikkeling, waarbij opnieuw onweer en hagel mogelijk is.
0: Oké.
1: Wat opvalt is de temperatuur. Woensdag al een graadje of 17. Dat is allemaal vrij gebruikelijk voor de fase van het jaar. En donderdag is het al 20 graden of meer. En vanaf vrijdag breekt dus een zomerse periode aan, waarin het warmer kan worden dan 25 graden. Echt heel lekker.
0: Een week waar van alles in zit.
1: Een week waar van alles in zit, inderdaad. De wisselvallige periode laten we deze week echt achter ons. Ik denk dat ook de meeste mensen er wel aan toe zijn. En ook de nachtelijke temperaturen gaan ook behoorlijk omhoog. Want afgelopen nacht en ook komende nacht was het nog behoorlijk fris. Met temperaturen richting de 5 graden. Maar later in de week ligt de minimumtemperatuur ruim boven de 10 graden. Dus al met al komt er echt een warmere periode aan.
0: Floris, dankjewel. En over een uurtje mag je nog een keer vertellen bij Rob in Op de Koffie.
1: Gaan we doen. Tot straks.
0: Tot straks. Oké. Okay. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie tot 12 uur, inderdaad.
2: Ja.
0: Met het weekend in het achterhoofd ben jij hier naartoe gekomen en heb je bedacht, ik wil het vandaag hebben over
2: vakantiegeld, dat voor veel mensen deze week gestort wordt. En nu zijn er dus natuurlijk aan de snode kant van de maatschappij veel mensen die een websiteje opzetten en daarin aanbiedingen doen met heel veel kortingen. Er wordt nu voor gewaarschuwd ook.
0: Want mensen misschien nu net iets gevoeliger daarvoor zijn, want ze denken van, ik heb een leuke meevaller. Kom.
2: En je hebt nog eens grote korting. Dus mijn vraag is, waar ben jij wel eens in gestonken?
0: Oh.
2: Ingetrapt. En dat mag ook fysiek zijn, hoor, dat je ouderwets eens een keer een hondendrol bent geland. Maar vooral ook op het internet. Waar kon je jezelf niet beheersen, terwijl je eigenlijk dacht, dat kan niet, dat klopt niet. Zo weinig voor zo'n prachtig product.
0: Als het te mooi is om waar te zijn.
2: Mostly it's
0: te mooi om waar te zijn.
2: Ja. Maar toch.
0: Waar ben jij ook wel eens in getrapt?
2: Mm-hmm.
0: Rob@gld.nl. Of een appje naar de studio. En daartegenover zet jij dan een fijne bak koffie en lekkere muziek?
2: Jazeker. Ja.
0: Lijkt me een goede deal. Hou hem lekker hier op Radio Gelderland deze maandagochtend. En de laatste ik draai is wat intimiteit.

0: wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge The Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur. Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
14: Bettingressing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
17: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
16: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
18: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
16: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dorald, dankjewel.
14: De verkeersinformatie dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer en 6 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Alfred Geldermels en Knoopend Overdingen 9 kilometer met 22 minuten vertraging door een slecht wegdek. De A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Elst en Westervoort 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Achterberg 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
19: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
20: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
21: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
20: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Trulies met Genke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
29: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
30: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
31: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
32: Oké.
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
31: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
33: Op de koffie.

Morning Judge, de 10cc. Ik zeg goedemorgen Gelderland, 8 minuten over 9. Weekend achter de rug met NEC in de voorronde van de Champions League. Ongelooflijk. Bangaranga is het nieuwe Europese woord wat we een beetje moeten gaan leren. Ja, het weer. Daar moeten we het gewoon mee doen. En ook vandaag weer. Lekkere muziek. Hier is Elvis.

0: Kenny Loggins, Love in Exile, geland in Europa. Ja, als je hem één keer hebt gehoord, als honing in je oren. Lekker plaat zeg, hoi.
1: De plaat bij de dag.
0: En deze ook hoor, ja, Ronald die vraagt hem aan. En die zegt, ken je dat ook, dat als je die series bekijkt, dat je dan binge-watched, hoe je het ook zegt. En dat je dan ja, bij het begin iedere keer weer dat intro krijgt met het liedje. Dan skip je dat, toch? Want dat heb je op een gegeven moment wel gehad. Ik ben Narcos weer eens aan het kijken. Geweldige serie. Maar daar zit een geweldig plaatje aan de voorkant. Ja, dat klopt. Dat heet Tuyo, schrijft Ronald. En ik spoel dat nooit door. Iedere keer is dat een beetje het hoogtepunt van de aflevering zo ongeveer. Kun je die eens draaien als plaat bij de dag? Hij is van Rodrigo Amarante. Klopt ook, Ronald. En ik vind het ook een geweldig plaatje. En een geweldige serie ook, hoe gewelddadig die ook is. Hier is Tuyo voor jou, Ronald. En voor iedereen.

En dan begon er weer zo'n aflevering van Narcos. Er zijn drie series gemaakt. Twee over het Medellín-kartel met Pablo Escobar. En dan nog de Mexico-narco. Ja, en allemaal top. Al toch alweer 10, 11 jaar geleden, hè, Ronald. Zo snel gaat het ook. En Ronald vroeg een maandagsplaat bij de dag. Tuyo van Rodrigo Amarante. Heb jij een plaat bij de dag? Dan weet je, dat kun je gewoon aanvragen. Via de app of via de mail. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen, rob@gld.nl. Welke plaat wil je? En waarom?

0: eerste weekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. Vier dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

Level 42 over de Love Games. Ja. Beetje moeilijk doen, beetje onbereikbaar zijn misschien. Playing hard to get. En hij heeft er geen zin meer in. De Level 42 en de Love Games. Maar hier en al is het alleen maar liefde op Radio Gelderland. Want de Bellamy Brothers. Let your love flow. Dus van de ene liefde in de andere. Kan hoor. En op de koffie. Lekker toch?

Aretha Franklin en Think. En daarvoor nog de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow hier op Radio Gelderland. 9:54 geworden. Dan kijken we eens even naar het nieuws op gld.nl. Daar is het nieuws te vinden uit de provincie. En een van de mooie berichten daar is een vrouw uit Elspeet. Die heeft bloemen gekregen van de politie omdat haar melding leidde tot de aanhouding van 3 nepagenten. En volgens het team in Elspeet gaat het daarom om een van de grotere aanhoudingen ooit. Ja, bij de vrouw gingen alle alarmbellen rinkelen toen ze 3 mannen tegelijkertijd uit een auto zag stappen die alleen maar naar de grond keken. Ze waren donker gekleed en liepen rond alsof ze een duidelijk doel hadden, zegt de Elspeetse. Ze wil haar naam liever niet genoemd hebben. Snel realiseerde ze zich dat er nepagenten actief waren in de omgeving. Belletje naar de politie, die kwamen en terwijl de nepagenten stonden te pinnen, werden ze aangehouden. Ja, het is een fenomeen aan het worden wel, de nepagent. En ja, zo kun je het dus een beetje tackelen. Gewoon goed opletten en de politie bellen. En die komt dan toch. En natuurlijk het verhaal van NEC. Een geweldig seizoen gedraaid, bekerfinale gehaald, verloren. Maar toch veerkracht getoond en gisteren dus 3e plek bereikt in de Eredivisie. En dat betekent voorronde Champions League. En trainer Schreuder, die is gewoon echt super trots. Dick Schreuder, trainer van de NEC. Eerste seizoen dat hij draaide. Ja, extreem aanvallend speelde die. Dat was een risico. En af en toe krijg je dan deksel op de neus. Zoals in de bekerfinale. Maar het betaalt uit. 3e nu. En dat betekent in ieder geval 10 Europese wedstrijden voor NEC. Ja. De kassen zijn nog niet open, maar de kaarten die gaan zeker uitverkocht worden. En leuke tripjes, leuke stedentripjes door Europa. Waar je ook heen gaat, hè, natuurlijk. Het is altijd leuk om te zien. Ja, iedereen happy daar. En een groot feest ook gisteravond nog in Nijmegen. Ondanks af en toe wat regen. Maar ja, dat kan dan inderdaad de pret niet drukken. Van NEC naar de Rolling Stones. Dat is best een grote stap, maar wij maken hem gewoon. Honky Tonk Woman.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. En van Pink naar Floris. Floris van Veber, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja, grijze ochtend vanochtend.
1: Een grijze ochtend, een regenachtige ochtend in het noordoosten van de provincie. Maar de regen trekt naar het noordoosten weg en dan volgt er een drogere periode. De bewolking maakt ook steeds vaker plaats voor zonneschijn vanuit het zuidwesten. En in de middag hebben we dan wat zonneschijn, wat stapelwolken. En verspreid over de regio komen opnieuw een aantal buien tot ontwikkeling. Waarbij ook onweer en hagel kan voorkomen. Het wordt vanmiddag 15 graden.
0: Dus onstuimig wel vandaag.
1: Ja, onstuimig wil ik het niet echt noemen, want de wind houdt zich over het algemeen wat rustiger met een zwakke tot matige bries uit het zuidwesten. Maar af en toe kan er wel wat regen vallen in de vorm van buien, waarbij ook hagel en windstoten mogelijk zijn. En die buien trekken aan het eind van de avond naar Duitsland weg en dan volgt er een heldere nacht waarin het ook flink kan afkoelen naar 6 of 7 graden.
0: Oké, maar we blijven wel boven de nul ook 's nachts voor alle tijd.
1: Ja, zeker hoor. Ja, ook aan de grond ruim boven het vriespunt, 4 of 5 graden op klomphoogte denk ik. En morgen beginnen we dan wel relatief frisjes met temperaturen van 5 tot 10 graden. De zon schijnt geregeld in de provincie, er trekken wolkenvelden over. Maar ook morgen houden we het niet droog, want morgenmiddag volgt er vanuit het zuidwesten opnieuw een regenzone. Waarbij er toch weer het een en ander aan regen kan vallen. En ook woensdag een aantal stevige buien met lokaal onweer, windstoten en hagel. Tussen de buien door af en toe wat zonneschijn. En wat opvalt is de temperatuur, want die gaat omhoog naar 17 tot 20 graden alweer. En vanaf vrijdag staat ons zelfs een zomerse periode te wachten met heel veel ruimte voor de zon. En 25 tot 27 graden maar liefst.
0: Nou zeg, wat een gekkigheid weer deze week.
1: Wat een gekkigheid inderdaad. Ja, van alles komt voorbij.
0: Ja.
1: En het zomerse weer, ja, dat houdt ook begin volgende week eventjes aan. Dus voor de lente-liefhebbers is dat echt prachtig nieuws natuurlijk. Voor de zomerliefhebbers moet ik beter zeggen. En de zon schijnt van tijd tot tijd ook flink.
0: Lekker, ja. Maar nou nog even genieten van de herfst. Nou, in ieder geval 2 of 3 seizoenen in 1 week. Lekker mooi, toch? Ja, just Laurie.

0: take a walk on the wild side. All right. Ha.
1: Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Bijna 9:55 geworden. Straks willen we eens praten over jou en misschien wel ja, het foutje dat je gemaakt hebt. Omdat je een hele hoge korting zat op Facebook en Instagram. Vakantiegeld komt binnen deze week. En daarom misschien wel waarschuwt de politie voor valse advertenties. Met van die hele hoge korting op Facebook en Instagram. Het zijn advertenties met zulke mooie aanbiedingen. Dat je bijna niet kunt weerstaan aan je eerste impuls om toch te klikken. Op twee platforms maken criminelen gebruik van honderden nep webwinkels, zegt de politie. Waarmee de mensen gewoon worden opgelicht. Mijn vraag daarom is, ben jij wel eens ergens in getrapt, wat dat betreft? Met zulke mooie hoge kortingen dat je dacht van, nou ja, doe maar dan. Hè? En dat je eigenlijk dacht, kan niet waar zijn, maar toch maar geklikt. Laat even weten, alvast via app of mail. Ben jij er wel eens in getrapt in zo'n nep-advertentie op Facebook of Instagram? En wat heeft dat jou geleerd? En straks kun je ook nog bellen. Hier is Queen. Tot aan 10:00.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
13: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
14: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
15: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Jeroen, dank je wel.
4: Dan de verkeersinformatie, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij de afrit Geldermals is het wegdek in zo'n slechte toestand dat de oprit dicht is. En we blijven op die A2 Den Bosch richting Utrecht, maar dan tussen Beest en knooppunt Everdingen. Daar nog 6 kilometer langzaam rijden, stilstaan en 10 minuten vertraging met een dichte rechter rijstrook.
17: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
18: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mon.
19: Vivaldi XL in Zevenaar.
20: Tweede Pinksterdag geopend.
21: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
22: Wat een vreemde vraag.
21: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
22: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
21: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
22: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
21: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
27: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
28: Op de koffie.

Dylan. Lady Lady Lay. En begonnen dit uur met de Fleetwood Mac. You make loving fun. 10:12. Het is maandag 18 mei. En in deze week krijgen heel veel mensen vakantiegeld. Dat betekent dat er wat extra te besteden is. En dat betekent weer dat mensen een beetje gaan snuffelen op het internet naar aanbiedingen. En die zijn er genoeg. Zoveel zelfs dat de politie waarschuwt voor valse advertenties met hoge kortingen op Facebook en Instagram. Ja, er zijn

doelstelling. Gewoon jou gewoon oplichten. Klaar. Daarom de vraag, ben jij er wel eens ingetrapt ook op het internet? Dat je iets aangeklipt hebt waarbij je dacht van, dat is niet goed. Of waarvan je niet eens dacht, dat is niet goed, maar het kwam nooit. En je was je geld kwijt. Kortom, waar ben jij wel eens ingetrapt? Op welke advertentie heb jij wel eens geklikt en kwam het helemaal niet aan? Nee. En dus dacht je van, stom. Ik weet het, ik hoor het, maar toch ben ik er op ingegaan. En nou ben ik mijn geld kwijt. 0800-345-0345, als je gewoon wilt bekennen. Op de radio, vertellend. Maar je kunt het ook schrijven. Ja, eventueel anoniem als je wil hoor. Via de app 06-22-22-1342. Of via de mail rob@gld.nl. De politie waarschuwt vandaag voor valse advertenties op Facebook en Instagram. Ben jij daar wel eens in getrapt? In zoiets wat te goed leek om waar te zijn. En dat dat inderdaad ook was. Bel, app of mail. Draai bij Daniel Loos.

blijft mooi, hè, Daniel Lohuis. Je hoort op het nationale zenders bijna niet. Dit is echt zo'n regionale plaat. En dan missen ze toch wel iets, hoor. En de wind, maar wijn. Daar zouden wij een nepadvertentie voor optuigen. Hè? Luister er eens naar Daniel Lohuis. Daar hebben we het over vandaag namelijk. Want de politie waarschuwt zelf voor nepadvertenties. Het is de week dat veel mensen vakantiegeld krijgen. Dan gaan ze weer wat extra kunnen uitgeven. En ja, dan komen de advertenties van de criminelen ook naar voren springen. Met van allerlei aanbiedingen. De politie heeft dan het stepje, het elektronische stepje, als voorbeeld genomen. Die kostte normaal misschien maar rond de 2000 euro. Die kun je dan via de websites voor rond de 100 euro krijgen. Ja, dan moet je jezelf natuurlijk wel achter het hoofd krabben, zodat we waar kunnen zijn. Ja, en sommige mensen trappen er toch in. En dan ben je geld kwijt. Ben jij er wel eens ingetrapt in zo'n nep advertentie?

0345-0345 als je wilt bellen en vertellen op de radio. Dini zegt, ja, niet voor grote dingen, maar wel in die advertenties voor vitamines. Die zouden dan voor alles goed zijn. Ik heb zo'n totaalpakket is aangeschaft voor best wel veel geld. Voor mij, €120. Maar achteraf gezien zat er eigenlijk alleen maar vitamine D in. En die haal ik bij de Kruidvat voor nog geen €5. Ja, vitamines zijn ook wel zo'n product wat echt gepusht wordt. Stefan zegt, jawel, zeker. Een telefoon via een privé-tip kon ik die ergens van mensen krijgen als ik maar even snel betaalde. €200 voor een echte, hele mooie iPhone. Maar die kwam nooit. Ja, of de post heeft me gemist, maar hij moet nog komen, dacht ik. Gerry die zegt, ik koop alleen bij de winkels die ik ken, Bol en Hema bijvoorbeeld. Tot nu toe heb ik eigenlijk gewoon geluk gehad, denk ik. Wijsheid kun je het niet echt noemen. Wantrouwen eerder. Ja, nou, een mooie zelfreflectie, Gerry. Dat is het lullig eigenlijk. Je moet toch een beetje wantrouwig zijn. Hè? Of in ieder geval heel goed controleren waar je mee in zee gaat. Bianca zegt, nou, ik ben wel eens in een nepmailtje van mijn eigen werkgever geklikt. En daarna kreeg ik de melding, dit had je nooit mogen doen, want dit mailtje klopte van geen kanten. Dat was een soort training die we hadden gehad. En ik was een van de velen toch wel die er achteraan toch nog in zo'n nepmailtje trapte. Wat kun je zeggen? Het is echt zo goed opgezet. Wij zaten elkaar ook aan te kijken. Zo, heb jij nou gezien dat dit nep was? Nee, je ziet het ook bijna niet. Nee, dat is het moeilijke. Het wordt steeds mooier en mooier. En ja, de grote regel is, en ook Anita zegt dat, als het echt te goed is om waar te zijn, dan is dat meestal zo. Trap daar niet in. Ja, maar de menselijke natuur, Anita, die hebben wij ook nog, hoor. Wij willen gewoon voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Irene die zegt, ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar ik bescherm mijzelf ook wel, hoor. Ik betaal namelijk via Klarna. Komt er dan niks, ja, dan ben ik ook niks verschuldigd. Ja, zo kun je Klarna natuurlijk ook gebruiken. José zegt, ik heb wel eens vakantie geboekt via een of andere site waarvan ik dacht, nou, ik kom echt in de hemel terecht voor best wel een redelijke prijs. Maar toen we daar aankwamen, was het niet de hemel. Het was ook niet de hel, hoor. Dus we konden er eigenlijk niks van zeggen. Maar het was veel minder dan dat wij verwacht hadden. Dus was dat wel voor onze lesje om echt bij alleen de grote organisaties te blijven en daar te boeken. Ja, en dat is ook weer het moeilijke, José. De topcrimineel, die kan het zo goed verbergen dat hij crimineel is, dat je er toch nog af en toe wel eens kan intrappen. Wiebo, die komt ook binnen op de app, die zegt, ik dacht wel eens een auto-uitleescomputer voor weinig te kunnen bestellen. Dat was ook een nep-account op Facebook. Het meest irritante eraan, vind ik, dat deze eigenlijk weken actief kunnen blijven. Dan had ik er dus beter abdijbier voor kunnen kopen. Ja, had je met een pilsje naar de website kunnen kijken, in ieder geval, Wiebo. Ja, zo is het wel. Facebook, dus Meta, wat erachter zit, en Instagram, die worden wel gemaand om al die websites weg te halen. Nou ja, die hebben of de menskracht daar niet voor, of denken van, het zal allemaal wel. Hoeveel zijn het er nou eigenlijk, wat ons betreft? Ja, en dan zit je natuurlijk best wel moeilijk met z'n allen om dat voor elkaar te krijgen. Even kijken. Frank, die zegt, ik ben er eens een keer ingetrapt, lang, lang geleden. Nu? Nou, ik durf bijna niet meer te klikken op aanbiedingen die te goed zijn. Ik ga echt voor de grote mannen, vrouwen onder ons, Bol, Hema, Amazon, daar voel ik me nog een beetje veilig. Maar voor de rest, mij niet meer bellen voor internet. Dan ga ik gewoon even langs. Mij ook gebeurd, hoor, zegt Simone. De eerste keer met een vijfpak coronatest en de tweede keer met een jurk. En natuurlijk waren deze malafide sites niet te onderscheiden van de bonafide sites. Dus het blijft oppassen. Ja, dat is het risico van online aankopen doen. Ja, en de politie is inmiddels ook op volle sterkte geraakt als we het hebben over cybercriminaliteit. Daar wordt volop ingezet, maar dit is bijna niet te doen om de cybercriminaliteit uit de deur te poetsen. Ben zegt ook nog, als ik een aanbieding zie waarvan ik denk, ja, dit kan toch niet, dan kan het ook niet. En ik heb mezelf wel getraind om er dan echt
af te blijven. Heb jij nog voorbeelden? Dan laat komen. Via de app of mail. Ben jij er wel eens ingetrapt? In zo'n advertentie op Facebook of Instagram? Die echt zo fantastisch leek.

over half elf. We hebben het over, ben je er wel eens ingetrapt op die prachtige advertenties op van allerlei sites? Even kijken, David die zegt, nou, niet op zo'n site, maar wel met kaartjes voor artiesten. Heb ik wel eens heel wat geld voor betaald en eigenlijk nooit iets gekregen voor mijn geld. Het waren namelijk valse kaartjes, dus pas daar ook mee op. Het is wel goed om heel erg goed op te letten. Ja, wantrouwen is een beetje ook het woord wat we horen. Ja, en Maya zegt het ook, gelukkig ben ik zelf nog nergens ingetrapt, maar ik draai dan ook wel elk dubbeltje 100 keer om voor ik iets koop. En ik controleer alle sites minstens 10 keer voor ik iets koop. Ja, pas goed op, hè, op het internet. Deze week, je krijgt advertenties in je eigen algoritme waarvan je echt denkt van, is het waar of niet? Klik ik of niet? We gaan zo meteen spelen.

0: Glasnight and the Pips in the Midnight Train to Georgia.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, tijd weer voor het koffiespel. Tijd voor jou om misschien wel in de prijzen te vallen. Drie geweldige prijzen te winnen in het koffiespel. Eerste vraag die je moet beantwoorden. Daar heb je best tijd voor. Twee platen. Kun je lekker zoeken op Google of misschien iemand bellen of zo. Dan word je misschien uitgenodigd om te spelen voor vraag 2 en 3. En kun je drie prijzen dus bij elkaar winnen. De eerste vraag van vandaag, die haalt ons bij de dag vandaag. 18 mei 1960. Toen werden in België twee nationale omroepen opgericht. Publieke omroepen, want ze spreken daar een paar talen. Duitse omroepen is er ook zelfs. Maar toen op deze dag, 18 mei 1960... kwam de Vlaamse publieke omroep in de notulen te staan, maar ook de Franstalige Belgische omroep. Noem één van die beide Belgische omroepen die op deze dag in 1960 zijn opgericht. Ja, ze heten nu anders, maar toen niet. Welke Belgische, Vlaamse en Waalse omroepen werden opgericht als publieke omroep in 1960 op deze dag? En we keken er veel naar, de mensen in de grensstreek. Want lekker rustig, die Vlamingen.

0: Games uit lang vervlogen tijden. I just wanna make love to you.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, dat brengt ons bij het spelletje voor bij de koffie vandaag. Vandaag 18 mei. En de eerste vraag die we stelden, die brengt ons naar België op 1960. En dan ook 18 mei. Toen werden daar de twee publieke omroepen opgericht, die in het Nederlands en in het Frans de Belgen moesten informeren. Welke omroepen waren dat, Anne?
2: BR2 en de
0: R2B. Kijk, nou, je hebt ze allebei. Goedemorgen. Ik had ze gewoon allebei afzonderlijk ook al goed gerekend. Ja, kijk je er wel eens naar de Belgen?
2: Een aantal jaren geleden wel, maar ja. Nu niet meer zo vaak. Nee.
0: Ja, dus alles is veranderd, hè, qua televisie kijken. Ja. We hebben natuurlijk op zich heel veel zenders en we kunnen alles opnemen. Kijk jij nog ouderwets lineair, zoals het heet? Dat je denkt, nou, ik ga er eens voor zitten. Of neem je het op?
2: Ja, ik neem heel veel op. En wij zijn echte sportfanaten. Dus alles wat aan sport op de televisie komt, dat kijken wij. En
0: dat is nog echt. Tenminste, dat hoop ik dan altijd. Dat het ook geen doorgestoken kaart is, hè?
2: Nee.
0: Nou ja, dat weet je allemaal niet. Nee. Heb jij afgelopen zaterdag naar het Eurovisie Songfestival gekeken?
2: Nee. Niet meer.
0: Ook al
2: niet. Waarom niet meer? Omdat ik er niks meer aan vind. Het heeft niks meer met het eigenlijke originele songfestival te maken. En ik vind de liedjes ook niet meer zo leuk. Mm. En al die bijkomende dingen, hoe ze zich kleden, wat voor rare grappen ze uit maar halen,
0: Niks meer, nee. Dus ja, ik wou wel de vraag stellen van welk land heeft het gewonnen zaterdag?
2: Bulgarije.
0: Oh, dat weet je wel. Oh.
2: Ja. Dat heb ik gehoord.
0: Nee, daarom. Maar je hebt het liedje nog niet gehoord. We gaan door naar vraag 3. Die brengt ons bij de demonstraties van de afgelopen tijd. Onder andere in Apeldoorn. Daar hebben ze nu een rotonde, een soort Malieveld-rotonde gemaakt. Daar gaan ze opstaan en ze het ergens niet mee eens zijn. En dan moet de burgemeester weer in actie komen. Wie is de burgemeester van Apeldoorn? Hij kan het wel hebben, hoor, dat je het niet weet. Het is een hele fidele vent.
2: Ja, ik heb het wel. Ik heb zijn naam wel voorbij gehoord. Tom Heerts.
0: Nou, zeg. Wat heb jij voor mooi brein? Je gaat een beetje praten en dan kom je in de diepte bij jezelf. En het is weer goed. Ja, Ton Heerts. Ja, oud-FNV ook. En nu al jaren gelukkig als voorman van Apeldoorn.
2: Ja.
0: Juist. Ja, het is wat daar, hè, allemaal.
2: Ja, het is echt. Apeldoorn is echt een criminele stad aan het worden.
0: Ja? Ik denk dat 99% van Apeldoorn is gewoon lekker op de bank zit thuis en het songfestival kijkt.
2: Ja, dat heb je ook goed kans op.
0: Ja, daarom. En die 1% die staat dan op de rotonde. Je had het liedje nog niet gehoord van de winnares. Ik kan aan jou de vraag stellen, gaan we dat draaien of niet? Zeg jij nee, doe het niet. Zeg jij ja.
2: Doe maar wel.
0: Ja? Ben je in de stemming ervoor? Want het gaat tekeer, hoor, dit.
2: Ja, echt waar?
0: Ja? Kun jij schreeuwen nog? Kun je even schreeuwen nog? Ah! Dan ben je klaar voor de Bangaranga!

Tanga uit Bulgarije, dus winnaar van het Songfestival. Ja, nou, ze stromen binnen, daar heb je daarom dus niet meer voor mij, het ESC. En ook dan de andere kant, yeah, zo hoort het Songfestival. Ja, dat is aanstekelijke muziek. Als je dat zag in die zaal, oh, ging helemaal los. En wat betekent het nou eigenlijk? Ja, een beetje een gekkigheid. Een enorm energievol samen zijn. Nou, even Michael Bublé.

0: Smith en Neil Horan. Hier op Radio Gelderland met Drive Safe.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven 2 afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Jeroen, dank je wel.
0: De verkeersinformatie dan, er is 1 melding. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij de afrit Geldermalsen is het wegdek zo slecht dat de oprit dicht is.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
15: De toegang is gratis.
14: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: TrueLease met Grenken.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
13: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Op de koffie.

Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. Ja, Henk is inmiddels 74, maar hij blijft gewoon lekker doorgaan. Met alles, vloggen, podcasten, gewoon zijn mening af en toe gooien. En er is ook al een tijdje een biografie van hem uit. Hè? Ja. En af en toe maakt hij soms druk om de muziek. Afgelopen carnaval was dat, ja. In Brabant nog, hè? Waarbij de ene Henk zei, ah, gebruik het liedje lekker van ons. En de andere Henk zei, nou, gaan we het niet doen. En zo was iedereen weer het nieuws. Radio Gelderland, dat heb je aanstaan. 10:13. Met Tommy Rowe. Dizzy.

0: hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

The State of Independence uit 1981. Dat betekent dat je in de Pinkster 80 dagen wel zult gaan horen. Want Pinkster is bij ons die 80's. Met op tweede Pinksterdag een prachtige top 80 uit de 80. Jij hebt gestemd, dus je gaat je eigen muziek horen. En over muziek gesproken, als we het hebben over Nederlandse muziek, dat gaat ook als een dolle, hè? Ja, ze hebben nu even pauze, Suzanne en Freek, een paar dagen. Maar ze staan 10 keer in Gelredome, helemaal uitverkocht. Danny Vera, die kan niet komen, of het is uitverkocht. En Danny heeft ook iemand ontdekt waar hij heel erg goed mee klikt. Marlon Pichel. Hij was in Bemmel, maand geleden. Daar praten ze nog over dat concert. En samen hebben ze een nieuwe single uit. Try Again, Danny Vera en Marlon. Een zingende drummer, maar daar wel bovenste planken.

Sugar Babes. En daarvan nog Danny Vera met Marlon Pichel. Try Again, dat is een lekkere plaat, hè? Gewoon helemaal uit Nederland. Ja, eventjes voor 11:30. We kijken naar buiten. En we zien dat langzaam de zon het gaat winnen van het grijs deze ochtend. En geniet er even van, want we krijgen van die dagen die links en rechtsom wisselvallig zijn. Dus pak het als het er is. Draaien wij daar lekkere muziek bij. Zoals Paul Young. Every time you go away.

Shirley Clark, Downtown. Radio Gelderland hier met Op de Koffie. En we kijken even naar de Gelderse wegen. Want toch nog wel wat files te melden. Op de A28 bijvoorbeeld Zwolle richting Amersfoort. Tussen de afrit Epe en Harderwijk 5 kilometer. Met 10 minuten vertraging komt daardoor een ongeluk. En de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen. Slecht wegdek en dus de oprit dicht. Dan nog even de politiecontrole. A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuutjes op onthoud.

albumversie van My Ever-Changing Moods van de Style Council. Geschreven door Paul Weller. Over iedere keer weer jezelf anders voelen ten opzichte van alles. Je relaties, de wereld en jezelf. Prachtig plaatje, als je dat zo kunt schrijven. Ja, we gaan naar Ed Sheeran. Die kan het ook. Vanuit het niks gewoon ineens zijn. En jou pakken met lekkere muziek. Bad Habits.

0: Shame, shame, shame on you, Shirley and Company. Hier op Radio Gelderland op 9 voor 12 alweer. Dat betekent zometeen alweer tijd voor Top 3 met Joost Brouwer. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Over het buurtpreventieteam Elspeet. Een mooie artikel ook bij ons online al in de app. Een vrouw uit Elspeet heeft namelijk ook bloemen gekregen van de politie. Want daar is een van de grotere aanhoudingen heeft dat preventieteam verricht. En straks maar eens even contact met dat team. Want het is uiterst succesvol daar.
0: Ja, ze hadden nepagenten te pakken gekregen.
1: Zeker. Daar gaat het ook over. En ik belde vanochtend het telefoonnummer. En toen dachten ze gelijk aan een melding. Maar toen was het maar iemand van de radio, zeg maar. Ja. Uiteindelijk kwam het goed. Ja, dat vind je dan gewoon online, hè?
0: Ja, nee. Dat kan. Ja.
1: Is er wat aan de hand?
0: Nou ja, nee hoor. Nee, niks. Nee. Bellen maar dus. Ja. En verder nog?
1: Nou ja, we hebben de live. Het gaat over honing. Lekker deze tijd. Ah. Maar ja, dat moet niet bederven natuurlijk. Hoe zorg je er dan voor dat dat niet gebeurt?
0: Kan honing bederven?
1: Ja, dat is een heel interessant verhaal.
0: Wanneer is het honing? Want ik hoor ook wel eens, wat je in die potjes krijgt, is eigenlijk suikerwater.
1: Nou, dat doe ik dus. Ik koop het wel echt bij de imker. Dat is wel geregeld te doen. Ja. Want dat is allemaal samengesteld suiker, volgens mij, wat je in de supermarkt koopt.
0: Maar waarom?
1: Wat is er wel goed uit de supermarkt?
0: Nou, genoeg, denk ik.
1: Als je daarmee moet bezighouden in het leven, dan...
0: Ja, toch ook. Nou, een hoop wijsheden en van alles en meer bij Joost. Tot 3. Hele mooie middag. Je zijn de Doors. Love a Madly.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is de verkeersinformatie op Radio Gelderland. Goedemiddag. Politiecontrolepost op de A12 tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten lang onderweg daar.
12: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons, de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
24: Tot drie.

Je had er zin in, The Scorpions. Hello, Josephine op Radio Gelderland. Straks dans ik met je het einde tegemoet van deze uitzending. Want tot drie, dat gebeurt over een kleine 3 uur. En de locomotion komt dan zeker aan bod. Maar niet op de manier zoals OMD het behandelt nu in dat liedje, dat ook locomotion heet trouwens.

0: Ze verkocht haar verlovingsring, is uiteindelijk wel getrouwd hoor, om dit album te kunnen opnemen. Waar dit liedje vandaan komt. Hilde Vos en haar band en de Counting Stars. 12:15 geweest op Radio Gelderland. Ik ben Joost. Tot 3 is de uitzending. En Rob Heijnstijk is er ook met een greep uit het Gelders nieuws. Goedemiddag, Rob.
1: Ja, goedemiddag. Duizenden kinderen in Gelderland die groeien op in armoede. Het heeft directe gevolgen voor hun gezondheid, blijkt uit nieuw onderzoek van de Gelderse GGD's onder ruim 28.000 gezinnen. Die kinderen eten minder vaak groente, ze zijn minder vaak lid van een club of vereniging, ze slapen slechter, zijn vaker ziek en worden ook vaker gepest. De GGD's pleit onder meer voor het op school verstrekken van groente en fruit en ook gezonde schoolmaaltijden. Gemeente Nijkerk is een monument uit de Tweede Wereldoorlog rijker. Een bunker in de woonwijk Het Spaanse Leger is aangewezen als gemeentelijk monument. De ruimte rond die bunker wordt ook ingericht als speelplek.
2: Lijkt een lelijke klomp beton. En toch als je erin gaat verdiepen, dan zul je zien dat alles een reden heeft, een functie heeft. Voor de omwonenden is het heel belangrijk dat er een mooiere speelplaats omheen gebouwd gaat worden. En ook dat het educatieve element erin aangebracht wordt. Wat heeft de bunker betekend? Wat leren we van de geschiedenis? En vooral ook, wat heeft die bunker en de geschiedenis voor de lokale bevolking betekend hier in Nijkerk, in de oorlog en daarna?
1: In Nijmegen zijn veel mezen neergestreken om samen een biertje te drinken. Het gaat om mensen met de naam Mees die lid zijn van de Mezen-appgroep. En daar zitten nu honderden mezen in.
3: Kom jij een mees tegen en die zit in de groep, dan is het aan mees verplicht om die andere mees uit te nodigen voor de meesgroep. En dat resulteert in 800 appende mezen in één groep.
4: Ja, zeg maar, mees steunt mees altijd. Dus dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja, het schip.

0: toch een band, zo'nzelfde naam. Het schijnt ook dat er een appgroep is voor mensen met de naam Bart. Die hebben samen de leus Home is where the Bart is. En hebben ook samen een Bartbecue gehouden. De groep zit trouwens vol. WhatsApp-groepen kunnen maximaal 1024 leden hebben. Het zal binnenkort ook wel het geval zijn met die mezengroep. 1024 mezen moet je toch bij elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, zeker. Ik kreeg nog een mailtje van Inge van der Kuil. Die mailde de studio. Goeiedag, ik hoorde dat nieuws over die appgroep. Weten jullie toevallig de weg daar naartoe? Kan ik er nog bij? Misschien voor haar zoon of zo? Nou, dat kan dus niet meer. Want die zit vol, hè? Die
0: app. Nee, de Bartgroep zit vol. De mezen, dat waren er nu al.
1: Oh, die wel. Oké.
0: Maar het gaat wel snel.
1: Ja, oké. Dan moet dat. Ja, oké. Nou, dat zou nog kunnen. Dan stuur je even de contactgegevens op, Inge. Wie weet waar dat toe leidt. Dat zou zomaar kunnen.

luisteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. Vier dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen. Naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: De trams op Radio Gelderland en er valt ons altijd meer op dan een greep uit het Gelders nieuws. En wat is dat op dit moment, Rob?
1: Ja, het was even schrikken ruim een week geleden. Want astronomen ontdekten toen een rotsblok van zo'n 30 meter doorsnede dat met zo'n 32.000 kilometer per uur op de aarde afkomt zuizen. Dat is toen flink gerekend. Bleek mee te vallen, ding gaat de aarde net missen en dat gebeurt vanavond. De asteroïde passeert op ruim 91.000 kilometer afstand. Dat is helemaal niet zo ver, want het is ongeveer een kwart van de afstand tot de maan. 11:45 vanavond komt hij langs. Met het blote oog is het niet te zien, maar met een telescoop moet het wel lukken. Het is overigens zeldzaam dat zo'n stuk ruimterots inslaat op de aarde. Maar als deze dat zou doen, zou dat een stad behoorlijk kunnen verwoesten, zegt een astronoom. We hebben dus geluk, vanavond is er geen gevaar. Komt op een stukje, een klein stukje afstand langs.
0: Oké, okay. Nou, interessant. Heb je er toch iets van gemerkt? Een schok of zo? Laat het even weten in de app en dan komt het morgen weer op de radio hier.

shoes. Paolo Nutini, Radio Gelderland. En je hebt van die aanhoudingen, daar kun je alleen maar van dromen. Je hoort hoe het zit na Supertramp.

0: De belletjes in Supertramp's Dreamer. Ja, en ook belletjes bij het buurtpreventieteam Elspeet. Eigenlijk de alarmbellen die afgingen. Groot applaus daar ook. En nu contact met Pieter van Hartingsveld, woordvoerder van dat preventieteam. Goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie staan altijd op scherp. Maar toen die drie mannen zich opvallend gedroegen ook, hè, wat is er gebeurd?
1: Ja, dat was inderdaad een scherp telefoontje die we ontvingen van iemand die zag hoe drie personen zich verdacht gedroegen. Onder meer in de buurt van een pinautomaat. Wij hebben inderdaad toen zicht gepakt, ons verdekt opgesteld en inderdaad zelf kunnen zien hoe verschillende pintransacties met verschillende betaalpassen werden uitgevoerd. En gezien de huidige actuele problematiek met de netagenten gingen onze alarmbelletjes wel rinkelen, ja.
0: Ja, ze gedroegen zich gewoon verdacht. En dan doet zo'n buurtpreventie-appgroep zijn werk eigenlijk, hè? Of die melding doet zijn werk.
1: Ja, nee, dat is inderdaad vrucht van 7 jaar ervaring inmiddels, waarbij we echt wel geprofessionaliseerd zijn. Het belletje komt binnen, een coördinator neemt de telefoon op, die bepaalt de urgentie van de melding. Moeten we hier gelijk wat mee? Hoeven we hier niks mee? Of moeten we dit gelijk doorspelen naar de politie? Dat zijn allemaal van die afwegingen die een coördinator dan in een split second maakt. Nou ja, en in dit geval was de situatie wel zodanig dat er inderdaad hoog werd opgeschaald. Dus ons hele team was meteen paraat. Verdekte zich of stelde zich verdekt op. En zo is de coördinator de melding gaan leiden.
0: Ja, en hoe verliep die aanhouding dan? Of kun je niet echt in detail treden daarover?
1: Ja, kijk, de coördinator heeft op dat moment de leiding. We hadden heel snel contact met de politie. Dus overlegd wat we kunnen doen. We hebben ervoor gekozen om gewoon verdekt te staan. En op het moment dat de boeven er vandoor gingen, of in ieder geval, ze waren klaar met pinnen, de buit was binnen, gingen ze zich verplaatsen. En toen zijn wij er achteraan gereden. Daar hebben we dan een heel protocol voor. Hoe doen we dat nou? Dan vormen we een zogenaamd treintje waarbij leden elkaar afwisselen en achter het voertuig aanzitten, waarbij we voortdurend de locatie doorgeven aan de politie.
0: Ja, dat is dus echt een goede samenwerking ook tussen jullie en de politie. En dat wordt dus steeds belangrijker in deze tijd.
1: Ja, je ziet dat met name in een dorp als Elspeet, wat toch aan de rand ligt van twee gebieden. Aan de ene kant politie in Apeldoorn en aan de andere kant politie in Nunspeet. Nou ja, voor beide korps is het toch wel een aardig eindje uit de buurt. En dan zie je dat er gewoon behoefte is aan een soort club zoals wij zijn om dat gat op te vullen. En om voor burgers er te zijn op het moment dat de politie weliswaar aanrijdend is, maar er gewoon niet snel genoeg kan zijn. En je ziet dat dit soort ontwikkelingen toch wel op meer plekken in Nederland steeds belangrijker worden, waarbij wij ook kennis en expertise delen. Hoe hebben wij dat nou in Elspeet geregeld? Goede verhouding met politie, met de gemeente. En dat proberen we ook in andere gemeentes te helpen om dat op te zetten.
0: Voel je eigenlijk ook een soort politieagent?
1: Ja, kijk, het mooie van ons is, wij houden echt wel goed in de gaten dat wij gewoon burgers zijn, verder geen bevoegdheden hebben die de politie wel heeft. Dat is gewoon een heel belangrijk verschil. Politie heeft bevoegdheden en gelukkig maar dat bij de politie ligt. Maar wij proberen wel daarin de politie te steunen. En je ziet gewoon dat we daar heel belangrijk zijn, hè? Want wij hebben onderweg tijdens de achtervolging kunnen zien hoe er verschillende tablets uit het raam werden gegooid. Er werden betaalpassen uit het raam gegooid. Dus terwijl de politie bezig is met de aanhouding van de verdachte, bepaalde coördinator, dat wij al die spullen die uit het raam zijn gegooid, dat we die gaan opzoeken. Dat we alvast een lijst maken wie heeft wat gezien. Dus dat de politie straks heel handig alle getuigen al kan verhoren. En zo zie je dat we echt een aanvulling zijn op de politie.
0: Ja, grappig gezegd. Jullie zijn eigenlijk een nepagent en die nepagenten hebben jullie opgepakt.
1: Zo zou je het wel kunnen zeggen.
0: mooie actie. En de politie is ook nog langs geweest met een bloemetje.
1: Ja, dit was natuurlijk alle hulde aan de melder. Kijk, wij lopen er heel vaak tegenaan dat mensen niet durven te bellen. Hè. Ze denken van, het zal wel niks zijn. En ook deze melder, die had in eerste instantie zoiets van, ja, is het wel wat? Nou ja, toch maar gebeld. En zo zie je hoe belangrijk dat kan zijn. Dus het is heel waardevol dat de politie er ook aandacht aan geeft. Van mensen, bel gewoon. En als je de politie niet durft te bellen, nou ja, dan hebben wij in Elspeet dus een heel mooi ander telefoonnummer. We worden liever 100 keer voor niks gebeld dan dat we 1 keer die belangrijke melding missen. En mooi dat de politie dat ook op deze manier een signaal mee afgeeft.
0: Ja, 400 keer per jaar worden jullie gebeld.
1: Ja, 400 keer per jaar inderdaad. We houden dat inderdaad allemaal bij met statistieken. Je ziet dat het echt uiteenlopende belletjes zijn. En als je kijkt naar dit soort acties, zoals van vorige week. Kijk, dat zijn unieke meldingen. Die hebben we misschien 1-2 keer in het jaar. Daaromheen heel veel andere hulpvragen. Waarbij we ook bijvoorbeeld een functie hebben om de brug naar de politie te zijn. In contact te brengen met de wijkagent.
0: Ja, waarbij de politie niet meteen in actie komt, zou ik maar zeggen.
1: Precies, ja. En je ziet dat wij gewoon een beetje die plek hebben ingenomen in Elspeet. Dat we aan de ene kant voor dit soort heterdaadsituaties worden gebeld. Maar dat we ook een soort brug zijn naar gemeente en naar politie. En dat is het mooie eraan.
0: Ja, hartstikke mooi voorbeeld ook voor andere teams. Ik mocht altijd even bij jullie komen kijken, denk ik. 400 keer, dat is minstens 1 keer per dag dat jullie gebeld worden. En deze aanhouding die komt dus echt wel in de top 5, zou ik maar zeggen dan, van alle aanhoudingen.
1: Ja, zeker, zeker. Nee, en uiteindelijk is dit ook ons doel ooit geweest, hè, de heterdaadsituaties. En door de jaren heen hebben we er aardig wat van gehad. De winkeldiefstallen, de nepagenten, noem allemaal maar op. Kijk, dat is waar wij het uiteindelijk voor doen. En dat wij daaromheen een veel bredere organisatie zijn geworden, ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. En dat helpt dat mensen ons weten te vinden, zoals in dit geval.
0: Ja, en het is ook gewoon kicken om iemand aan te houden, hè? Laten we wel wezen.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel voor je toelichting, Pieter. Veel succes met het mooie werk nog.
1: Graag gedaan, dank.

0: Met zo'n opzwepende saxofoon waar je helemaal in wegdroomt. Vergeet je bijna dat je ook nog radio aan het maken bent. Sam Fender en Olivia Dean op Radio Gelderland. Rain me in. En nu Floris Lefever van Weerplaza. Goeiedag.
1: Joost, goeiedag.
0: Hoi. En ik had gedacht dat het een beetje beter weer zou worden. Maar daar zie ik nog niet zo heel veel van.
1: Ja, er komen momenteel buien voor.
0: Ja.
1: Het is bewolkt op de meeste plaatsen. Af en toe wat ruimte voor de zon tussendoor. Maar de meeste buien die gaan de komende uren wel wegtrekken. En dan volgt er een overwegend zonnige avond.
0: Ah.
1: En ook de nacht na dinsdag verloopt overwegend helder. Met momenteel hebben we temperaturen van een graadje of 15. En tijdens de nacht na dinsdag zakt de temperatuur naar 6 graden. Dus momenteel nog een beetje wisselvallig. Maar het zonnetje keert later wel terug in het weerbeeld. En morgenochtend beginnen we ook met zonneschijn in het weerbeeld. Later volgt meer bewolking en gaat het ook enige tijd licht regenen. Vandaag en morgen temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En woensdag wordt het een fractie warmer met een graad of 18. Ook dan is het niet geheel droog in de provincie met een aantal buien. Maar vanaf donderdag, ja, dan krijgen we echt een periode met droog, zonnig en warm. Nou, zomerweer wil ik bijna zeggen.
0: Oh.
1: Want de temperatuur gaat flink omhoog naar 22 tot 26 graden.
0: Oké, nou als ik klaar ben met deze uitzending, sluit ik me even op. En dan kom ik pas uit huis als het donderdag is.
1: Heel goed. Ja, en ook het weekend, het lange Pinksterweekend, ziet er heel erg zonnig, droog en warm uit. Met dus echt sterk oplopende temperaturen naar 26 graden of meer. Ja, het wordt echt een beetje zomers in de provincie.
0: Oké, nou het klinkt allemaal geweldig, Floris. Dank je wel dat je dit goede nieuws hebt gebracht hier.
1: Graag gedaan.
0: Bij ons. Met nu John Denver en Zwijmelen. Calypso.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Radio Gelderland. Ik heb ook nog even wat nieuws. Want werken levert meestal meer geld op. Maar extra kosten kunnen dat voordeel flink verkleinen. Van uitkering naar werk. Een onderwerp waar we zo meteen wat langer over doorpraten. Hier in Tot 3.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
23: Tot 3.

0: Beetje een futuristisch einde, Münchner Freiheit en duizendmaal doel op Radio Gelderland. Kwart over één bijna. Werken levert meestal meer geld op, maar extra kosten kunnen dat voordeel flink verkleinen. Het Nibud heeft nu een nieuwe uitkering naar werkberekenaar, zodat je overzicht hebt in je persoonlijke situatie als je bijvoorbeeld van een uitkering naar werk gaat. Gaan we over doorpraten met Karin Radstaak van het Nibud. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, elke situatie is natuurlijk anders en elke cao is ook weer anders. En dat is nou precies waar die toerekening mee houdt, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, er zijn wel heel veel cao's in Nederland. Dus dat is niet helemaal haalbaar. Maar wat de tool wel doet, en daarom hebben we hem ook gemaakt, is omdat mensen dus inderdaad die switch vaak lastig vinden van de uitkering naar werk. He, op het moment dat je in een uitkeringssituatie zit en alles is geregeld en de toeslagen zijn geregeld en alles wat je moet hebben, heb je. Om dat weer om te gaan gooien als je weer terug zou gaan naar een baan, kan soms drempels opwerpen. Omdat er dan weer heel veel regeldingen bij komen kijken en dat je ook niet precies weet hoeveel je dan over gaat houden. En soms ook wel bang bent dat je misschien nog meer belasting moet gaan betalen en nou ja, minder toeslagen krijgt, kortom. Dat helpt gewoon niet zo erg, dat idee, om dan die keuze goed te kunnen maken. En daar is die tool voor. En die laat in ieder geval zien wat je er financieel op vooruit kan gaan. Dus op het moment dat je weet wat je salaris zou zijn, of als je een idee hebt van wat je zou kunnen gaan verdienen, kan je dat in die tool invullen en dan laat hij zien wat dat betekent.
0: Ja, maar dan zijn er dus ook situaties denkbaar waarin iemand financieel bijna niets opschiet met werken.
1: Dat zit hem in vaak in niet zozeer in het verlies van toeslagen en het inkomen, maar wel de inderdaad omstandigheden die bij een baan kunnen horen. Dus als je bijvoorbeeld een bepaalde kleding aan moet in de horeca of op andere plekken een uniform aan moet en dat uniform wordt niet vergoed of die kleding wordt niet vergoed of werkschoenen worden niet vergoed, de reiskosten kunnen ook daarbij een rol spelen als die niet worden vergoed. Soms het wel of niet kunnen eten op je werk, dat soort dingen. Die kunnen allemaal maken dat je uiteindelijk wel kosten krijgt die je eerder niet had.
0: Ja, en dat is met name voor de groep met lage inkomens bijvoorbeeld extra kwetsbaar, lijkt mij.
1: Ja, als je denkt erop vooruit te gaan een paar honderd euro per maand, maar je komt uiteindelijk hoger uit met die kosten en je houdt nog minder over dan je al had, wat al niet veel is, dan wordt het best wel moeilijk, hè. Als je een laag inkomen hebt, dan is het vaak heel lastig om alles goed rond te breien en rond te krijgen. En als je dan gaat werken met het perspectief dat je dan wat ruimer komt.

0: financieel op achteruit gaan, doordat dit soort kosten erbij komen kijken. En niet eens zozeer omdat ze achteruit gaan op toeslagen of wat dan ook, maar wel omdat ze kosten krijgen, dan is het zaak om vanuit werkgeversperspectief natuurlijk ook naar te kijken van wat betekent dat dan als mensen, als we hun reiskosten niet vergoeden en ze moeten toch bij nacht en ontijd soms naar plekken toe waar je ook niet makkelijk met het openbaar vervoer kan komen of wat dan ook, dan is dat echt goed om daar is goed over na te denken, ja, denken wij.
1: Want het laatste wat je wil is dat mensen die in een uitkering blijven zitten, terwijl ze misschien toch hartstikke graag willen werken en dan op dit soort financiële situaties stuiten. En jij hebt het misschien al een beetje verteld, maar ja, wel, of tenminste vanuit het beleidsmakersperspectief. Maar welke boodschap zou je willen meegeven aan mensen die dus twijfelen om te gaan werken?
0: Nou ja, werken is meer dan alleen dat salaris. De salaris is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar en als er dingen goed geregeld gaan worden vanuit werkgevers ook, dan zijn er nog meer overwegingen om wel te, ja, daarvoor te kiezen. Omdat je bouwt een ander soort pensioen op. Hè. Je krijgt niet meer alleen AOW, maar vaak een aanvullend pensioen. De baan waar je nu aan zou beginnen is ook niet meteen een eindpunt. Dus er kan een andere baan uit voortkomen. Hè. Vanuit de ene baan zoeken naar een andere baan is makkelijker dan vanuit een uitkeringssituatie in werk verzeild raken. Dus dat, en stapjes kan je misschien ook nog maken op inkomensvlak als je dus inderdaad nog weer een keer van baan wisselt of binnen je eigen baan promotie krijgt. Het sociale aspect, met collega's zijn, aan het werk zijn. Ja, het heeft veel meer voordelen dan je op het eerste gezicht zou denken als je alleen kijkt puur naar het inkomen bijvoorbeeld.
1: Oké, tot slot, waar kan ik die berekenaar vinden? Gewoon bij jullie op de site van Nibud?
0: Ja, gewoon op de site van het Nibud, nibud.nl. En even zoeken naar uitkering naar werk en dan komt hij vanzelf tevoorschijn.
1: Karin, dankjewel voor de toelichting en tot de volgende keer weer.
0: Oké, dankjewel.

It never rains in Southern California. En binnenkort regent het hier ook niet meer. Want vanaf donderdag wordt het steeds mooier weer. En krijgen we een heel mooi Pinksterweekend. Heb ik geleerd vandaag van Floris Lafeber van Weerplaatsen. Je hebt het zelf ook gehoord. Of je moet net inschakelen. Dat kan natuurlijk ook, is helemaal niet erg. Als je maar blijft luisteren naar Radio Gelderland. Waar je zo Status Quo hoort. En nu Zoe Levi.

0: You're in the army now, status quo. De klok gaat straks nog op rok. Even na 10 is het zover. Na 10, 2:10. Dat is een betere tijd.
1: Is al 10 uur geweest.
0: Alsof ik met een jetlag zit en het vliegtuig op wil stappen. Dat zou zo wel doen. Laat er nou net de motors voorbij komen.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!
3: De hele dag dichtbij. Dit is Raad.

Het zijn, ja, echt waar, de nationale doortrapdagen. We trappen ook nog even een beetje door in de muziek met Enrique Iglesias. En Tired of Being Sorry hier in Top 3. Maar dan laat toch een beetje sfeer proeven bij die doortrapdagen. Lekker op de fiets met z'n allen.

0: Henrique Iglesias op Radio
1: Gelderland. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel, dan betekent dat kom snel.
0: Ja, ze rijden te hard, soms zonder helm en ze zijn minder alert, ouder op de fiets. Ze zijn vaak betrokken bij fietsongelukken. Maar het is ook gezond om te blijven fietsen op oudere leeftijd. En daarom zijn er de nationale doortrapdagen. In het hele land worden die georganiseerd. En verslaggever Mark Robin Visser, wie anders dan hem, ja, die is even op pad gegaan om tussen die fietsers een beetje te checken hoe het ervoor staat. Nou ja, al fietsend is het lastig om iemand te interviewen, dus klaar voor de start waren ze wel. En dat was het moment dat Mark Robin Visser eventjes ertussen kwam met zijn microfoon.
2: Voor de veiligheid, daar doen we het voor.
3: Voor de veiligheid. En Koos, was uw helm hangt hier aan het stuur.
4: Dan in de paraat uitgebracht.
3: Ja, en hoe bereid je je dan verder voor op zo'n tocht?
4: Nou, kleding, goede kleding aan.
3: Ja, heb je ook iets in je onderbroek gedaan?
4: Nee, nog niet.
3: Dat moet toch een zeem zijn, Gonnie?
2: Nee, daar hebben we geen last van. Ja. Vijf fietsen zonder zeem. Die gebruiken voor de raam.
3: Kijk, Gonnie is nog van de oude stempel. Gonnie, we mogen zeggen dat u 76 jaar bent, hè?
2: Ja, dat mag.
3: En uw man is 75.
2: Ja, dat klopt. Helemaal.
3: Allebei nog helemaal alive en kicking met een elektrische fiets.
4: Ja, helemaal goed.
3: Ja, zeg, jullie horen dus wel tot de doelgroep, hè? Er gebeuren veel ongelukken met oudere mensen.
2: Ja, klopt. Maar ik houd altijd rekening mee in de bochten. Altijd even terugschakelen, afremmen. En dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
3: Dat klinkt heel goed. Jullie hebben ook een cursus gedaan, hè?
4: Een cursus, ja. Een valpreventiecursus.
3: En dan leer je vallen?
4: Nee, hoe dat je niet moet vallen.
3: Ja.
4: Dus, om te voorkomen om te vallen.
3: En dat heeft gewerkt?
4: Dat heeft gewerkt, ja. Helemaal goed.
3: Ja, ik zie jullie ook zonder kleerscheuren nog steeds. Zeg, en die kekke fietsen van jullie, je hebt net een nieuw, hè, Gonnie?
2: Ja, dat klopt.
3: Hoe hard gaat
2: die? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, ja, rond de 20 kilometer.
3: Gonnie gaat 26, kan 26 met haar 76 en Koos.
4: Deze gaat 25, dan na 25 ondersteunt hij niet meer.
3: Ah, dan moet je het zelf doen.
4: Dan moet je het zelf doen.
3: Maar goed, ook nog steeds 25. Dat zijn toch best pittige snelheden, hè? Ik ga even naar Britt Holtz Hendriksen, de trainer en de coach hier. Ja, Britt, nou, je hoort het. Koos en Gonnie, die kunnen 25 kilometer per uur met de fiets. Wat vind je daarvan?
5: Ja, dat is vrij hard, moet ik zeggen. Ja. En ik ben blij te horen dat Gonnie zegt, ik rem een beetje af in de bochten en ik kijk goed om me heen. Want wij geven altijd aan, joh, geniet ook lekker van de omgeving. En als je 17 of 18 kilometer per uur fietst, ja, dan is het eigenlijk net even wat meer te behappen. Helemaal voor een noodstop als je die moet maken. En dat vinden wij wel belangrijk. Ja,
3: is dat niet een beetje betuttelend ook? Want je ziet aan Koos, die staat al helemaal in de startblokken. Die heeft zin om te gaan.
4: Ja, gaan met die banaan.
3: Ja, gaan met die banaan.
5: Ja, Koos heeft er zin in, hè. Maar hij mag ook straks als eerste starten. Dus die liggen sowieso wel voorop.
3: Ja.
5: Dus nee, dat gaat helemaal goed komen.
3: Maar in snelheid, is dat het grootste probleem?
5: Ja, vaak wel. Want dan is de controle weg. En controle is veiligheid. Als je die hebt, dan kun je ook makkelijker anticiperen op de situaties.
0: De doortrapdagen. En Wilma die reageert nog in de app. Ik denk dat jongeren met een fatbike veel eerder een fietstest en cursus nodig hebben.

Bee Gees op Radio Gelderland. 1968 dus. Even vergeleken met Mr. Horan, die op dit moment hit na hit uitbrengt. Nieuws van 2 komt eraan. De klok op rock, uiteraard de live hack. Nog veel te doen in deze tot 3.

Pinksteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes,

0: op Radio Gelderland.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Friese maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
9: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Radio Gelderland. Wat dacht je van Paul McCartney zometeen?
15: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
16: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
0: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
21: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie olifant.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
26: Top 3.

0: Magic, Olivia Newton-John, solo.
1: De klok op rock.
0: Elke werkdag in tot drie. Een nummer dat Eric Clapton schreef vandaag uit pure liefdesverdriet. De titel Layla komt uit een oud Persisch liefdesverhaal over een man die gek wordt van onbeantwoorde liefde. En daar had Eric dus ook daadwerkelijk mee te maken. Eric dus, hè. Eric Clapton, ja. Paste precies bij de sfeer van het nummer en die beroemde gitaarriff aan het begin. Die werd gespeeld door een lid van de Allman Brothers Band, die toevallig bij de opnames terechtkwam en ook meteen maar even meedeed.

Radio maken is het leukste van de wereld, maar het is ook tof om muzikanten bij je thuis uit te nodigen voor een huiskamerconcert. 50 mensen onder wie ik zelf genoten gistermiddag dus enorm van Tom Neven en The Side Effect. Je hoorde ze met het liedje Never Again. Singer, songwriter, band in de hoek van akoestische folk Americana en ingetogen luisterliedjes met veel nadruk op sfeer, emotie en verhalen. En dit kwam van het album Soon, het tweede album, het debuutalbum heet Close. Verscheen in 2016, kreeg lovende recensies, onder meer in muziekblad Oor stond een mooi stuk. En 2024 kwam dus de opvolger Soon uit. En dat album kreeg ook volop aandacht in de Nederlandse roots en folkpress. Zometeen, de lifehack van vandaag, die gaat over honing. Een echte wist je dat? Of hoe kan dat nou? Zometeen hoor je dat hier op Radio Gelderland in Tot 3 naar Roger Daltrey.

0: mooi klassiek en bombastisch geheel toch weer hier op Radio Gelderland. Roger Daltrey. En nu, tijd voor de live hack van de dag, de kwestie van de dag. In dit geval is het een wist je dat eigenlijk, hè, Rob Heijstijk?
1: Ja, we gaan het hebben over honing. Want je hoort er wel eens over dat honing nooit kan bederven. Is dat wel zo? En als het zo is, hoe zit dat? Daar zijn we eigenlijk benieuwd naar.
0: Ja, ja, een soort feit en fictie. Hoe kan het? En hoe kan het over honing? Nou, ben jij misschien imker? Maak je honing? Of heb je er verstand van? Kook je veel met honing? Of weet je misschien andere producten te noemen die misschien ook niet bederven? Hè? Dat zou ook nog kunnen. Dat we een beetje een soort collage maken over niet bederven. Wat zei je erop?
1: Ja, we kunnen een noodpakketje maken.
0: Een noodpakketje, ja.
1: Nooit bederven.
0: Nooit bederven. Dat is wel handig, ja, ja, ja. Ja, ja, ik zit wel te bedenken aan bijvoorbeeld zoiets als zout bijvoorbeeld. Maar ja, dan is dat erg zwaar, hè, zo'n zak, om dan mee te nemen op vakantie.
1: Ja, maar als je op zolderklem zit, hè, is dat voor je noodvoorraad op zolder, is dat natuurlijk prima.
0: Dat is natuurlijk prima. En hoe kan het dus over honing? Hoe kan het dat honing nooit bederft? Over drie plaatjes meer.

0: Patricia McNeil en Ain't That Just The Way. Het is tijd om onze live hack van vandaag te gaan behandelen. Rob, wat hadden we ook alweer bedacht? Iets over honing ging het, hè?
1: Ja, honing. Is het waar dat honing niet kan bederven? En hoe komt dat dan? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, toen hadden we ook maar even contact gezocht met Christel Klaren van de Imkersvereniging Nijmegen en Omstreken. Goeiedag.
2: En goedemiddag.
0: Ja, misschien overval ik je een beetje met deze vraag. Maar jij zei volgens mij al gelijk, toen ik je even belde, dat het wel kan, hè?
2: Ja, het kan zeker wel. Honing is van nature altijd goed. Maar als je een te hoog waterpercentage in je honing hebt, dan kan die gaan gisten. En dan is die eigenlijk niet meer eetbaar.
0: Oh.
2: Dus, ja.
0: Maar dat duurt heel lang, denk ik.
2: Dat duurt heel lang. Ja, het ligt eraan. Als jij gewoon... Over het algemeen als we honing slingeren, want dat doe je dan als honing geoogst wordt, dan ga je hem slingeren. En dan hoop je altijd dat het waterpercentage of het vochtpercentage in de honing onder de 20% zit. En als die onder 20% zit, het liefst onder de 19%, dan mag je hem ook verkopen als honing en dan heb je gewoon honing. Maar zit hij boven die 19,5-20%, dan heb je bakkershoning. Dat betekent dat de honing heel snel kan gaan gisten, omdat de gisten gedijen in het vocht. En dan kan de honing niet zijn antibacteriële werking meer houden.
0: Oké, en heb ik het dan over supermarkthoning? Ik zeg maar even wat.
2: Schoonmaakhoning, zei je dat?
0: Nee, supermarkthoning.
2: Ja, supermarkt. Nou, supermarkthoning is een heel ander verhaal. Dat is
0: toegevoegde suikers, denk ik, of niet?
2: Ja, dat is alleen maar toegevoegde suikers. Dus daar is het vochtpercentage... zou kunnen dat er vochtpercentage ook in zit. Dat weet ik niet. Maar er zit gewoon heel veel maïssuiker of rijstsuiker of wat dan ook in.
0: Okay.
2: Dus eigenlijk heel weinig honing. Ja. Maar honing die je gewoon bij een imker koopt, die zal nooit vergaan. Alleen de smaak wordt wel minder.
0: Ja.
2: En als je onder die 20% vochtpercentage zit, althans.
0: Oké, jij hebt het met jouw eigen honing nog nooit echt gemerkt of zo?
2: Nee, maar als ik een pot open gehad heb en er is, want honing trekt toch vocht aan. En je hebt een pot open gehad, dan kan het wel zijn dat die op een gegeven moment gaat gisten. En dan is die absoluut niet lekker meer.
1: En dan, hoe herken je dat nou, dat die niet meer goed is?
2: Nou, dat ruik je. En je ziet het ook een beetje. Er komt een beetje een schuimlaag op. Mm-hmm. Nou, die schuimlaag wil niet alles zeggen. Maar in ieder geval, als honing niet goed schoon gefilterd is, dan zit er soms ook een schuimlaagje op. Maar dan gist die nog niet. Maar je ruikt het vooral. En de smaak wordt ook anders. Maar als mensen niet veel smaak kennen van honing, dan zullen ze het in eerste instantie niet zo snel proeven.
1: Oké, is het gevaarlijk als je dat dan eet?
2: Nee.
1: Nee.
2: Het zijn op zich goede gisten.
1: Oh, het is alleen niet meer zo lekker of het is niet meer de originele smaak eigenlijk.
2: Juist.
1: Zeg, misschien heb je dan nog een tip, want je hebt natuurlijk ook het probleem dat honing kan gaan kristalliseren, hè, in zo'n pot. Dat het zo hard wordt. Wat doe je daaraan?
2: Dan kun je hem het beste in een bak met heet water zetten. Water onder de 40 graden, 39 graden ongeveer. En dan kan die gewoon weer vloeibaar worden.
1: Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat was echt een heel lang proces. En was het
2: dat
1: niet
2: is
1: helemaal
2: een lang proces. Dat is een heel lang proces. Wat je zou kunnen doen als je hem wil gebruiken en vloeibaar wil maken, dan haal je er een lepel uit. En die doe je in een kommetje en die zet je in een bak met warm water.
1: Gewoon kleine hoeveelheden in één keer. Ja. En zelfs als die gekristalliseerd is, als die zo hard is, dan is die nog gewoon goed. Hè? Kun je hem wel eten, toch?
2: Ja, en gekristalliseerde honing blijft echt heel erg lang goed.
1: Ja.
2: Dus er zit ook bijna geen vocht in.
1: Oké.
2: Dus,
1: volgens mij is onze kwestie opgehelderd, Joost.
0: Ik denk het wel. Heb jij toevallig ook nog het verhaal gehoord dat er honing is gevonden in het graf van Toetanchamon?
2: Ja, heb ik van gehoord.
0: Ja. In 1922, hè? Verzegelde potten en kruiken. Al meer
2: en
0: dan
2: die waren nog goed. Die waren nog goed. En dat betekent dus dat daar weinig vocht in gezeten heeft. Of tenminste onder die zoveel procent. En dat die helemaal luchtdicht afgesloten is geweest. En dan blijft het gewoon goed. Dan kan het tientallen jaren goed blijven.
0: Oké. Hartelijk dank dat je even toelichting wilde geven. Is het een drukke tijd nu voor jou eigenlijk? De zomer komt eraan?
2: Ja, nee, de drukste tijd, daar zitten we eigenlijk momenteel in. Dus de bijenvolken die zijn volop bezig om zich van nature te gaan splitsen. Dus dan moeten we allemaal in toom houden dat we geen zwermen krijgen.
0: Oké, dan hou ik je verder niet van het werk af. Nogmaals dank en
2: geen dank.
0: Een fijne zomer gewenst.
2: Ja hoor, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Dag.

0: Boas in the moment, dat was hem alweer. En suikerzout, maïsmeel, rijst, azijn, sojasaus, sterke drank. Nou, dat duurt ook heel lang voordat het bederft. Of het bederft eigenlijk niet.
1: 3-3.
0: Is dat ook weer afgehandeld, dat onderwerp, het honingonderwerp eigenlijk? Kan wel degelijk bederven. We hebben net allemaal gehoord van de imker uit Nijmegen. Goed, de 3-3, heel snel dansplaatjes. Chubby Checker, Little Eva en Kaoma. Ja, dan weet je waarom het gaat. De Locomotion, Lambada en de Twist. Daar maar eens mee.

0: Ik heb het 2 seconden geprobeerd, toen was ik gewoon al back af met de Locomotion van Little Eva. De Twist hoorde je ook nog van Chubby Checker. Dat is dat draaien met je bovenlichaam. En dan ontbreekt de Lambada nog van Kaoma. Die gaan we ook nog doen. En Maarten, wat hangt er zo meteen in die mooie wissellijst?
1: Een LP van Janet Jackson. En hij heet Janet. We vieren de 33e verjaardag van die plaat.
0: Die kon ook mooie heupbewegingen maken in haar leven, toch?
1: Die kon prima dansen. Ja, af en toe een beetje rare elementen toevoegen aan die dans. Denk aan die ene halftime show met Justin samen.
0: Maar, zeker, ja.
1: Ja, nee, dit is een heel keurige plaat.
0: Veel plezier zometeen met Thuis in Gelderland.

0: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
1: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-07.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vivaldi XL in Zevenaar. Tweede Pinksterdag geopend.
14: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
15: Tuinplannen, Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
15: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
16: Het grootste assortiment geraniums, terras en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
17: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
19: Thuis in Gelderland.

Madonna. En True Blue, het is 3 uur geweest. Kom binnen, welkom thuis in Gelderland. En er hangt weer wat fraais aan de muur. In de gouden wissellijst aan de wand in de gang bereikt elke dag een andere muzikale parel. Vandaag is dat een LP van Janet Jackson. Haar 5e LP, Janet, verscheen op 18 mei 1993. We vieren de 33ste verjaardag van die plaat vandaag. Dat is commercieel gezien haar succesvolste plaat. Wereldwijd goed voor ruim 12,5 miljoen verkochte exemplaren. Bij ons in Nederland kwam hij tot de 4e plaats in de albumtop 100. En hij leverde Janet Jackson 3 top 40 hits op. En welke daarvan zal ik eens opzetten zometeen? Je mag kiezen. Dit is optie 1.

If is dat, of ga je voor deze? Again is dat. Welke top 40 hit van het album Janet? Van Janet Jackson wil je horen. That's the way love goes. If of again. Zeg maar, je kan een WhatsApp-berichtje sturen via 06-2222-1342. Mailen mag ook naar maarten@gld.nl.

Creedence Clearwater Revival en Proud Mary in Thuis in Gelderland. Aan de wand in de gang. In de gouden wissellijst prijkt een LP van Janet Jackson vandaag haar vijfde LP, getiteld Janet. We vieren vandaag de 33e verjaardag van die plaat. Kwam uit op 18 mei 1993. Hij was goed voor 3 top 40 hits. En welke van die 3 hits wil je horen, vroeg ik net. That's the way love goes, if and again. Daar kon je uit kiezen. Meeste stemmen waren voor optie 1.

0: Lisa was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
8: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
10: Het is 4:30, het is 4:30 op Radio Gelderland. In Nijkerk is het 12,5 graad, in Bamel 16,4 graden. Er vallen nog een paar buien vanmiddag. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Vanavond gaat het breed opklaren en afkoelen tot een graad of 6. En dit geldt als nieuws vanmiddag. De 4 buitenlandse eigenaren van Vitesse hebben de directie en de raad van commissarissen ontslagen. Dat zeggen ze in een mail aan de clubleiding. De voetbalclub reageert verbijsterd. Volgens directeur De Wit is het ontslag niet rechtsgeldig. En de man uit Leerdam wordt verdacht van opruiing via sociale media rond de anti-AZC-acties in Apeldoorn. De man is zaterdag aangehouden en na verhoor op vrije voeten gesteld. Maar hij blijft dus wel verdachte. Meer in de Omroep Gelderland-app en op gld.nl.
11: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
12: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
13: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
14: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
13: Voor ons M-Line assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
15: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Coldplay. En viva la vida. Zometeen in Thuis in Gelderland een klein voorschotje op de ethisch vierdaagse. Die komt weer aan. Aanstaande vrijdag gaan we eraan beginnen op Radio Gelderland. De man die al zijn hits in Nederland scoorde in de jaren 80. Sterker nog, hij scoorde al zijn top 40 hits in hetzelfde jaar in dat decennium. In 1984. Nick Kershaw, de eerste van die hits, hoor je zometeen na de nieuwe single van Miss Montreal.

Nick Kershaw. Het eerste van zijn drie hits in de Nederlandse top 40. Hij scoorde ze alle drie in 1984. En dit was de eerste, Wouldn't It Be Good. En daarna volgde ook nog I Won't Let The Sun Go Down On Me. En The Riddle. We gaan ons helemaal onderdompelen in de jaren 80. Vanaf aanstaande vrijdag, vier dagen op rij, hoor je dan de ethisch vierdaagse op Radio Grandland. Zometeen na LTD en Shine On spelen we ons spelletje. Memory.

0: LTD. En Shine On. Het is tijd voor ons spelletje. Inzet is de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Die kan je winnen. Als je straks een antwoord doorgeeft en je uitgeloot wordt. Want als je het antwoordprogramma geeft op de radio, dan maak je kans op die prijs. Als je denkt te weten welke twee fragmentjes van het volgende fragment bij elkaar horen, dus van dezelfde artiest zijn. Net als bij het kaartspelletje Memory moet je twee plaatjes onthouden. Nou, nu ook, maar het zijn nu dus singeltjes en geen afbeeldingen. Zes fragmentjes, twee van dezelfde artiest. Welke? Dat is de vraag. Dit is de opgave.
1: 1. Twee.

0: 5. 6.
1: 5. Welke twee fragmentjes van deze 6 zijn van dezelfde artiest? Stuur een WhatsApp-berichtje. 406-2222-1342 of mail maarten@gld.nl.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur.
12: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
13: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. En ik ga de opgave voor ons spelletje nog een keertje laten horen. We spelen Memory, 6 fragmentjes. 2 fragmentjes horen bij elkaar en die moet je onthouden. Dat zijn 2 fragmentjes van dezelfde artiest. Ik hoef niet te weten wie die artiest is. Ik hoef ook niet te weten wat de titels zijn van die fragmentjes. Ik hoef alleen maar de nummers van die fragmenten te weten. Dus je kan ook gewoon lekker gokken. Als je het weet, dan mag je appen via 06-2222-1342. Mailtje sturen kan naar maarten@gld.nl. Welke twee fragmenten zijn van dezelfde artiest?
17: 1.

0: 5. 6.
1: 7. Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? App het via 06-2222-1342 of mail maarten@gld.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
6: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: Of het over vier in Thuis in Gelderland. Het is tijd. Zes fragmentjes heb ik achter elkaar gezet voor je. Ik heb je erbij de vraag gesteld zojuist welke twee van die fragmenten zijn van dezelfde artiest. En uit alle inzendingen heb ik een kandidaat geloot. Dat is Gerard. Gerard, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag vanuit Wallingsveen, Zuid-Holland.
0: Ik ga het fragment nog een keer laten horen, Gerard.
1: Oké.
0: Komt-ie.
2: 1. Twee.

0: 5.
1: Ja, stuk voor stuk prima liedjes. Maar er zijn er maar twee van dezelfde artiest. Welke had je in gedachten, Gerard?
2: Ja, volgens mij 1 en 4. Alle twee Stevie Wonders, volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: 1.
1: Welke zou dat zijn van Stevie Wonder dan?
2: Ja, goede vraag. Hij is later ook nog flink wat keer gecoverd.
1: Ja.
2: Voor mij de Black Eyed Peas, dacht ik zo uit mijn hoofd, maar...
1: Ja, Black Eyed Peas had Sergio Mendes gecoverd. Die zat er wel in, Maschinada. Dat is een ander fragmentje. Incognito heeft het gedaan, inderdaad. Don't You Worry About A Thing is het. Maar is deze dan ook van Stevie Wonder?
0: 4.
1: Ja, dat hoor je zo natuurlijk. Dat is Stevie Wonder. Do I Do van Stevie Wonder in dit geval. Heel goed, dus je prijs, Gerard.
2: Ah, nou mooi, dank je.
1: De exclusieve Radio Gelderland attentie van de week ga ik naar je opsturen. En welke van die twee liedjes zou je willen horen? Don't You Worry About A Thing of Do I Do?
2: Doe maar nummer 4, de tweede.
1: Do I Do.
2: Ja.
1: Tot zo. Blijf aan de lijn voor je adres, Gerard.
2: Dank je.
1: Joep.
2: Hey, aan de uitzending.
1: Dankjewel, dankjewel. En had je het nou mis vandaag? Denk je, ja, maar hey, dit kan ik ook. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Steve Johannes, ochtend Gerard.

0: YouTube. Met Ed Sheeran en Taras Topolia, Yours Eternally op Radio Gelderland. Het is 5:07. Vorige week leek de toekomst er nog zonnig uit te zien voor de Arnhemse voetbalclub Vitesse, maar het is nu plotseling weer complete chaos daar. Vier buitenlandse eigenaren laten in een e-mail aan de club weten dat ze de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Directeur Joost de Wit van de club die zegt: dat kan helemaal niet. Verslaggever Jan Sommerdijk, die roepen wij dan om tekst en uitleg te vragen. Jan, eerst de achtergrond even. Hoe zit het nou? Je hebt die kwestie rond de licentie. Dan heb je die buitenlandse aandeelhouders, de sterkhouders. Hoe stond het er nou eigenlijk voor?
1: Het is nauwelijks te volgen, maar het leek inderdaad goed. Want ruim 2 weken geleden kwam er eindelijk antwoord op die rechtszaak hier in Arnhem toen. Toen Vitesse uit het niets toch nog weer die licentie terugkreeg en uiteindelijk het seizoen mocht voetballen. Nou, je denkt van, dan komt er nu wel nieuws van, oké, definitief goedgekeurd door de Hoge Raad, Vitesse kan verder. Dat is nog niet zo, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar er is toch iets anders. Vitesse moet nog steeds overgenomen worden door de sterkhouders. Dat zijn die 5 regionale ondernemers die club, dat is al heel lang in de startblokken om eigenaar van die club te worden. Hebben het geld ook, hebben allemaal duidelijke, betrouwbare bedrijven die de KNVB zo door kan lichten. Dus daar kan het niet op misgaan, zou je zeggen. Maar die KNVB is niet zo'n goede verliezer geweest. En die zijn nu die overname aan het frustreren, lijkt het. En van wie moeten ze die aandelen overnemen? Van aanvankelijk 5 buitenlandse eigenaren die in januari vorig jaar, 2025, ineens uit het niets er waren. Met z'n 5. Ze kenden elkaar lang niet allemaal. Er waren wat connecties, maar de meesten kenden elkaar helemaal niet. En het vermoeden bestond dat die bijeen zijn gehaald door Cody Perry. Hè? Dat was de man die natuurlijk heel veel geld in Vitesse heeft gestopt. En dan op die manier via toch grip op de zaak zou kunnen krijgen. Nou, dus de KNVB was er absoluut niet mee akkoord. Daar is het hele gedoe rond die licentie ook mede door ontstaan. Uiteindelijk is besloten van oké, die aandeelhouders zijn er inmiddels 4, want eentje had zich al teruggetrokken. En die aandelen waren al overgenomen door ook een groepje regionale ondernemers. Niet diezelfde 5, dat is ook wel lekker verwarrend. Maar dus voor 75% is Vitesse in handen van die mensen.
0: Ja.
1: En die mensen die werden toch langzaam zeker buitenspel gezet. Timo Braas, de Duitser, die was eerst ook namens die 5, later 4 directeur geworden van Vitesse. De KNVB was niet blij ermee. Toen trad hij terug, maar hij was nog wel technisch verantwoordelijk. Heeft ook allerlei spelers naar Vitesse gehaald en de trainer. Maar uiteindelijk werd hij helemaal buitenspel gezet. Ik heb hem toevallig ontmoet toen hij net op een zijspoor was gezet. Nou, de man liep echt verloren naar de bossen bij Papendal. En je denkt echt van, nou, dat gaat niet goed. Dus daar zit rancune.
0: En is dat de reden dat ze
1: dat
0: nu
1: lijkt
0: zeggen
1: me wel? En bovendien, ze zijn nog formeel eigenaar. Want de overdracht naar die 5 sterkhouders is nog altijd niet geweest. En die 4 die denken nu, er zit nog een deadline op die overname. Dat is dan wel de KNVB misschien wel wil beogen. Eind juni moet die deal er zijn, anders vervalt die. En die eigenaren denken misschien ook van, ja, dit gaat allemaal niet goed. Vitesse maakt er een potje van. We gaan die leiding gewoon eruit gooien. Want we zijn nog aandeelhouder. Alleen schijnt dat formeel helemaal niet te kunnen. Dat zegt Vitesse nu ook, dat het niet rechtsgeldig is. Dus
0: ja,
1: ze nemen het niet helemaal serieus. Maar het geeft wel weer heel veel onrust. En de KNVB zal ook zeggen, wat is er toch een puinhoop bij dat Vitesse. Ja, we gaan die licentie straks gewoon weer intrekken. Want dit kan allemaal niet.
0: Ja, dus supporters maken zich echt zorgen weer.
1: Dat lijkt me wel, ja. Want dit is sowieso die overname, zolang die er niet is. Zolang die club nog in handen is van die 4 buitenlandse eigenaren, staat het er niet goed voor. Er kan ook niks financieel, want die 5 nieuwe die gaan natuurlijk niet geld in Vitesse pompen. Hebben ze al gedaan, maar niet als ze niet echt eigenaar zijn.
0: Ja.
1: Dus
0: het is eigenlijk een truc om te voorkomen dat er nog meer geld kwijtgeraakt wordt.
1: Er kan helemaal niks bij Vitesse daardoor. Nee. Ze kunnen geen contract verlengen, ze kunnen geen speler aantrekken. Dat is gewoon, net zoals vorig jaar, is de club gewoon met handen gebonden en moet wachten op die overname. En dit kan het proces enorm vertragen en beschadigen, waardoor die overname er misschien wel nooit komt. En dat deze 4 buitenlandse aandeelhouders denken, ja, we gaan eigen voor ons geld kiezen, letterlijk. En we gaan die aandelen zelf verkopen. En wie weet wat er dan weer voor dubieuze buitenlandse sheik of wat dan ook probeert binnen te komen bij Vitesse. Dus dat geeft heel veel onrust. En is misschien wel funest voor de toekomst van de club. Want de KNVB kan op grond daarvan zeggen, we trekken de licentie weer in.
0: Ja.
1: Want jullie houden hier weer niet aan onze spelregels.
0: Er is geen, denk ik, geen voorspelling te maken. Hè? Dit kan alle kanten op.
1: Dit lijkt misschien toch een storm in een glas water te kunnen zijn. Want als die 4 gewoon geen recht hebben om dit te doen, dan zijn de raad van commissarissen en de directie natuurlijk nog gewoon in functie. En dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar het zet wel de verhoudingen heel erg op scherp. Het is gewoon oorlog tussen die aandeelhouders en de mensen die de dagelijkse leiding hebben bij de club. En dat is bijzonder vervelend. Als ze samen op zouden trekken, zou dat veel prettiger zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is al heel lang niet zo.
0: We blijven dit volgen. Jan, dankjewel.

0: kaakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Een ruime keus in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Het is 4:30 op Radio Gelderland. In Zutphen 14,7 graden, in Wijchen 17,4. Er vallen een paar buien vanmiddag, tussendoor is er ruimte voor de zon. Vanavond klaart het breed op, het koelt af tot een graad of 6. Ook morgen en woensdag valt er regen. Vanaf donderdag een reeks droge en vrij zonnige dagen met temperaturen van 20 graden of meer. En in het Gelders nieuws, de vier buitenlandse eigenaren van Vitesse hebben de directie en de raad van commissarissen ontslagen, zeggen ze in een mail aan de clubleiding. Volgens directeur Joost de Wit is het ontslag niet rechtsgeldig. En leden van actiegroep Geef Tegengas hebben vanmiddag bij Elst het spoor van de Betuwe-route bezet. Er zijn er meerdere mensen aangehouden. Een maand geleden blokkeerden de activisten de Betuwe-route daar ook al. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij daar. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 6 minuten. En de A50 Arnhem-Zwolle tussen Knoppen-Beekbergen en Vaassen, 11 minuten.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Gino Martin. En zij weet het, op Radio Gelderland. 4:12 is het. Wat valt er zoal op in de media, Rob Heinsdijk?
1: Ja, dat cruiseschip De Hondius is vandaag aangekomen in Rotterdam. Het schip zal daar worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. En de bemanningsleden die nog aan boord waren, die moeten in quarantaine. Twee Nederlanders mogen dat thuis doen, maar de buitenlandse bemanningsleden die blijven in de haven, vertelt de GGD.
2: Voor de bemanningsleden die niet in Nederland wonen, daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet, kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat.
1: En nog een maand in de haven voor hen. Merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife van boord. 3 mensen zijn overleden aan dat hantavirus, onder wie een Fries echtpaar dat dus aan boord was. De politie waarschuwt vandaag voor advertenties van nepwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd vond de politie meer dan 500 malafide webshops. Vaak maken oplichters sites van bekende merken na en doen ze alsof je dingen spotgoedkoop kan bestellen. Als je dat doet, krijg je het product nooit en is je geld weg, zegt de politie.
3: Er wordt natuurlijk ook geadverteerd via Google, Snapchat en TikTok. Maar we zien dat het overgrote deel toch wel zijn oorsprong vindt via advertenties van Meta, dus Facebook en Instagram. Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, van fraudeleuze advertenties te voorkomen.
1: In Voorschoten is de klok van de dorpskerk zachter afgesteld. Zou er zijn geklaagd door een kleine groep omwonenden over het lawaai van de klok. Na metingen bleek dat het geluid 's nachts inderdaad te hard was, want het kwam boven de toegestane geluidsnorm uit van 60 decibel, die geldt in de nacht. Is gezocht naar een oplossing voor alleen de nacht, maar dat bleek niet mogelijk. In de tussentijd werd die klok wel 's nachts stilgezet, tot boosheid van deze buurtbewoonster.
4: Ja, ik ben heel boos. Want elke nacht dan word ik wakker en dan vind ik het heel gezellig als de klok slaat en ik hoor hoe laat het is. Die klok die slaat hier ook al 200 of meer jaren. Altijd, elke nacht, elke dag.
1: Ja, de oplossing die uit de bus is gekomen overdag en 's nachts zachter die klok. Plaatselijke wethouder liet eerder weten dat het zonde zou zijn van de mooie klank van een van de toeristische hoogtepunten van Voorschoten. Maar een andere oplossing bleek vooralsnog niet mogelijk. Anders zou het uitdraaien op boetes voor de gemeente. Want die geluidsnorm, ja, die geldt nou eenmaal. Ook al doet je het al 200 jaar.
0: Stuur die mevrouw gewoon een leuke klok op dan. Voor thuis.
1: Voor de gezelligheid 's nachts.
0: Zelfs zo'n ding-dong aan de muur is toch... Hè? Prima.
1: Toch anders, denk ik. Maar.
0: Is anders, natuurlijk. Het is een hele andere beleving. Maar ik wil gewoon een beetje een oplossing proberen te zoeken. Dankjewel hoor.

0: than a woman. Het weer in Gelderland krijgen we van Weerplaza. Jeroen Elfrink is aan de beurt vanmiddag. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is er even doorbijten, hè?
1: Ja, nee. Als we kijken naar het actuele plaatje, zien we nu een aantal flinke buien over de provincie heen trekken. Lokaal ook met onweer en hagel. Tussendoor ook ruimte voor de zon. Maar ja, het is niet echt dat gevoel wat je wil hebben voor mij. Ja, normaal gesproken zou je nu echt zon en ruim 20 graden willen hebben. Nou ja, daarvoor moeten we echt op reis op dit moment. Want zulke temperaturen zien we eigenlijk alleen in Zuid-Europa nu.
0: Ja, het gaat nog een paar dagen duren, dan trekt het wel weer aan. Hè? Tot en met, wat is het, tot en met woensdag nog een beetje dit en dan wordt het beter, dacht ik.
1: Ja, vanavond lossen de buien wel op, dus dan wordt het ook alweer iets beter. En de komende dag is dan droog, maar goed, dan slapen de meeste mensen.
0: Ja.
1: Beginnen we morgen vriendelijk, maar in de middag wordt het weer bewolkt. Dan gaat het weer af en toe regenen. Ook woensdag een paar buien, maar daarna, je had het er al over, dan wordt het echt beter. Want ik had het net over 24 graden en zon. Nou, dat is het nu in Madrid. En die lucht komt onze kant op, want vrijdag wordt het zonnig en 25 graden.
0: Kijk, laat ze maar even goed blazen daar in Madrid, onze kant op.
1: Precies.
0: Dankjewel, hè.
1: Hey, doei doei.
0: Hoi.

0: ben ik zoet.
1: Texas Hold'em van Beyoncé. Er is een meneer die de gevangenis in moet in de Verenigde Staten. Omdat hij onuitgebrachte muziek van Beyoncé gestolen had. Dat deed hij tijdens een inbraak in de huurauto van Beyoncé's choreograaf en een danser. Vorig jaar in de zomer is dat gebeurd en de man is nu veroordeeld. Even kijken hoeveel. 2 jaar krijgt hij met een proeftijd van 3 jaar. Niet te rommelen met Beyoncé, denk erom. Dit zijn de Kinks.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: En verkeersinformatie van de ANWB. Ik noem ze alleen als het langer duurt dan 5 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Zwolle tussen Knooppunt Beekbergen en Vaassen. 8 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Malden. 6 minuten vertraging. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen. 8 minuten.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Thuis in Gelderland.

0: Small Faces. Lazy Sunday. 11:05 in Thuis in Gelderland. Rob Heinsdijk is hier voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag.
1: De politie die weet inmiddels wie de 5 Gelderse verdachten zijn die herkenbaar in beeld werden gebracht in die campagne Game Over. De verdachten hebben zich gemeld of zijn herkend. Hun foto's zijn daarom offline gehaald. De politie zet op 23 maart beelden van 100 vermoedelijke fraudeurs online. Het gebeurde nadat eerdere pogingen om die verdachten op te sporen niets hadden opgeleverd. Foto's waren ook op schermen langs de weg te zien. Van de 100 zijn er landelijk inmiddels 74 geïdentificeerd. Een groep van 25 activisten van actiegroep Geef Tegengas heeft vanmiddag het spoor van de Betuwe-route bezet. Een paar van hen ketenden zich daarbij vast aan het spoor. De politie heeft meerdere mensen aangehouden, hoeveel is nog niet bekend. Het Geef Tegengas zegt zich te verzetten tegen kapitalisme en militarisering. Een maand geleden bezetten leden van de groep ook al de Betuwe-route. Toen stonden ongeveer 60 personen op het spoor. En de wereldberoemde Nederlands-Amerikaanse dierenarts Dr. Pol was vandaag in Zevenaar voor een meet and greet met zijn fans en om zijn eigen lijn met dierenproducten te promoten. Dierenarts die in Nederland werd geboren had een eigen reality show over zijn werk als dierenarts met 240 afleveringen. Die werden uitgezonden in 26 landen. Tientallen fans die melden zich vandaag in Zevenaar om de inmiddels 83-jarige Dr. Pol in het echt te kunnen zien.
2: Ja, ik keek vroeger altijd met mijn moeder. Mijn moeder kon helaas niet komen. Die was aan het werk. Ik had er nog wel geappt vanochtend van kun je nog even komen, maar helaas. Ik heb eigenlijk alle seizoenen gekeken. Dat was echt superleuk. En ik kreeg vanochtend een appje van een vriendin van mij. Ja, hij is in Zevenaar. Ik zei, Zevenaar? Dus ik ga op de fiets gestapt, hier naartoe gekomen. Maar ik heb het toch nog even kunnen zien. Dus dat is wel heel erg leuk. Echt heel leuk.
1: Nou, het is leuk als je zo een van je helden natuurlijk zomaar in Zevenaar kunt zien.
0: Zeker, zeker. Ik weet nog dat die E-team naar Nederland kwam in de jaren 80.
1: Ja? Ben je geweest?
0: Ik ben niet geweest daar, maar ik weet zeker dat de helikopter bij mij over het huis vloog waar ze in zaten.
1: Kijk.
0: Over de witte helikopter.
1: Ja.
0: Dat ben jij naar mij gezwaaid.
1: Weet je nooit meer.
0: Nee, precies. Dankjewel. Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel. Try again.

0: Billy Ocean. Red Light. 9 minuten voor 5:30 op Radio Gelderland. Goed nieuws voor mensen die AOW krijgen. Die hebben dit jaar te maken met een meevaller. Ze krijgen 20% meer vakantiegeld dan in 2025. Als je kijkt naar 2023 is het zelfs een stijging van bijna 50%. Voor alleenstaande AOW'ers komt het dit jaar neer op ruim €1170. Is berekend door seniorenplatform AOW.nu. Erwin Smulders van dat platform, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe kan het dat dat vakantiegeld ineens zoveel hoger uitpakt?
1: Dat heeft vooral te maken met de koppeling van de AOW. De AOW is gekoppeld aan een minimumloon. En zodra het minimumloon omhoog gaat, gaat ook de AOW omhoog. En mede ook het vakantiegeld. Daarnaast zijn er nog twee andere situaties die veel meespelen. Dat is een lagere inhouding van de SVW-bijdrage. Die is van 5,25% naar 4,85% gedaald. En ook een verandering in de heffingskorting, waardoor er meer overblijft.
0: Ja, maar dan zou je denken, dan gaat die uitkering zelf ook omhoog en niet alleen dat vakantiegeld, toch?
1: Ja, dat doet hij ook. De verwachting is dat AOW-bedragen per juli met 1,5%

0: 9% zullen stijgen. En in december zijn ze ook al, of in januari zijn ze ook al met 2% gestegen.
1: Ja, maar dus niet die 20% meer die het vakantiegeld nu stijgt, zeg maar.
0: Ja, klopt. Die worden op een andere manier berekend.
1: Ah, oké.
0: Het vakantiegeld van de AOW is in feite een vast bedrag wat elke maand optelt. En niet de 8% die mensen natuurlijk kennen van de werkende situatie. Mm-hmm. Dus het wordt op een andere manier berekend en ook op een andere manier belast.
1: Nou kopt de Telegraaf al, naar aanleiding van dat nieuws over dat hoge vakantiegeld, bonanza voor pensionado's. Maar echt rijk rekenen, dat is er dus niet bij, begrijp ik.
0: Het is een leuke meevaller. Het is voor alleenstaande ongeveer €200 netto. En voor een echtpaar wat beide AOW krijgt zo'n €280. Dus dat is leuk, maar niet structureel. Het is eenmalig.
1: Juist. Nou hoor je steeds vaker dat het wel lastig wordt voor werkenden om alle uitkeringen op te gaan brengen, natuurlijk. Er zijn gewoon steeds meer ouderen en minder werkenden. Teerpunt. Hoe lang blijft die AOW eigenlijk houdbaar?
0: Ik volg nog heel lang. Het is een basispensioen en dat zorgt er ook voor dat mensen met een minimuminkomen gewoon ook hun vaste lasten en hun boodschap kunnen betalen. Het wordt wel wat opgeklopt in Nederland. Als je kijkt naar de belasting, de druk van de AOW op het BBP in Nederland, dan is dat zo'n 6%. Terwijl het gemiddelde in Nederland 10,5% is.
1: En dat wordt opgeklopt door de dames en heren in Den Haag?
0: Het is populair en het tegengewicht is wat minder sterk vanuit ouderen.
1: Ja. Binnenkort dat vakantiegeld dus. Wanneer kunnen senioren dat op hun rekening verwachten? Dat is deze maand, denk ik, hè?
0: Ja, het SCB gaat dat donderdag 21 mei overmaken.
1: Kijk, nou, en kom dan maar vakantie vieren in Gelderland, AOW'ers. Is dat mooi te zien hier? Is een mooi impulsje misschien ook voor de Gelderse economie. Erwin Smulders van platform AOW.nu, hartelijk dank.
0: Thank you.

0: Gewoon Boulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom. In Huissen.
7: Vivaldi XL in Zevenaar.
8: Tweede Pinksterdag geopend.
9: Het is 17:30 op Radio Gelderland in Harderwijk. 13,2 graden in Herveld. 17,1. Vanavond klaart het breed op in Gelderland. Het koelt af tot een graad of 6. Ook morgen en woensdag valt er regen. Vanaf donderdag volgt er een reeks droge en vrij zonnige dagen met temperaturen van 20 graden of meer. In het Gelders nieuws vanmiddag. De politie weet inmiddels wie de 5 Gelderse verdachten zijn die herkenbaar in beeld werden gebracht in de campagne Game Over, waarbij de politie 100 vermoedelijke fraudeurs een gezicht gaf. De verdachten hebben zich gemeld of zijn herkend. De foto's zijn daarom offline gehaald. En het ontslag van de directie en raad van commissarissen van Vitesse is niet rechtsgeldig, zegt directeur Joost de Wit. Het ontslag werd door de 4 buitenlandse eigenaren van de Arnhemse voetbalclub per mail medegedeeld. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, de meldingen vanaf 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 5 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 6 minuten. A50 Arnhem-Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 minuten. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen, 9 minuten oponthoud. En de N325 Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen Knooppunt Velperbroek en Huissen, 37 minuten. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.
0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
13: Mijnleesbril.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
16: Creon kozijnen.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
19: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
18: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
19: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
18: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
19: Hoppa!
18: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Koen. Left about it. 17:50 op Radio Gelderland. Wat valt er in de media zoal op, Rob Heinzek?
1: Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en ook het geweld bij protesten tegen de opvanglocaties. VNG riep vorige week al op tot zo'n spoedoverleg. Want onder meer in IJsselstein, Loosdrecht en ook in Apeldoorn liepen betogingen uit de hand. VNG ziet dat gemeenten die verantwoordelijkheid nemen voor het mogelijk maken van opvanglocaties steeds meer te maken krijgen met intimidatie, bedreiging, geweld en ook georganiseerde ontregeling, zoals ze dat dan noemen. Bij het overleg vanavond zijn behalve minister Van den Brink van Asiel ook premier Jette, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Er zijn er toch nog twee advocaten gevonden die Ridouan Taghi willen bijstaan in dat hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Voorwaarde van hen is wel dat ze genoeg tijd krijgen voor inleestijd. Het advocatenduo stond eerder de oudste zoon van Taghi bij. Hij was de schutter bij de moord van Peter R. de Vries. Een van de eerdere advocaten van Taghi, Ines Wesky, wordt nu zelf verdacht van deelname aan die criminele organisatie van Taghi. 4,5 jaar cel tegen haar geëist. Taghi zit inmiddels al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste advocaat, Vito Shukrula.
0: Dat je het nog aandurft, hè? Maar goed.
1: Ja, dat was het grote probleem. Niemand durfde het aan. Nu toch nog twee die het misschien wel gaan doen. Dan nog dit, een taalrelletje rond die nieuwe single van de Nederlandse popzangeres Roxy Dekker. In haar nieuwe liedje, Je hebt mij, zit een irritante taalfout, vindt deze fan.
2: Er zit zo'n spelfout in. Het is geen spelfout, een grammaticale fout. Want ze zegt, en ik besef mij. Maar schat, besef mij bestaat helemaal niet. Het is ik besef of ik realiseer mij. En I don't know, het is gewoon, I'm irritated when I listen to it. En ik besef, of het is, ik realiseer mij. Maar niet, ik besef mij, like Roxy, you do better.
1: Ja, Roxy, you can do better. Aardig wat mensen zijn het met deze fan eens. Inmiddels is er ook een officiële geschreven reactie van Roxy Dekker. En die luidt, lekker fucking boeien echt.
0: Ja, nou ja. Als je alle Nederlandstalige liedjes van de laatste 5 jaar gaat fileren en gaat kijken wat daar voor een steelfouten in zitten, dan
1: is vast meer te vinden.
0: Schieten de tranen je horizontaal uit de ogen. Maar I don't know. Zo mooi dat een man die zit er neergaat aan haar Nederlands niet de juiste Nederlandse woorden kan vinden om zich uit te drukken, maar het in het Engels moet doen. Maar dit te zijn. Rob Heinzek, hartelijk dank. Dit zijn de Commodores.

0: Fever Dream van Alex Warren. Zometeen op Radio Gelderland, helemaal nationaal. Een uur lang muziek van eigen bodem. In Thuis in Gelderland is het tijd om nog even voor te proeven.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ons dagelijkse voorproefje van de lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed, een liedje van George Michael hoor je vandaag. Stond er vorig jaar in totaal 8 keer in. 2 keer samen met Andrew Ridgely, dus als Wham. 1 keer samen met Elton John. Een keertje samen met Aretha Franklin. En 4 keer solo. En een van die solo-nummers noteren we vandaag op de alle 1300 goed monumentenlijst. 25 jaar geleden werd het op single uitgebracht. In de lente van 1991. En vorig jaar stond George Michael er in alle 1300 goed mee op nummer 904. Cowboys and Angels.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Wetting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Radio Gelderland. Een uur lang helemaal nationaal.

0: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
5: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
4: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
6: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
4: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van de AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van zijn opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De vliegende teams gaan helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na afloop. Maar hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke acties zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van een zaak. Het weer er nog te besluiten. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe geeft ruimte.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
0: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je.
9: Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens deze uitzending zal een grote asteroïde de aarde rakelings passeren. Op 90.000 kilometer afstand. Dat klinkt ver, maar dat is dichterbij dan de maan. Dat is zo dicht bij de aarde als je kunt komen zonder te botsen, zeggen astronomen. Het is een steen zo groot als enkele stadsbussen op een rij. Groot genoeg om een stad als Hilversum in één klap te verwoesten. U luistert en wij maken dit programma vanavond toch een beetje met gevaar voor eigen leven. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. Rob Jetten kreeg de laatste dagen veel kritiek te verduren. De burgemeesters onder meer voelden zich in de steek gelaten in die asielcrisis. Vanavond was er spoedoverleg en onze verslaggever Lars Geerts die stond buiten te wachten. U hoort hem zo meteen. Inclusief onderwijs. Alle leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde klas of in ieder geval naar dezelfde school, maar niet naar speciaal onderwijs. Politiek en onderwijsbestuurders die zien het als een ideaal en voor 2035 moet het werkelijkheid zijn. Maar de leraren voelen er niets voor en ze geloven er niet in, bleek uit vandaag gepresenteerd onderzoek. Hoort u straks meer over. Europese leiders intussen vergaderen in Straatsburg, want er moet een nieuwe handelsdeal komen met de VS. Dat is een heet hangijzer, dat weet u nog wel. Vorige zomer, de tarieven, de dreigende handelsoorlog. Komen ze dit keer met een antwoord daarop? U hoort het straks van verslaggever Chris Ostendorf. Het stukgilde van Nederlandse meesterstucadoors, die bijzondere monumentale stukken kunnen beheersen. Dat zijn bloemen, ornamenten, mooie dingen aan het plafond. Ze bestaan 25 jaar, dat gilde. En twee van die stucadoors die komen hier vertellen over hun vak. En we hebben live muziek. Americana-legende Emmylou Harris. Die bezoekt Nederland, misschien wel voor het laatst. Want het is een afscheidstournee, dus dat zou kunnen. Hilde Vos intussen brengt hier in de studio een ode aan Emmylou Harris. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 18 mei.
3: We are following some breaking news overseas this morning. The cruise ship linked to the deadly hantavirus outbreak is now docked this morning in the Netherlands.
4: The MV Hondius, there it is, now docked in Rotterdam.
2: Rotterdam was even wereldnieuws vanwege cruiseschip Hondius dat aankwam na de hantavirusuitbraak. Er was zelfs pers helemaal uit China.
5: It's one of the top news headlines.
2: Het is wel even wennen voor de Rotterdammers, al die aandacht.
6: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel bij elkaar gezien, hè?
7: Zoveel journalisten.
6: Ja, zoveel journalisten. En het gaat eigenlijk alleen maar om een klein bootje waar toevallig het virus is geweest.
2: De buitenlandse opvarenden worden opgevangen in Porto Cabins. Al omschrijft de GGD dat iets vrolijker.
8: Kleine witte huisjes.
2: Mensen blijven daar tot half juni.
8: Dat is heel lang inderdaad. Ze hebben al vanaf 6 mei in quarantaine gezeten, eigenlijk op het schip. En nu dan nog deze hele periode nog een maand erachteraan.
2: Ridouan Taghi zat weer in de rechtszaal.
9: Goedemorgen meneer Taghi. Welkom hier, fijn dat u er bent.
2: Het ging erover dat Taghi nog steeds geen advocaat heeft. Een advocaat die hem eenmalig bijstond, verwacht dat dit moet goedkomen.
10: Advocaten om Ridouan Taghi te verdedigen in het Marengo-proces liggen voor het opgrapen.
2: Er zijn zelfs al twee advocaten in beeld.
10: Roland van der Horst en Aniek Sluiters.
2: Maar die willen dan wel genoeg inleestijd.
10: Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen.
2: Hoe lang duurt zoiets?
10: Mijn inschatting op dit moment zou zijn, maar ik praat niet voor de advocaten die hem bij gaan staan, die zou zijn 1,5 jaar.
2: Het is afwachten of het Hof dat ziet zitten.
11: Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
2: Lange wachtrijen vandaag bij de security op Schiphol.
12: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
13: 3 kwartier.
12: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
13: 2 uur.
12: Heb je het al opgegeven?
13: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
2: De overlast komt door een wissel van beveiligingsbedrijven. Veel beveiligers zien dat niet zitten.
14: Ze krijgen nu een nieuwe werkgever. Een stoelendans van 5 werkgevers naar 3 werkgevers. En zoals bij elke stoelendans is er altijd een verliezer. En in dit geval is dat de beveiliger.
2: Veel medewerkers hebben zich ziek gemeld. Ze klagen over de roosters en de korte pauzes.
7: Pauzes zijn kwartiertjes aan gehalveerd. Dan moet je ook nog andere dag komen voor 3 uurtjes.
2: Andere beveiligers zien het probleem niet zo.
15: Ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen.
2: Zo klinkt het in de Zeelandhallen in Goes. Daar is een tentoonstelling met levensechte dino-beelden. Voor sommige kinderen is dat best spannend.
16: Maar we stonden daaronder en toen ging die dino zo brullen en zij ging gelijk huilen.
2: Andere kinderen durven die dino's wel aan.
16: Dus toen zei ik, jij mijn zusje bang maken, ik jou bang maken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Levi van Eck.
17: Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen. Ze zien dat bij kindermishandeling soms zaken langer op de plank blijven liggen bij veilig thuis dan wettelijk is toegestaan. Daardoor bestaat volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. Lezen we in de Telegraaf.
2: Zo vragen de advocaten zich in de krant af of de zaak in Stadskanaal, waar 2 jonge kinderen structureel werden mishandeld, niet veel eerder aan het licht had kunnen komen. Na een melding moet Veilig Thuis binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling doen, maar die termijn wordt lang niet altijd gehaald, zeggen de advocaten.
17: Stop met de eindexamens. Die oproep doet docent Nederlands Joost van Driel in zijn nieuwe boek over het voortgezet onderwijs. Het is een krankzinnig instrument, vertelt hij erover in het AD. Een rituele dans die in mei scholen onnodig een maand op slot zet, noemt hij het.
2: In plaats van het doen van een centraal examen zouden scholen zelf een diploma kunnen afgeven aan de leerlingen die ze al jaren kennen. Verder pleit Van Driel om de leerplicht te verlagen naar 16... zodat jongeren eerder kunnen gaan werken of stage lopen. Ook wil hij de schoolbel afschaffen omdat het volgens hem een symbool is van een verouderd systeem.
17: In het ND gaat het over het houden van vogels als huisdier, zoals postduiven, parkieten en papegaaien. De dierenbescherming wil hierover het gesprek aanzwengelen en heeft een documentaire gemaakt. Daarin gaan medewerkers langs bij duivenmelkers, vogelshows en opvangcentra voor afgedakte papegaaien en parkieten.
2: In de docu komt de dierenbescherming niet met oordelen. Wel hoopt de organisatie dat er meer regels komen voor het houden van vogels. Zoals bij zoogdieren al het geval is. Honden en katten met een te korte snuit zijn bijvoorbeeld verboden. Maar duiven die gefokt worden met extreem grote kuiven, waardoor ze nauwelijks nog iets kunnen zien, mogen nog wel.
17: En wat is toch het geheim om gelukkig te zijn? Ja, dat willen we allemaal wel weten natuurlijk. Toch hebben we daar zelf meer invloed op dan we denken. De Volkskrant sprak met Laurie Santos, hoogleraar psychologie op de Yale Universiteit. Ze ontwikkelde een vak waarin ze studenten leert gelukkig te zijn.
2: Trouwen, promotie op je werk, een huis kopen, ja, daar word je eerst even gelukkig van. Maar dat went ook op den duur. Blijf daarom stilstaan bij de kleine geluksmomenten. Zelf denk ik nog altijd aan de mooie eigenschappen van mijn man. Zijn lach, hoe lief hij is, zegt Santos. Ook doet ze extra lang over het eten van haar favoriete ijs.
17: Wat het meest bijdraagt aan geluk zijn sociale contracten, benadrukt Santos. En het klinkt misschien rot, zegt ze, maar ik vergelijk mezelf altijd met mensen die het slechter hebben. Want we zijn erg gewend om ons te vergelijken met wie het beter heeft. Dat gebeurt vooral op sociale media en daar worden we dan weer ongelukkig van. Dus haar tip, stop zoveel mogelijk met sociale media en praat echt met elkaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ik zei het al, we hebben een ode aan Emmylou Harris die komende week ons land bezoekt voor haar afscheidstournee. Ze is ook al een beetje op leeftijd. Hilde Vos is hier met haar band en zij spelen als eerste Amarillo.

0: Yeah, Hilde Vos en haar band. En ode aan Emmylou Harris. Amarillo was het nummer. Ja, het was wel tijd voor een goed gesprek met Rob Jetten en de Nederlandse gemeente. Want de sfeer ging er niet op vooruit. Ze hadden oneenigheid over de asielopvang. Veel onrust natuurlijk in Loosdrecht, IJsselstein. En er was ongenoegen over het vermeende gebrek aan steun vanuit Den Haag. Er was een gesprek vanavond. Dat vond plaats op het Catshuis bij Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts was daar in de buurt. Lars, goeie avond.
1: Dag Pieter, goedenavond.
0: Is het weer allemaal pais en vree?
1: Nou, de gemeenten waren op zoek naar steun. En steun, dat kregen ze, hoor. De premier die ging pal voor ze staan. Er waren een aantal zaken waarover de gemeente het kabinet graag wilde horen. Dat ging over inderdaad het steun aan de lokale bestuurders als het ging om dat geweld dat zo veroordeeld moest worden en moest worden aangepakt. Of ze vierkant inderdaad achter die bestuurders wilden gaan staan en of ze hulp konden krijgen, AUB, bij die wens van het Rijk om die asielzoekers op te vangen. Nou, op alle drie de punten, het eerste antwoord van Jetten, werden ze al meteen bediend.
2: Dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft, omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, maatwerk en vliegende teams die gaan de gemeente helpen om die asielnoodopvang te regelen.
0: Nou, dat denk ik dat de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten helemaal glunderend en blij naar buiten kwam vanavond.
1: Dat is Sharon Dijksma en die kan heel goed glunderen. Luister maar.
3: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
1: Daar is ze blij mee, inderdaad. Waar ze iets minder blij mee was, dat was wellicht wat andere kritiek van de gemeente richting politiek Den Haag in zijn algemeen. Namelijk hoe politiek Den Haag omgaat met een wet die ze zelf hebben aangenomen en waartoe de gemeenten verplicht zijn om hem uit te voeren. Oftewel die vermalendijde spreidingswet.
0: Ja, want daar werd toch een beetje onduidelijkheid gecreëerd van in hoeverre wordt dat gehandhaafd, moet je daaraan vasthouden. Was dat ook die kritiek?
1: Ja, dat is de kritiek. Hoe tweeslachtig Den Haag eigenlijk met die wet omgaat. Ook een coalitiepartij als de VVD, we hebben de quote van Ruben

0: doen. En naar de letter van de wet heeft hij gelijk. Het kan zo zijn dat als het verzoek komt van het Rijk om die plekken te regelen, dat je dan met andere gemeenten in de omgeving gaat praten of zij het wellicht willen doen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar er spreekt nou niet echt een volle bak steun uit voor een wet die Den Haag nu eenmaal democratisch heeft aangenomen. En dat steekt Dijksma behoorlijk.
1: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
0: En dus kwam Dijksma naar het Katshuis vanavond om ook aan de premier te vragen: sta achter je eigen wetten.
2: En wat kan Jette dan doen?
0: Nou ja, hij staat er wel achter. Dat is het probleem niet zo. Alleen het wordt ingewikkelder op het moment dat die coalitiepartners en andere politici die bijvoorbeeld oproepen tot verzet tegen die wet aan te spreken. Het enige wat hij kan doen is in ieder geval zich uitspreken en ook de steun uitspreken voor die bestuurders. En dat doet hij dan ook volmondig.
3: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land: wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Want als we dat doen, dan krijg je ook een situatie met veel minder overlast en veel minder gedoe.
0: Ja, dit is de oproep aan politici in Den Haag om inderdaad steun uit te spreken voor die verspreiding van de opvang van statushouders in Nederland. Verder kan die ook niet gaan. Irriteren kan hij zich wel. Dat horen we in ieder geval achter de schermen, dat ook bij andere coalitiepartners er toch wel vrevel is over de uitspraken van de VVD op dit terrein. Maar ja, ze willen het niet al te hoog laten oplopen. Het gaat al een beetje wat minder in de coalitie de laatste tijd. Er is al wat meer chagrijn. Laat het nou niet al te openlijk blijken, is ook een beetje het motto.
2: Nou, was ook de kritiek dat Jette zich niet had laten zien. Hij was natuurlijk ook even in het buitenland rond die protesten. Ja. Heeft hij geprobeerd vanavond zijn zichtbaarheid weer in te halen?
0: Nou, zichtbaar was hij inderdaad. Afgelopen week was die kritieker. Hij zat op de Antillen, zoals je al zei. Maar er was nog een reden voor niet al te hoog of al te hard op de trom slaan hierover. Volgens Jette was het ook op verzoek van de gemeenten en van de burgemeester zelf.
3: Vorige week waren er natuurlijk demonstraties die echt uit de hand liepen. De politie was daar druk mee, het OM, lokale gezag. Ik heb toen met veel burgemeesters en ook de politie gebeld. Die hebben ook mij toen gevraagd: ja, ga ons nu niet in de weg lopen op het moment van die demonstraties, maar kom wel in actie om deze problematiek te doorbreken. En ik ben blij dat we daar vanavond echt een hele grote stap op hebben kunnen zetten.
0: Ja, oftewel, op het moment dat ik ergens naartoe ga, dan kan het zomaar zijn dat er olie op het vuur komt en dat er nog meer demonstraties, nog meer protesten en wellicht nog meer geweld plaatsvindt. En dat is dus de reden waarom we een deel van het kabinet en ook Rob Jetten niet hebben gezien in al die gemeenten.
2: Maar er was ook onrust binnen D66.
0: Ja.
2: Heeft hij het in eigen huis allemaal wel onder controle?
0: Ja, er was een brief. Afgelopen weekend werd die opgesteld. De initiatiefnemers die vonden toch dat de premier wel heel erg afwezig was. En vooral als het ging om normeren. Want D66 heeft zich natuurlijk altijd uitgesproken voor vluchtelingenopvang. Heeft zich altijd uitgesproken voor de spreidingswet. En heeft zich ook altijd uitgesproken voor de rechtsstaat. En zij vinden toch echt, die briefschrijvers, en inmiddels ondertekend door 130 mensen, dat Jette dat te weinig gedaan heeft. Ze hebben die brief vanochtend verstuurd en per omgaande kregen ze ook meteen antwoord van de premier. Hij gaat binnenkort met ze in gesprek. En ja, hij gaat ook, zoals we vanavond hoorden, zoals hij vanavond ook zei, een norm stellen. Want hij denkt dat hij dat vanavond in ieder geval gedaan heeft.
2: En nou is Jette niet een man van stevige woorden. Hij is eerder van een soort understatement. En dat keerde zich tegen hem. Bijvoorbeeld als het ging over de oproep tot geweld van Gidi Markesauer. Daar zou hij te milde woorden hebben gekozen.
0: Ja, dat was ook de kritiek van de leden. Hè, dat hij daar inderdaad niet de norm stelde waar hij in het verleden, of waar D66-leden dat zeker van hem wel verwachten. Als het gaat om uitspraken van onder andere politici. En in dit geval ging het dus om uitspraken van Gidi Markesauer. Zijn oproep tot maximaal geweld om ervoor te zorgen dat Palestijnse vluchtelingen hier niet naartoe komen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de samenwerking bijvoorbeeld? Want D66 heeft in het verleden toch gesproken met die partijen en ook altijd gezegd dat dit minderheidskabinet bijvoorbeeld ook steun bij Markesauer vandaan moet halen. Nou, die liefde, dat wilde Jette vanavond nog wel even zeggen, die bereidheid in ieder geval tot samenwerking, die gaat op dit moment wel even op een hele

0: Pitje, totdat Parker Sohar wat directer afstand heeft genomen van die woorden.
1: Zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien, is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
2: Heeft hij die afstand nu genomen?
1: Nou, ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken. Dat wil ik graag deze week doen. Maar ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg. Afstand nemen van de uitspraken die vorige week zijn gedaan. Niet duidelijk genoeg.
0: Niet duidelijk genoeg. Er moet eerst nog een gesprek plaatsvinden. En Marco Sauer zal direct en meer terug moeten komen op die woorden. Anders is voor de premier samenwerking met de beweging van Marco Sauer niet in vragen op dit moment.
3: Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Inclusief onderwijs. Het is een mooi ideaal, maar het is onhaalbaar. Het is risicovol. En eigenlijk wordt het helemaal niks, zegt de meerderheid van leraren en onderwijsondersteuners. Volgens een rapport dat morgen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. En dat terwijl het onderwijs volgens alle plannen van de overheid in 2035 helemaal moet zijn overgegaan op dat inclusief onderwijs. En dat betekent in praktijk iedereen naar dezelfde school en het speciaal onderwijs afgeschaft. In de studio Simone Fomenko. Zij is lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Welkom. En je staat ook zelf voor de klas. Hè?
4: Ja, ik wilde zeggen, ik ben voornamelijk leerkracht.
3: Leerkracht. Ja, want er lijkt wel een soort kloof te zijn tussen de bestuurders. Die zijn nog wel voor. En de docenten die het moeten gaan uitvoeren. Die moeten er eigenlijk heel kort door de bocht niks van weten.
4: Ja, dat wil ik toch wel iets wat nuanceren. Want het is niet zo dat leraren er niks van willen weten. Alleen in de huidige omstandigheden lukt het gewoon niet. Dus het is geen kwestie van willen, maar meer van kunnen.
3: Ze zien wel het ideaal, maar ze denken in praktijk gaat dit gewoon niet zo goed uitpakken.
4: Nee, omdat de randvoorwaarden er gewoon nog niet zijn. En dat is wel iets waar, denk ik, nog wat te doen valt, ook voor het ministerie.
3: Laten we eerst even kijken wat het ideaal precies is. Want nu heb je speciaal onderwijs. Daar kunnen allerlei vormen van zijn. Kinderen met een handicap. Ja. Kinderen die hoogbegaafd zijn juist bijvoorbeeld. Met ernstige leerproblemen. Ja. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Kan van alles zijn.
4: Ja.
3: En het ideaal is eigenlijk iedereen weer naar hetzelfde gebouw. Iedereen weer naast elkaar. Ja. Op het schoolplein en misschien zelfs in dezelfde klas.
4: Ja, nou, dat misschien uiteindelijk het ideaal zou zijn dat iedereen inderdaad ook in dezelfde klas terechtkomt. En ik denk dat daar ook.
3: Wat is daar het ideaal van? Waarom is dat zo idealistisch?
4: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen als ouder van zo'n kind dat je het fijn vindt dat het kind gewoon lekker met vriendjes in de buurt kan spelen en niet 's morgens vroeg in een busje gebracht moet worden en 's middags laat weer terugkomt, waardoor het aansluiting mist. Het is ook goed dat kinderen elkaar ontmoeten. Hè. Onze maatschappij heeft nogal de neiging om mensen wat op afstand te zetten als het ingewikkeld wordt. Dus ik snap het ideaalbeeld echt wel dat we elkaar blijven ontmoeten. Alleen je vraagt nog wel wat van zo'n leerkracht om alle kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben om die te bedienen.
3: Zeker als het een grote klas is. Dat lijkt me een van de belangrijkste voorwaarden. Ja. Ik bedoel, als je 10 leerlingen hebt, dan kan je nog wel wat meer aandacht aan eentje geven. Maar daar zijn we natuurlijk niet.
4: Nee, de klassen zijn groot en de problematiek is divers. Hè? Want je kunt je voorstellen dat kinderen met gedragsproblemen die meer naar buiten toe, externaliserend noemen we dat. En je zet een kind erbij wat juist moeite heeft met prikkelverwerking. Nou, zet die bij elkaar in een klas. En je kunt je voorstellen dat het voor beide kinderen niet prettig is. De leraar moet ook al die kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. En ten koste van wie gaat dat? Ik denk uiteindelijk van alle kinderen en de leerkracht.
3: Dus dat betekent dat bijstellen alleen maar naar beneden kan van het onderwijsniveau?
4: Het vergt gewoon bepaalde skills. En niet iedere leerkracht is daartoe uitgerust. Je kunt ook niet verwachten in een 4-jarige opleiding dat je alles leert. Dus dat vergt dat je je verder professionaliseert. Daar is lang niet altijd tijd en ruimte voor. Zeker niet nu met een nijpend tekort. En dat zijn wel hele essentiële dingen die een beetje over het hoofd lijken te worden gezien.
3: Heeft u het idee dat er wordt geluisterd naar de docenten? Zulke plannen worden? Nee.
4: Nee, dat is ook een van de redenen waarom wij niet meer meepraten als sociale partner aan tafel. Omdat wij blijven onze zorgen uiten en worden niet gehoord. Dus op een gegeven moment, hoe lang blijf je dan nog praten met elkaar?
3: Hoe kan dat? Dat mensen plannen maken voor een sector en dan niet luisteren naar de mensen die het uiteindelijk gaan uitvoeren?
4: Ja, dat vraag je denk ik aan de verkeerde. Want ik vind het echt jammer. Want dit kent uiteindelijk denk ik vooral alleen maar verliezers. En wat ik heel jammer vind is dat we dus het gesprek nu voeren, wat we al 15 jaar aan het voeren zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Hè. Mensen die verder van de praktijk afstaan vinden dit een heel goed idee. De mensen die het moeten uitvoeren, die hebben echt nog wel zorgen. En als je die zorgen niet serieus neemt en daar niet naar kijkt en er oplossingen voor biedt, dan kun je leraren wel wegzetten als ze willen niet. Maar ik denk dat het echt is dat ze niet kunnen. in de huidige omstandigheden.
3: Ze ziet gewoon dat dit gaat stranden. Ze ziet gewoon het probleem.
4: En kinderen worden uiteindelijk, die betalen de rekening. Want je ziet het aantal thuiszitters is toegenomen. De scores in de ranglijsten zijn ook niet om heel erg over een huis te schrijven. Dus ik denk dat uiteindelijk de werkdruk voor leraren, noem alle gevolgen op. Ja, ik snap niet dat je daar doof voor kunt blijven.
3: Hoe ziet u het nu verder gaan? Want u zei, wij praten niet meer, want we voelen ons niet gehoord.
4: Ja.
3: Denkt u dat dit schip gewoon doorgaat denderen?
4: Er liggen natuurlijk VN-verdragen. Dus ergens zal de politiek ook wel moeten. Hè? Dus we kunnen daar onze ogen ook niet voor sluiten. En nogmaals, ik wil benadrukken dat de leraren ook heel duidelijk zeggen, we zien echt wel mogelijkheden door bijvoorbeeld het onderwijs veel meer onder één dak te organiseren, waarbij kinderen elkaar wel ontmoeten, waarin er wel wederzijds kennismaking met elkaar is en soms wat verdergaand. Maar in de huidige in het huidige klimaat kan dat gewoon niet.
3: Met lerarentekort, met de grote klassen, met toch al te grote werkdruk, al die dingen.
4: Ja.
3: VN-verdragen die zeggen wel van inclusie moet bevorderd worden. En hoe ziet het er dan uit als het in één gebouw is, maar niet dezelfde klas?
4: Dan kun je nog steeds wel de expertise in je gebouw hebben, waardoor kinderen wel met gedeeltes van het curriculum mee kunnen doen, waarin ze op het speelplein elkaar ontmoeten, waarin er vieringen samen zijn. Ik denk dat daar best wel kansen liggen en dat ook op sommige plekken verdergaand kan dan op andere plekken. Maar ik denk ook dat sommige kinderen juist die speciale zorg nodig hebben en dat je die echt tekort doet als je ze in een reguliere setting zet.
3: Nou hebben we een lange geschiedenis van onderwijshervormingen in Nederland. En niet allemaal zullen ze de geschiedenisboeken ingaan als buitengewoon succesvol.
4: Nee.
3: Is dat eigenlijk de rode lijn, dat de onderwijzer gewoon niets gevraagd wordt?
4: Ja, plat gezegd is dat wel vaak wat er aan de hand is. Ja.
3: Hoe kan dat? Ik kom terug op die eerdere vraag, maar het verwondert mij. Want u staat toch een beetje ook, omdat u in de bond zit en voor de klas staat, met één poot in beide kanten.
4: Ik denk dat wij als beroepsgroep ook gewoon een heel groot hart hebben voor alle kinderen. Dus dat je het liefst wel aan het ideaalbeeld wilt voldoen. We zijn uiteindelijk allemaal het onderwijs ingestapt omdat we die iets willen bijdragen, het verschil willen maken in het leven van een kind. Van ieder kind. Maar dan moet je daar wel equipped voor worden. Dus daar zit denk ik het grootste probleem.
3: Iedereen is het wel eens over het ideaal. Ja. Iedereen ziet wel hoe mooi het zou zijn.
4: Ja.
3: Maar in de huidige vorm, in de huidige omstandigheden, zal het gewoon falen.
4: Ja, en uiteindelijk is het passend onderwijs, wat ook niet succesvol is gebleken, is ook een bezuinigingsmaatregel geweest. Dus als je met minder geld dezelfde resultaten verwacht, ik weet niet in welke branche dat werkt, maar in het onderwijs zeker niet.
3: Dat is misschien het probleem, dat er intussen ook gewoon bezuinigd wordt.
4: Absoluut, absoluut. Ja.
3: Wat gaat er gebeuren morgen? Want het rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de Kamer.
4: Ja.
3: En dan?
4: Ja, ik mag het overhandigen. En dan hoop ik dat het rapport goed gelezen wordt. Dat er met het veld gesproken wordt. Dat de grieven serieus worden genomen. En als dat niet gebeurt, dan hoop ik dat collega's ook een grens gaan trekken in wat ze accepteren. Want ik merk ook dat heel veel leerkrachten eigenlijk doorgaan op hun tandvlees tot ze omvallen. En dan uitvallen. Terwijl als die mensen aan de voorkant meer begeleiding, meer ruimte, meer ondersteuning krijgen, denk ik dat heel veel mensen het veel langer volhouden.
3: Ik wens u heel veel succes morgen en ik hoop dat het rapport goed landt.
4: Ja.
3: Dank je wel, Simone Fomenko, lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond en zelf ook docent.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
3: Ja, Brussels by night. Buigt Europa alsnog voor de dreigende taal van Trump of niet? Die vraag ligt morgen voor in Straatsburg, waar het parlement en de lidstaten het eens moeten worden over de handelsdeal met de VS. De tijd dringt, want voor 4 juli wil Trump dat de EU voor hem buigt. Chris Ostendorf is in Brussel. En gaat het parlement dat doen, dat buigen?
5: Nou, dat wordt heel spannend, Pieter. Het wordt een lange, spannende nacht morgen in een zweterig zaaltje. Wat je zegt in Straatsburg, daar zitten dan het parlement en vertegenwoordigers van de Raad, zeg maar de Europese landen en de Commissie, bij elkaar om definitief die omstreden, mag je wel zeggen, deal met Trump te sluiten. En om die spanning te begrijpen, moet je toch kort even mee terugnemen naar vorig jaar zomer, toen Europa met de VS tot een principeakkoord kwam, waar Trump heel erg blij mee was. Logisch ook, want de EU moest de invoertarieven voor de meeste Amerikaanse producten terugbrengen naar nul. En als beloning daarvoor werd de EU dan niet met 25% gestraft, maar met 15% tarieven opgezadeld. Een vernederende deal, zou je zeggen. Velen zeiden dat ook, maar Frankrijk voorop. Maar we moeten wel, zeggen de meeste landen in Europa, want we hebben nu tenminste voorspelbaarheid voor ons bedrijfsleven. Dat was de gedachte toen.
3: Maar goed, toen heeft von der Leyen die deal gesloten. Maar die moet dan nog bezegeld worden.
5: Zeker, ja, zo werkt democratie. Trump die regeert per decreet. Maar in Europa moet het parlement en de lidstaten instemmen met beleid. Dus ja, die zitten morgen bij elkaar. Vanaf 21 uur 's avonds is dat. Reken maar dat er ondertussen permanent wordt gebeld wordt met Berlijn, met Parijs, om af te stemmen waar ze wel en niet mee in kunnen stemmen. Zeggen betrokkenen ook hier, want de belangen zijn ontzettend groot. En dat vindt ook onze minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma. Hij was hier vandaag in Brussel en ik vroeg hem hoe enthousiast hij nou nog is over die handelsdeal. Meneer Sjoerdsma, morgen nacht zou het moeten gaan gebeuren dat Europa dan toch uiteindelijk akkoord gaat met de handelsdeal met de Verenigde Staten. Wat staat er eigenlijk voor Nederland op het spel?
6: Nou, veel, want niemand in Nederland wil heffingen, wil handelsbarrières. En zeker onze bedrijven niet. Die hebben daar een grote hekel aan, dat kan ik ook goed begrijpen. Maar waar ze een nog grotere hekel aan hebben, is onvoorspelbaarheid. Dat maakt zaken doen in de Verenigde Staten heel erg lastig. Maakt hun verdienmodel heel moeilijk. En dat betekent dat het aan onze kant vasthouden aan de deal echt cruciaal is.
5: Toch lijkt deze deal een beetje door onze strot geduwd. Een jaar geleden in Turnberry in Schotland. Het Europees Parlement aarzelt om akkoord te gaan. Vooral omdat Trump niet heel erg betrouwbaar lijkt te zijn. Dan weer wil hij Groenland innemen. Dan weer komt hij met nieuwe heffingen. Vertrouwt u Trump nog wel?
6: Nou, de kern hier is natuurlijk dat vertrouwen wederkerig moet zijn. Dus een deal is een deal. En dat betekent dat de Europese Unie zich aan onze kant van de deal moet houden. En het liefst zo snel mogelijk. Omgekeerd mogen wij dan van onze Amerikaanse vrienden verwachten dat zij ook hetzelfde doen. Dat er geen nieuwe verrassingen komen, nieuwe maatregelen komen, maar dat zij de deal zoals we die hebben afgesproken uitvoeren. Dat is cruciaal, maar dat is ook waarom het zo cruciaal is dat we nu onze eigen handtekening gaan zetten.
5: Het Europees Parlement vertrouwt het niet zomaar. Die willen eigenlijk een clausule inbouwen waarin staat als Trump alsnog weer met nieuwe heffingen komt, dan geldt die deal niet meer. Vindt u dat een verstandige eis?
6: Ja, ik denk, kijk, in algemene zin denk ik, en dat geldt niet alleen voor deze deal, maar dat geldt eigenlijk voor meerdere deals die de Europese Unie sluit, dat als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt, dat er opschortende clausules in staan. Dus redenen om te stoppen met die deal. En dat is iets wat ik goed kan volgen. Als wij aan onze kant voldoen aan alles wat gevraagd wordt, maar we zien dat de andere kant dat niet doet, ja, dan moet je je knopen tellen en kijken of het nog zinvol is om daarmee door te gaan.
5: Er ligt wel een ultimatum op tafel. 4 juli moet het geregeld zijn, zegt Trump, want anders krijgen we 25% strafheffingen, hè, op auto's. Ziet u het goed komen?
6: Nou, ik heb alle vertrouwen in Europese instituties, in Europa, in onze capaciteit om dingen snel te doen. En dit gaat ook echt al ongelooflijk snel. Als ik kijk hoe langzaam normaal gesproken dit soort processen gaan en hoe snel het nu gaat, dan heb ik er wel vertrouwen in. Maar het is natuurlijk taaie materie. Het is zoals u zegt, het is niet onze favoriete deal qua inhoud. Maar het is wel de beste deal die we nu hebben en waar we ons aan moeten houden.
3: Ja, waar hangt het nu allemaal nog vanaf?
5: Ja, dat hoor je eigenlijk ook een beetje tussen de regels door bij Sjoerdsma. Het hangt eigenlijk vanaf de vraag of de EU Trump nog wel vertrouwt. En het Europees Parlement vertrouwt hem eigenlijk niet. De ervaring leert namelijk dat Trump zich weinig aantrekt van afspraken en te pas en te onpas wil dreigen met nieuwe handelstarieven. Het parlement wil daarom die clausule toevoegen waarin staat dat als Trump weer gaat dreigen, dat die deal dan ook automatisch van tafel is.
3: Ja, en is dat eigenlijk heel normaal, zo'n clausule? Want hij gebruikt het als politiek wapen. Maar kan je dan zeggen van nou, als je dat doet, dan is het weer van de tafel?
5: Ja, onder normale handelspartners is dat heel normaal, zo'n clausule. Maar Trump die zal het niet leuk vinden. Hij wil ook in de toekomst kunnen dreigen met handelstarieven als hij daar zin in heeft. De grote vraag is hoe hard Europa zich nou op durft te stellen morgen. Landen als Frankrijk zeggen we laten ons niet afpersen. Maar landen als Duitsland met een grote auto-industrie die zijn echt heel bang voor de gevolgen van strafheffingen op die auto-industrie als je Trump te veel tegen de haren instrijkt. Dus die zeggen laten we alsjeblieft zo snel mogelijk tekenen.
3: En de andere optie, dat het parlement zegt, joh, je kan mijn rug op, we tekenen niet. Is dat een mogelijkheid?
5: Nee, eigenlijk niet. Ja, tuurlijk, het kan. Maar wat ontzettend speelt op de achtergrond is het feit dat Trump de EU volledig in de tang heeft. Europa heeft bijvoorbeeld ook toegezegd heel veel meer wapens en vloeibaar gas in de VS te kopen. En dat zijn nou precies de zaken waar Europa echt grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse leveringen. Dus Trump kan zomaar dreigen die leveringen stop te zetten. En dan heeft de EU echt een probleem. Dus als je al die overwegingen mee laat wegen, kunnen ze morgen niet anders dan morrend akkoord te gaan.
3: Chris Ostendorf, dank je wel. En veel plezier ook morgen. Ja, u hoorde er net al zingen. Hilde Vos is hier. Een ode aan countryzangeres Emmylou Harris, die vanaf woensdag haar Europese farewell tour speelt in Nederland. Welkom Hilde.
7: Ja.
3: Wat leuk dat je er bent. Jij brengt in de theaters, onder meer op Oerol, een ode aan Emmylou.
7: Yes.
3: Zingt ze eigenlijk nog net zo mooi als vroeger?
7: Nou, dat heb ik net even aan mijn medezangeres Antoinette gevraagd. En zij zegt, in ieder geval met zoveel emotie. Ze is een dagje ouder, maar de emotie en hetgeen wat ons zo raakt, dat schijnt er nog helemaal in te zitten. Dus ik ben heel benieuwd volgende week.
3: Want ja. Jij zag haar in Nashville en de tranen sprongen meteen in de ogen toen ze begon te zingen.
7: Dat zei ze.
3: Ja, wat mooi. Is het moeilijk om te kiezen uit dat gigantische oeuvre van haar?
7: Dat is hartstikke moeilijk. Emmylou, 14 Grammys op haar naam, niet voor niks. Was bekend met haar hot band in Nashville. En zij heeft natuurlijk geweldige samenwerkingen gehad met menig andere artiest en zanger, zangeressen. Je hebt natuurlijk trio met Dolly Parton, Linda Ronstadt. Ga zo maar door. Maar wij duiken vooral in de 70s. Omdat dat ons heel erg aanspreekt. De stijl, de vibe, de hot band. En we kunnen natuurlijk niet alle liedjes gaan spelen uit haar hele oeuvre.
3: Nee, dan zijn jullie er 2 weken.
7: Dat.
3: Het wordt wat lang.
7: Absoluut.
3: Jullie gaan nu een mooie heartbreak song voor ons doen, hè?
7: Klopt, ja. Emmylou was daar heel erg goed in. Met haar eigen Emmylou sausje, zeer herkenbaar. Recht zo je hart in, met haar mooie stem. We gaan het proberen.
3: We gaan luisteren naar een nummer van Emmylou Harris en dat heet Together Again.

0: Hilde Vos en haar band, een tribute to Emmylou Harris, Together Again. Emmylou Harris die speelt de komende dagen in Eindhoven, Rotterdam, zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. En Hilde Vos die gaat ook op reis met deze tribute. Onder meer naar Oerol op Terschelling, half juni.
1: Gezellig, als iedereen nou eens even komt die nou luistert.
0: Nou, dan heb je een heleboel, heleboel mensen bij elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik wens je heel veel plezier. En straks doen jullie ook nog een eigen versie van Goedenacht, Vrienden, ja, natuurlijk. Zeker. Daar ben ik heel, heel benieuwd naar. We gaan het hebben over stucken. Aan het begin van deze eeuw leek het er nog even op dat het vak van restauratiestucador aan het uitsterven was. Maar 25 jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. Het Nederlands Stucgilde heeft jonge stucadoors opgeleid en viert morgen het 25e jubileum. Lois Vlasbom is voorzitter van het Stucgilde en zelf ook meester restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland en medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
2: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best wat kan. En ik doe niet zoveel meer natuurlijk. Maar als er nog iets bijzonders op mijn pad komt, dan... Ik heb toevallig een paar weken geleden nog een hele mooie wanddecoratie gemaakt. Daar ben ik 5 weken al bezig geweest. Ja, dat zou ik vroeger... Zou ik 2 keer zo snel in zijn. Maar
0: u wilt niet stoppen.
2: Ik kan gelukkig... Ja, sorry.
0: U wilt niet stoppen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
2: Nou... Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk, maar dat is op zich al heel mooi. Als je een muur alleen al prachtig mooi glad kan maken en een plafond, dat is oogstrelend. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen een notie van.
0: Wat voor dingen heb je nog meer dan? Naast het mooi glad maken van de muur?
2: Nou, in onze opleiding dan krijgen de jongens les in bijvoorbeeld de ondergronden van fresco's. Ik bedoel, Michelangelo die heeft natuurlijk fresco's gemaakt. Maar waar die in schilderde... Dat is een stukwerk in een natte kalkmortel. En ik heb daar trouwens al een onderzoek naar gedaan. Daar ben ik maanden mee bezig geweest. Met bevriende mensen uit Italië. Ben ik in contact gekomen met een van de grootste restauratoren van fresco's in Italië. Wij hebben gewoon dat allemaal weer boven water gekregen, wat de samenstelling van zo'n mortel is.
0: Al die oude technieken terug. Lois Vlasbom, hoe ziet het werk eruit van een restauratiestucador? Is dat heel anders dan het werk van een gewone stucador die mensen misschien wel eens over de vloer hebben gehad?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn... elke situatie is weer elke dag weer zo anders en zo... Dat je moet kijken van hoe je in die situatie weer het opnieuw moet oplossen. Om te kijken naar de oude ondergronden waar je mee te maken hebt. Of verzakkingen van een plafond die je niet meer recht kan maken, maar wel daar naartoe moet werken.
0: Hoe stond het er 25 jaar geleden voor, Jaap? Want toen dreigde die kennis verloren te gaan. Toen waren er eigenlijk te weinig mensen die het nog konden. En toen is dat gilde opgericht. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, daar zijn vele jaren aan dromen aan vooraf gegaan. Ik denk kleine 50 jaar geleden droomde ik er al van. En ik niet alleen, want ik praatte daar ook met collega's over. Maar om het weer van de grond te krijgen, dat is niet zomaar iets. En op een gegeven moment, nou, dat was in het jaar 2000 eigenlijk. Ja, is er toevallig, iets gebeurt soms gewoon. Dat er een aantal mensen zeggen, ja... Er moet iets gebeuren en de koppen bij elkaar steken. Er moet ook geld op tafel komen. Want ja, wij hebben een verschrikkelijke mooie opleiding. Je kan wel zeggen, ik wil een opleiding voor meester restauratiestucador in het leven roepen. Op niveau 4 plus, zeg maar. Want middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat kan je wel leuk even zeggen, maar dat doe je niet zomaar. Ik durf rustig te zeggen dat er in heel Europa... niet zo'n opleiding is die wij hebben in Nederland. Want we hebben heel veel bezoeken gebracht in het buitenland, onze omliggende landen. Die staan toch allemaal een beetje jaloers te kijken als wij vertellen hoe onze opleiding in elkaar steekt, die niet voor 100% gesteund wordt door het ministerie van Onderwijs. Want wij hebben gewoon gesteld, die opleiding moet minimaal 3 jaar duren en dat niveau ligt zeer hoog.
0: Waar bent u zelf het meest trots op van al uw stukwerk? Wat is uw meesterwerk?
2: Nou, ik heb onderlaatst een ei gemaakt. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk uit te leggen. Dat
0: een ei?
2: Dat hebben wij in Frankrijk in een museum gezien. Daar stonden allemaal meesterwerken van ambachtslieden, dus van timmerlieden. Noem alle ambachten maar op. Daar staat een heel museum in Tours. Daar kijk je werkelijk je ogen uit. En daar stond ook een ei van gipslijsten gemaakt. En er stonden 15 gilde leden omheen. En ik hoorde alleen maar roepen van hoe dan?
0: Het is een ei, het is niet zomaar een ei zoals je dat bij je ontbijt vindt. Nee, je kijkt er figuren doorheen. Erin en met een soort huis, met een trap, met van alles. Het is een heel kunstwerk, is het.
2: Het is een kunstwerk, ja.
0: Hoe doe je dat? Ja. Hoe kan je dat stukken? Welk talent moet je daarvoor hebben?
2: Ja, nou, ten eerste, je moet er natuurlijk wel gevoel voor hebben.
0: Okay.
2: Ik zal er heel eerlijk in zijn. Ik zit natuurlijk al heel lang in dat vak en ik heb ook stukken door het meegemaakt. Maar wat ik moet zeggen, stop er maar mee, want die leren het nooit. Kijk, het wil niet zeggen dat er zijn ook jongens die het wel goed onder de knie, maar er zijn jongens die er gewoon verschrikkelijk goed in hebben. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gevoel voor hebben. Maar dat moet je met alle ambachten, denk ik.
0: Meneer Vlasboom, zijn er nou eigenlijk heel veel nieuwe jonge meesterstukadoors bijgekomen door jullie gilde?
3: Zeker, ja, zeker.
0: Hoe hebben jullie die mensen geworven en enthousiast gekregen voor dit vak?
3: Ja, door ons te profileren zoals een platform, zoals de beurs, de beursmonument. Maar ook door het land heen te reizen naar de scholen, waar de reguliere opleidingen worden gegeven. En op open monumentendagen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus contact eigenlijk naar buiten toe zoveel mogelijk.
0: En mensen laten zien, dit is heel mooi. Waar worden jullie zoal voor ingehuurd? Want mensen kennen denk ik wel oude plafonds met ornamenten of met van die cirkels of met soms bloemenfiguren of dat soort dingen. Waar komen jullie allemaal?
3: Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk kom je overal. Hè. Dat kan inderdaad bij de buren verderop zijn om een simpel plafond te herstellen. Maar dat kan ook zijn bij de buitengevel van een woonboerderij bijvoorbeeld. Maar dat kan ook van een grachtenpand plafond zijn of een buitengevel. Maar het kan ook in een paleis zijn of kasteel. Zeker, overal.
0: Is de liefde voor het monumentale plafond weer toegenomen? Er is een tijd geweest, ongeveer de tijd dat jullie het gilde oprichten, dat mensen er overal een systeemplafond onder gingen.
3: Zeker, ja. Nee, dat hoor je echt nog steeds nu wel veel om je heen. Hè.
0: Gebeurt nog?
3: Nee. Dat er meer ontzag is eigenlijk voor de ambachten. Hè. Dus voor de oudere de vakken, zeg maar, zoals die eruit zagen de laatste 100 jaar. Daar is meer ontzag voor, dat hoor je wel.
0: Gaat het financieel ook goed voor de stukadoor? Is er goed geld te verdienen?
3: Ja, op zich is er goed geld te verdienen. Het verschil, hè, als je doorleert als restauratiestukadoor ten opzichte van gewoon de meters te maken, die is niet immens. Maar je kan er goede boterhammen mee verdienen, zeker.
0: Meneer Poortvliet, hoe lang gaat u nog door?
2: Ja, die vraag die ooit wel meer gesteld. Ja, dan zeg ik altijd, dat klinkt misschien een beetje cru, maar zeg ik, tot ik dood ben.
0: Zolang het u gegund is.
2: Ja, precies. Kijk, zolang ik nog kan bewegen en nog iets kan doen, dan zal ik niet gauw nee zeggen als er iets bijzonders komt, hoor. Want kijk, echt, ik ben niet meer in staat om, zeg maar, om hele muren te gaan stukken door. Want alles begint te kraken en te piepen natuurlijk, maar dat is logisch. Maar ik mag toch blij zijn dat ik er zo op sta. Want het is natuurlijk een van de zwaarste beroepen uit de bouwwereld, stukken door. En dat is natuurlijk tegenwoordig, wordt er wat meer op veiligheid gelet dan vroeger. Maar ik heb die oude tijd natuurlijk nog wel meegemaakt. Dat mensen, wij liepen gewoon met balen van 40, 50 kilo te sjouwen. Ja, dat is tegenwoordig 25 kilo, dus dat scheelt wel een beetje.
0: Nou, en dan fit 82 en nog aan het werk is toch wel een prestatie. Morgen dan zijn jullie in Den Bosch. Daar staan jullie op de monumentenbeurs. Ja. Daar gaan jullie denk ik ook iets laten zien van jullie werk.
2: Ja, we hebben een geweldige mooie stand. Die heb ik ook mogen ontwerpen. En er staan dus 12. We hebben dan 12 werkplekken. Waar de schilderleden bijzondere dingen laten zien. En okay. Er wordt een boek gepresenteerd. Wat een van de medeoprichters, dat is echt mijn maatje binnen het stuk gilde. Die heeft een prachtig boek geschreven waar ons vak...
0: Over het stukken en het monumentaal stukken. Ik wens jullie heel veel plezier morgen. Lois Vlasbom en Jaap Poortvliet van het Gilde van Monumentale Stukkers. Veel plezier morgen op de Monumentenbeurs in Den Bosch. En dank voor dit gesprek. En dit was Het Oog.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel ook wel een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Sekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.